0: februari... na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de Zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions... maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo... waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale... die nu 89 en 92 jaar oud zijn... en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist... en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien... met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 180 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. In die rol uitte hij ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: pret. NPO Radio 2.
1: En zoals Ronnie in de app al zegt, hey, een goede morgen beiden. Daar is Inval Fred weer. Ja, ik ben er weer. Ik mocht weer komen opdagen. Annelie, die was vorige week opeens al terug van de vakantie. Maar nu alsnog afwezig. Ze heeft volgens mij een bruiloft van een vriendin. Een hele vroege bruiloft. Of het zou ook nog kunnen dat er de kindjes vrij zijn en dat ze vandaag dat ze nu al voor de poorten van Diergaarde Blijdorp ligt. Maar nee, we weten al dat ze een bruiloft heeft van een vriendin. Zou zij dan ook... ik zit nu toch even een beetje te fantaseren waarom zij dan nu vrij is. Moet ze dan al om 4 uur 's ochtends de haren en zo gaan doen? Nee, en make-up en dat soort dingen?
2: Ze had hem gisteravond.
1: Oh, dit...
2: Een paar wijntjes erin gehad.
1: Ja.
2: Niet verstandig.
1: Het grappige is, ik zit net met Jarno even bij te kletsen. Hoe was je weekend?
2: Ja.
1: Over een paar wijntjes gesproken. Jij had gisteren de hele dag ook 1 kater, hè?
2: Goh, wil niet weten.
1: Hij heeft vandaag maar een petje opgezet. Zo van, hoef ik mijn haar niet te doen. Nee. Wat een weekend was het.
2: Nee, ik weet er weinig van.
1: Oh, nou, gelukkig. We gaan er een hele leuke dag van maken. Ik heb heel veel lekkere muziek bij me. En straks ook nog genoeg plek voor jouw suggesties. Maar laten we eerst beginnen met het standaard item.
0: De dag. Nachtplaat.
1: Dit is standaard het item wat je hier verwacht. De dagnachtplaat. Het is heel simpel. Ik geef je 2 keuzes. Een dagplaat en een nachtplaat. En jij mag kiezen welke zo meteen helemaal gedraaid wordt. Je kunt vandaag kiezen uit de dagplaat.

0: wat lekker dit. Ja, ik vind ze allebei lekker. Dus laat ik nu al van tevoren zeggen, ik geef geen advies. Maar de Hooters en Satellite zijn de dagplaatoptie voor vandaag. Als je die wil horen, NPO Luister-app openen, eventjes appen... en dan komt die zo meteen wellicht voorbij. Maar het zou ook nog eens een keer de nachtplaat kunnen zijn.
1: Nachtplaat.

plaat via de NPO Luister-app door. En ja, uiteindelijk is het een soort van democratisch proces. De meeste stemmen gelden. Als jij van je laat horen, dan beslis je mee wat er zo meteen hier op Radio 2 gebeurt. Vicky Sue Robinson zometeen ook nog na Toploader en Achilles Heel.

0: lekker toch? Turn the beat around, Vicky Sue Robinson. En daarvoor Toploader. En dan niet Dancing in the Moonlight, die iedereen kent, maar dat andere plaatje waar ze ooit een beetje, nou, lichtelijk hit succes mee hebben gehad. Achilles Heel. Hey, leuk als je van je laat horen via de NPO Luister App. Voelt toch een beetje alsof we een beetje met z'n allen deze show maken. Ik kreeg ook een appje van Jacob Jelle. Hey, mijn heer van de weetjes, zet hem op. Het is alweer maandag. Ja, het gaat snel, hè. Ongelooflijk, die weekenden die vliegen voorbij. Theo zegt, morgen mannen, nieuws, geen reclame en lekker door, lekker muziek. En Judith zegt, goedemorgen Alfred en Jarno. Fijne uitzending. Nou, dat hebben we zeker, hoor.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Wij gaan eens eventjes uitzoeken welke plaat we moeten gaan draaien. Gaan we de Hoeders worden of JD? Nou, voor de Hoeders kwamen heel veel suggesties binnen van onder andere Theo, Lika, Marco, Arno, Alice en Ronnie. Ronnie zegt, ach, leuk, die heb ik nog op vinyl uit 1988. De Hoeders en Satellite. Mijn keus. En Marco zegt, voor mij de nachtplaat. Nico, Bas, die zegt, morgen inval Fred. Nachtplaat, 100%, zo lang al niet meer gehoord. En Maarten is zelfs, die is gewoon al druk bezig. En die stuurt een appje. Maarten, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Waarmee ben je bezig dan?
2: Dagelijkse nachtwandeling door de stad.
0: Dat vind ik wel mooi, de dagelijkse nachtwandeling. Niet de nachtelijke nachtwandeling. Ja, precies. Maar jij wil een beetje fit blijven en je loopt rondjes? Of ben jij de buurtwacht?
2: Nee, zeker geen buurtwacht. Nee. Ik ben ooit begonnen met fitter te worden en af te vallen. En dat hebben we toen ik mijn doel bereikt had er gewoon maar ingehouden. Dus lekker fit blijven. Oh. Dus ik ga zometeen mijn mandje in over een uurtje.
0: Maar is dit dan aan het eind van je werk of zo?
2: Nee, ik was vandaag vrij, maar ik heb altijd een nachtritme. Maar ik werk ook alleen maar later een nacht. Dus,
0: Dus je gaat eerst wandelen en dan ga je naar bed?
2: Ja, of ik nou heb gewerkt of niet, dan ga ik eerst nog wandelen en dan naar bed.
0: Oké, en waar loop je dan?
2: Ik woon in Amersfoort, dus ik loop door het mooie Amersfoort.
0: Oh. Hey, en eventjes, want ik herken dit. Ik loop ook elke dag 1,5 uur. Omdat ik inderdaad ook ooit dacht van, nou, nu is het klaar met die kilo's. En dat heeft mij flink geholpen. Hoeveel heeft het bij jou geholpen?
2: 90 kilo eraf.
0: 90?
2: Ja, dat hoor je goed. 90.
0: Serieus? Maar Maarten...
2: Ja, ik heb jouw collega wel eens vaker gesproken die ik net aan de lijn had. En
0: Ja, sorry daarvoor.
2: Goeie dag.
0: Grapje. Maar 90, hoe zwaar was je dan?
2: Ik woog op mijn zwaarste bijna 175.
0: Jeetje. Het lijkt mij dan...
2: Dus, je loopt, moest dat gebeuren.
0: Ja, dat snap ik. Hey, maar dan, dat is echt supergoed dan, joh. Dus je bent nu rond de 80?
2: Ik schommel al 1,5 jaar nu rond de 80 jaar. Door mijn nieuwe levensstijl.
0: Wat goed. Hey, en hoe voelt dat?
2: Ik had nooit gedacht mijn leven kwijt te zijn, heb ik wel eens gezegd. Maar ik weet nu wel dat ik mijn leven terug heb qua alles wat ik kan.
0: Ja, wat kan je nu dan wat je toen niet kon?
2: Alles. Ik kan pas in een vliegtuigstoeltje. Ik kan tegen warmte. Ik loop. Ik kan trappen oplopen zonder dat ik naar 3 treden hoef te hijgen. Dat kan alles.
0: Hey, en dan, ik bedoel, ik ben iets minder fors afgevallen. Ik ben er maar 20, 25 kilo kwijt.
2: Wow, maar dat is ook een flinke prestatie, hoor.
0: Dat ben ik ook al heel blij mee. Maar heb jij dan ook het idee dat mensen ook anders naar je kijken?
2: Ja, zowel positief als negatief.
0: Oh, echt? Hoe bedoel je negatief?
2: Beide kanten.
0: Ja?
2: Nou ja, er zijn ook mensen die het op een gegeven moment wel genoeg vinden. Terwijl je nog bezig bent van waai je niet weg en nu moet je wel ophouden.
0: Ja. Mijn ouders zeiden ook, nou nu is het al genoeg, hè?
2: Ja, je moet allemaal lekker doen waar je jezelf
0: Ja, dat
2: bent,
0: is ook weer zo. Maar wat een ongelooflijk goede prestatie. Ik snap wel dat jij rondjes loopt. Maar aan de andere kant, ja, je loopt dus midden in de nacht. Is er nooit iemand die denkt, wat doet die vent daar?
2: Af en toe wel, maar ja. Ja, ik heb ook geen hond bij me. Dus.
0: Nee, precies. Nee. En je hebt ook geen hesje of een zaklamp of iets dat je denkt
2: Nee. Alleen de koptelefoon met Radio 2.
0: Nou, vinden we wel leuk. Maar geef jij maar de doorslag dan. Wordt het de dagplaat of de nachtplaat? Wordt het de Hoeders of wordt het JD?
2: Ja, JD, houseklassieker.
0: Ja. En ik kan me voorstellen, als je dan zo door dat markante oude Amersfoort loopt, door de binnenstad. En je hoort dit, dat toch wel extra lekker galmt zo over die kleine grachtjes en die straatjes.
2: Dan gaat hier nog even een standje harder.
0: Hey Maarten, superleuk je te spreken. Een fijne nacht, hè?
2: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Piano, David, Tyla en now Rogers. Talk to me op Radio 2, dag nacht. Goedemorgen, het is 4:30. Fijn als je erbij bent en van je laat horen. Dat gebeurt ook echt. Nou, het verhaal van Maarten, dat doet wel een hoop mensen reageren, hoor. Bas zegt bijvoorbeeld, wauw, echt respect voor de nachtwandelaar. En fijne track ook om op te lopen. Maar was er geen langere 12-inch versie? Ja, die passen natuurlijk wel. Maar goed, we hebben nog meer muziek te draaien. En de heat is on, dus laten we vooral doorgaan. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Maar eerst Glenn Frey. En,
1: The heat is on.
0: Ja, de heat is on.

0: wat is ook alweer dat gezegde, Jarno? Een ezel in het algemeen stoot... Ja, er was iets met een ezel.
1: Ja, stoot zichzelf niet aan dezelfde steen.
0: En niet twee keer, ja. Pim, bam, pim, bam, plaat. Ik kan me nog herinneren dat ik hier precies een week geleden zat... en ja, toch een beetje jou in een hoekje heb neergezet... omdat jij je pas vergeten was. Waarmee het kluisje open kon om het pimpampetspel te pakken... voor de pimpampplaat.
1: Ja, klopt, ja.
0: En ik denk, als ik daar één keer wat op zender van zeg... dan gebeurt dat natuurlijk nooit meer.
1: Nee.
0: Hele week niet geweest. Wat gebeurt er op maandagochtend? Ik bedoel, ik snap dat je gisteren kater hebt gehad, hè?
1: Ja.
0: Maar waar is je pas?
1: Op de eettafel.
0: En het was heel grappig wat jij vertelde. Hoe je hem dan vergeten bent. Want wat heb je wel meegenomen?
1: Een banaan.
0: Ja, ik herken dit dus. Ik heb dus heel vaak dat ik dus spullen meeneem. Voor een collega heb ik iets beloofd. Een boek of weet ik veel wat. En dan leg ik het op tafel met mijn sleutels erop. Zo van, dan kan ik het... Die sleutels moet ik meenemen. Anders sta ik bij mijn auto en dan gaat het niet. En dan krijg ik het nog voor elkaar om 's ochtends die sleutels ervan af te pakken en weg te lopen.
1: Ik heb het met mijn hand gehad, mijn pasje.
0: Oh, echt?
1: En toen dacht ik van... Oh, misschien is het wel lekker om een banaan mee te nemen. Heb ik wat gegeten van tevoren. Dan zit ik een banaan gepakt en pas je terug naar de tafel.
0: Nou goed, dus we moeten het weer met de pimpamplaat... online versie doen. Want je zei al, kijk maar, in je draaiboek er staat een linkje naar de online versie. Het is eigenlijk heel simpel, het concept pimpamplaat. Moet ik het nog uitleggen? Waarschijnlijk luister je elke nacht al. Maar het gaat dus om twee letters. En jij moet daarbij een artiest en een titel kiezen. Ik ga eerst even voor de artiest draaien. Kijk, er zit wel een mooi geluid bij. Oeh, de U. Een artiest met een U.
1: Dat zijn er niet veel.
0: Nee.
1: En UB40.
0: U2. U96. Het valt eigenlijk wel mee.
1: Ultra Fox.
0: Underground. Nee. Ultra Fox. Ultra Beat. Kan ook nog, ja. Oké, dus met een U. En dan gaan we eventjes kijken voor de titel. T. Dus een artiest met een U en een titel met een T. Nou, als je een idee hebt, dan hoor ik het graag via de NPO Luister-app. Draai ik ondertussen Sam Fender en

Ik zat vorige week op de muziekredactie met Roos, die alle liedjes zeg maar voorstelt. En dan gaan we er een beetje samen doorheen en dan gaan we een lijstje maken wat dan een leuke gevarieerde lijst is voor zo'n dagnacht. En toen zei ik, oh ja, Tag Team, dat is mijn party trick. Toen zei ze, mijn party trick? Wat bedoel je? Ik zei, nou, ik ken die hele rap ken ik gewoon uit mijn hoofd. Van voor naar achter, van Tag Team, back again. Shake it, direct it, let's begin. Party on, party on.

0: weet dan niet eens meer wat we ervoor horen. Dat is even zo goed. Hoezo kan ik dat? Oh ja, Sam Fenner natuurlijk met Olivia Dean. Oh, Olivia Dean, die staat zaterdag in de Ziggo. En ik ga erheen, dus ik ga eens even kijken hoe dat gaat zijn. Maar we waren eerst nog even die pimpamplaat aan het doen. We hadden een U voor een artiest en een T voor een titel. Er kwamen heel veel suggesties binnen. Dank voor je suggestie. Ben zegt bijvoorbeeld Udo Jurgens. 1000 jaren sind ein Tag. Ik denk 1000 jaren. Jeffrey komt binnen met Usher. That's what it's made for. Frans. Judge Meer. You're Mitch. Huh? Nu begin ik te twijfelen. Heet je ook weer? The man who sold your Mitch. Nee. Midjur. Vandaar, het is Midjur. Ik dacht al, hoe kan het dat ik die niet kan vinden? Ja, leuk bedacht. Umberto Tozzi, Ti Amo. Mijn god, Frans, je had me daar wel eventjes. Ik zat helemaal van, fuck, hoe heet die titel nou? Ja? Heel veel mensen kwamen ook met Underworld, 2 Months Off. Jeffrey kwam ermee en Bas, die zijn een beetje te dance voor jullie luisteraars, denk ik. Maar een heerlijk nummer hebben ze vorig jaar live gezien in de Gashouder in Amsterdam. Zo tof. De plaat die echt het meest aangevraagd is, onder andere door Christian en Frank. En ook Theo is de plaat van U2. Theo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je dat ook wel eens, dat je dan een naam leest en dat je denkt, het klopt niet, maar hoe zit het nou wel in het echt? Dus wat ik net al met Midjur. Your Mitch.
1: Maar Midjur zei dat hij Ultra Fox zegt waarschijnlijk en dan kom je dan met Midjur.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, zo denk ik.
0: Hey Theo, wat ben je aan het doen?
1: Nou, ik wou net onder de douche stappen, man.
0: Oh, dus moet je zo aan de slag?
1: Ik ga straks weer aan de slag, ja.
0: En wat doe je?
1: Nou, sinds een maand weer een nieuwe baan.
0: Oh.
1: Ik ben van de vrachtwagen af op deze hoek gaan we rijden.
0: Oh, lekker. Of denk ja. ik? Tenminste, nou, ik kan me voorstellen dat de vrachtwagen lange dagen heeft en op de heftruck gewoon, weet ik veel, nee, van 7 tot...
1: Meer geregeld, ja, inderdaad, ja.
0: Ja.
1: 7 tot 4 officieel, maar dat wil wel eens uitlopen. Maar,
0: En nu
1: de
0: moet je...
1: De vrachtwagen. Met,
0: ja.
1: Op de vrachtwagen weet je alleen wanneer je weggaat.
0: Ja, precies. En zijn de 12-urige werkdagen zijn niks, toch?
1: Nee. En dan zeggen ze wel makkelijk verdiend in de file, maar ja, het is... En
0: ja, je wilt ook een keer uitgeven.
1: En,
0: ja.
1: Ook. Uitgeven is zo moeilijk, hoor.
0: Nee.
1: En dan moet je koken en dan moet je nog dit en moet dat. En ja.
0: Ik
1: en als je het heel lang gedaan hebt, dan wil je wel eens vanaf ook.
0: Heb je ze wel een beetje gezien. Nou goed, ik wens jou heel veel succes met je werkdag zo meteen. Wat voor spulletjes moet je verrijden met je heftruck?
1: Ja, nog wel lengtes. Ook horen we de intro, ja.
0: Ja.
1: De lengtes, allemaal planken, hout en balken en weet ik het allemaal.
0: Oh, dus je moet wel oppassen?
1: Jazeker. In de vrachtwagen zit er van de zijkant.
0: Oh, dus, ja. En niet te korte bochtjes maken, want dan valt er het een en ander om. Nee.
1: Hey, ja,
0: je hoort hem inderdaad al. Die Unforgettable Fire. Onder andere jouw suggestie voor de pimpamplaat. En wat een mooie suggestie. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan, man.
0: Oké.
1: Beste.
0: Hoi.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur, 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur, 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ultieme surfbabe is dit, hè? Colby Calais en Bubbly en de Ford Rolling Stones met Mixed Emotions. Goedemorgen!
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, een hele goede morgen hier op Radio 2. Het is bijna 5:10 in de ochtend. En normaal hoor je hier Annelie. Vorige week maandag zat ik er ook al. Toen was Annelie nog lekker op vakantie. Gisteren had ze een bruiloft. En zij had van tevoren ingeschat dat zij daar wel een aardig drankje zou doen. Dus ze dacht, dan wil ik eigenlijk maandagochtend wel lekker uitslapen. Nou, ze heeft gelijk. En ik neem het met liefde tot de zonsopkomst over. Tenminste, ik zal eens even kijken hoe laat komt de zon op. Ik heb namelijk het idee dat het al voor 6 zeg maar licht wordt. Het is om 6:03 is de zonsopkomst, mensen. Dus dat klopt wel redelijk. Hey, een dag die vanzelfsprekend in het teken staat van de nationale dodenherdenking natuurlijk. Hè, 4 mei om 8:00 vanavond tonen we respect aan alle mannen en vrouwen die namens Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties of op vredesmissies. Dus zet om 8:00 even je wagen of je Domino's pizza fiets langs de kant en hou even 2 minuten in je mond. Ter nagedachtenis aan hen. Dat doen ze ook in de Ziggo Dome. Daar leggen ze namelijk om 8:00 ook alles even stil voor de herdenking nadat het helemaal los gaat barsten. Want Tame Impala heeft daar vanavond zijn eerste van zijn 2 shows. En dat is echt rammetje uitverkocht. Op Ticketswap, dat is wel een goede graadmeter, zijn 21.000 mensen op zoek naar kaarten. Dus als jij niet kan, dan kan je nu nog winst maken. En tot slot kijken ze in de sportwereld vandaag naar de rechtbank. Daar wordt namelijk eindelijk uitspraak gedaan of de 6-0 nederlaag van NAC tegen Go Ahead Eagles blijft staan of niet. Dat heeft te maken met de werkvergunning van Dean James, die niet op orde was voor die wedstrijd. Hoe weet je hoe dat werkt?
2: Ja, die kwam in één keer uit van een ander land, omdat hij dan kon plaatsen voor het WK.
1: Ja.
2: En daardoor was hij dus niet meer speelgerecht in Nederland, omdat hij geen Nederlandse identiteit meer had.
1: Oh, die had even zijn paspoort ingeleverd.
2: Ja, voor Suriname, volgens mij.
1: Oh, oké.
2: En toen zei NAC van, ja, maar als jij geen Nederlander bent en je hebt net nergens ingeschreven, dan mag je niet meedoen.
1: Mag je niet meedoen met de Eredivisie?
2: Nee.
1: Maar hoe zou het werken? Er zitten toch wel meer mensen in de Eredivisie die niet...
2: Ja, maar die hebben wel een werkvergunning. En als je...
1: Oh.

could break my heart. Stone Roses, Fool's Gold en dit was Dua Lipa met Break My Heart. Het is weer eventjes elektronische opvoeding op Radio 2. Elke week neem ik een oud of nieuw plaatje mee waarvan ik denk, ah, die moet je in ieder geval een keertje op Radio 2 hebben gehoord in de categorie elektronische of dance muziek of soms trance of techno. En ik dacht, dit keer neem ik even een klassiekertje mee. Een klassiekertje van uit 2005 alweer. Ik heb het over Late Night Alumni. En ik moet eerlijk zeggen, ik kwam de eerste keer in aanraking met Late Night Alumni dankzij een In Search of Sunrise compilatie-cd van DJ Tiësto. Dat waren toen die cd's. Dat was natuurlijk helemaal de je van het. Daar leerde je nieuwe muziek op ontdekken die eigenlijk nooit gedraaid werd op de radio. En dit liedje leerde ik daar ook op ontdekken. En toen heb ik dat hele album toch maar grijs gedraaid. En toen dacht ik, wat is dit dan? Een hele mooie stem heeft deze dame. En het is een beetje een betoverende sfeer waar je in komt. En ik dacht, nou, als er iets is wat je dus net een half uurtje, 40 minuten voor de zonsopkomst, lekker hard kunt zetten in de auto, is dit liedje. Het heet Empty Streets. Het is een beetje de staat waarin bijvoorbeeld Amersfoort nu is. Late Night Alumni.

0: Al Stewart on the border op Radio 2. Het is bijna 17:30 en het is toch wel even tijd voor jou om je weer even een beetje gewoon actief in te gaan zetten in dit programma. Want zoals elke keer dat ik hier kom invallen, ben ik op zoek naar een liedje wat je nooit meer hoort. Echt een vergeten plaat. En dan het liefst zo'n plaat die als je hem hoort dat je denkt, oh, die. Maar dat hij dan al misschien al 10 of 20 jaar niet meer op de radio voorbij is gekomen. Dan heb ik het specifiek over deze radiozender. Hè. Dus als je misschien op allerlei andere radiozenders wel hoort, ja, dat zou kunnen. Maar ik praat nu eventjes namens NPO Radio 2. Heb je zo'n liedje in je hoofd? En er komen elke week ontzettend veel suggesties binnen. Dus ik weet dat ze er zijn. Kom maar door via met je suggestie via de NPO Luister-app. En wellicht dat ik hem zo meteen even voorbij laat komen. Ik ga in ieder geval zometeen ook een beetje zo'n vergeten single van Snap draaien. Do You See The Light? What You're Looking For? Ja, het is niet The Power of een van die andere hitjes van ze, maar een wat mildere hit die je vrij weinig hoort. Maar eerst De Kapitein deel 2. Dit zijn Akda en The Minik.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

0: Best wel leuk om die weer eens een keer te horen, toch? Do you see the light? What you're looking for van Snap. En daarvoor Arkan de Munnik en de Kapitein, deel 2. Nou, wat komen er een hoop toffe suggesties binnen van platen die compleet vergeten zijn. Ja, Jozef die stuurde eentje die ik volgens mij echt nog regelmatig hoor, hoor. Maar Paperback Writer van de Beatles, ook ter ere van mijn laatste bundel verhalen. Aha. Ik denk dat jij gewoon graag wilde vertellen over je bundel verhalen, Jozef. Maar superleuk, man. Vertel meer. Nico, Burst en The Peddlers. Hoor je nooit meer een typische oh ja classic? Marco komt met The Beat, Can't Get Used to Losing You. Frans die stuurt J.O. Lemaille uit Q981. Ik denk dat hij 1981 bedoelt. Manuela Schranglila. Met Leader of the Pack. My Honest Face van In Hele hoorde ik nooit op de radio, zegt Noah. Nou, dat is niet zo'n hele oude plaat, maar ja, die hoorde ik ook inderdaad niet zoveel. Green Jelly, Three Little Pigs. Oh ja, van Loek. Three Little Pigs. Ja, zo'n gitaarplaat. Leuk. En Patrick komt met Perdono van Tiziano Ferri. Ja, die komt nog wel echt regelmatig voorbij. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je op Duna aan het doen op dit moment?
1: Ja, onderweg met een vrachtwagen.
0: Oh, en herken jij je een beetje in de beller die we net hadden, dat die nu ondertussen op de heftruck zit, dat je niet meer weet hoe laat je thuis bent?
1: Ja.
0: hoe laat ben je vertrokken?
1: 5 uur.
0: 5 uur, en je hebt geen idee hoe laat je vanavond achter je aardappeltje zit?
1: Nou, ik zeg dat het
0: 5 is, denk ik. Oh, toch wel, oké. Okay. Ja. Rij je gewoon in Nederland of ga je de grens ook echt over?
1: Nee, okay. Gewoon in Nederland.
0: En vervoer je dan nog iets spectaculairs? Of,
1: Nee, schoenen.
0: Schoenen?
1: Ja.
0: Oh. En gaat het goed in de schoenenbusiness? Merk je dat er meer of minder schoenen verkocht worden?
1: Ja, best wel meer, hoor.
0: Meer? Oké. Okay. Ja. Maar is dat seizoensgevoelig? Dat mensen nu denken, oh, de zomer komt eraan, nu wordt het tijd om nieuwe schoenen te kopen?
1: Ja, en slippers en sandalen en zo, hè?
0: Oh ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een slipperman, hoor. Als het eenmaal kan, dan loop ik de hele zomer op slippers. Ja. Niet op mijn werk, want dan kijken ze je een beetje raar aan. Maar,
1: ja, precies. Ja.
0: En jij moet, neem ik aan, gewoon schoenen met staande neuzen, of niet?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Oh, dat is lekker als het zo warm is, hè? Ja. Oh. Ja, we luisteren.
1: Ja.
0: Ja, dus je moet zo de rotonde op. En dan, maar ze zegt niet wat je dan uiteindelijk weer waar de ronde rotonde af moet. Nou ja.
1: Jawel.
0: Oh, dat wel. Dat gaat ze zo, gaat ze ons onderbreken. Hey, jij had een mooie suggestie. En ik moet zeggen, deze suggestie komt eigenlijk vrijwel nooit voorbij. Maar is wel een paar weken geleden door Corné Klein nog gedraaid in de albumshow. Maar ik dacht, nou, ik zie dat even door de vingers. Want het is wel echt zo'n plaat die je nooit meer hoort. Welke plaat had jij in gedachten?
1: Mike Oldfield, Shadow on the Wall.
0: Shadow on the Wall, ja, precies. Tubular Bells. Ik kan me nog een top 2000 herinneren afgelopen jaar, waarbij wij in de shift de Tubular Bells moesten draaien. Ja, daar ben je op een gegeven moment 10 minuten wel klaar mee.
1: Ja, precies.
0: Maar deze is wel leuk. Wat een leuke suggestie. Leuk, dankjewel, man.
1: Oké. Okay.
0: Hey, fijne nacht.
1: Yo, zelfs. Hoi,
0: en vergeet niet af te slaan, hè, van de rotonde.
1: Nee. Kom goed.
0: Hele lange rotonde.
1: Doei.
0: Shadow on the Wall, Mike Oldfield.

0: Miles Smith doet het samen met Niall Horan en Drive Safe heet die plaat. En daarvoor hoorde je die fantastische plaat van Mike Oldfield. En die heette The Shadow on the Wall. Ja, is weer wat anders dan Maggie Riley, hè? Nou, goedemorgen. Het is Radio 2 Dagnacht met Alfred hier. Goedemorgen, goedemorgen. Ik had net dus allemaal leuke suggesties. En ik las ook het appje voor van Jozef. Maar Jozef reageert weer, want die kwam met Paperback Writer van de Beatles. En schreef erbij, ook ter ere van mijn laatste bundel verhalen. En nu appt hij daarna, ja, ik had hem al lang niet meer gehoord. Dus het was wel oprecht. En natuurlijk ben ik trots op weer verhalen die gepubliceerd zijn. Dat blijft als amateur Paperback Writer een mooi moment. Nou, ik dacht, bel toch Jozef even. Jozef, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor verhaal heb je geschreven dan?
1: Ik schrijf regelmatig korte verhalen in bundels. Altijd romantisch. Soms van feel good tot new adult, young adult, zelfs tot en met erotisch. Altijd korte verhalen in bundels van een uitgever.
0: Oké, maar het wordt dus wel door een uitgever uitgegeven?
1: Ja, het wordt door Emma Books uitgegeven, ja.
0: Oké, maar omdat je zegt, ik ben een amateur paperback writer, maar uiteindelijk...
1: Ja, nou ja...
0: Als jij de kasteelromannetjes schrijft, dan ben je ondertussen en die worden uitgegeven.
1: Ja, maar laat ik zo zeggen, daar verdien je in Nederland... Er zijn maar weinig schrijvers die er echt helemaal alleen maar van kunnen leven.
0: Maar doe jij dat dan on the side?
1: Ja, dat is on the side, ja. Dat is gewoon een soort uit de hand gelopen hobby.
0: Maar hoe werkt dat dan? Dan ga jij gewoon, dan kom jij uit je werk thuis en dan ga je achter je typemachine, achter je laptop of je computer zitten en dan ga je gewoon even een uurtje schrijven of zo.
1: Ja, dat klopt. En soms ook in als ik dan een weekend even wat niet in de tuin hoef te werken, zeg maar, dan ga ik gewoon wel wat meer uur achter elkaar schrijven. Ik hoop soms dat het regent in het weekend.
0: Dit klinkt alsof je zeg maar soort ook gedwongen wordt door je partner om af en toe die tuin bij te houden. Of valt het mee?
1: Nee, zo erg is het ook niet. Maar het is altijd meer werk dan je denkt.
0: Hey, en welk verhaal ben je het meest trots op?
1: Welk verhaal ben ik meest trots op? Dat is dan geen kort verhaal, dat is een wel iets langer verhaal. Dat is een paperback, dat is echt alleen maar van een roman van mij. En dat is De Geboorte van Cupida. Die is echt wel, daar ben ik wel heel trots op.
0: Oké, en waar gaat het over? De geboorte van iets, maar...
1: De Geboorte van Cupida is eigenlijk een soort biografie van een dame die een niche heeft gevonden in de wereld van relatietherapie en het therapie op gebied van seksualiteit.
0: Oh, oké. En wat is het een spannend verhaal? Is het een waar gebeurd verhaal?
1: Het is voor 85% waar gebeurd. Ik heb die dame ook echt ontmoet. Ik heb het wel allemaal wat verromantiseerd, zeg maar. En ook de namen natuurlijk veranderd om haar cliëntel voornamelijk te beschermen.
0: Oh ja.
1: Maar het is een heel mooi verhaal geworden. Het is een romantisch verhaal. Het is niet echt het is geen spannend verhaal of zo.
0: Nee, precies. Maar het is vooral voor de dames natuurlijk een interessant verhaal... Omdat ze zich herkennen.
1: Een groot deel van het lezerspubliek, überhaupt trouwens van lezerspubliek... is inderdaad vrouwelijk.
0: Ja, ja, überhaupt mensen die lezen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik probeer altijd elke avond als ik naar bed ga... dan zit mijn hoofd nog heel vol. En dan heb ik lees elke avond een boek... maar ook maar 2-3 bladzijden. En dan vallen mijn ogen langzaam dicht en denk... nou, het is het moment om zeg maar te gaan slapen. En dan val ik in één keer in slaap.
1: Ja, nou goed. Top, nou, eigenlijk is het, ja, precies, nou, het is natuurlijk het doel van de schrijver om je zo danig te prikkelen dat je langer leest.
0: Ja, dat je wel wakker blijft. Ja. Nou, ik heb dit in de zomer ook hoor. Op een strandbedje of zo. Als ik dan een boek probeer te lezen, ja, oh, dat duurt een hele week voordat ik het boek uit heb. Want iedere keer denk ik, even mijn ogen dicht. Even.
1: Ja, daar zijn ze echt ideaal voor.
0: Ja, ja. Hey, leuk man. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe boek en een fijne nacht nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi.

Er waren tijden dat hij niet van de radio weg te slaan was, hè? George Ezra. In My Life. Maar deze is wel echt weer leuk om eens een keer te horen. Anyone for you. Nou, dat was de ene laatste van Dagnacht voor deze maandag 4 mei. Ik heb ze al binnen zien lopen, hoor. Jan-Willem en Jeroen, ze zijn er. Ik hoop dat ze een beetje hebben geslapen na de uitzending van afgelopen vrijdag. Want ze hebben een vrij lange dag gemaakt afgelopen vrijdag. Maar misschien zijn ze bijgeslapen. De ochtendshow is er zo weer. Dit is Level 42 met de laatste van dit uur. Forever Now.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekend. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat dat toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. Overdag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Jan-Willem. Goedemorgen Jeroen.
5: Hallo Erwin.
3: Hey, het is weer maandag Erwin. Nieuwe week, nieuwe kansen. Maandag. Het is mistig.
4: De maandagochtendgebeurtenis verloopt inderdaad mistig in het midden, westen en zuiden van het land. Al moeten we daar niet al te dramatisch over doen. Het kan je zicht in de weg zitten. Dus ja, en er zijn nog steeds scholen die dicht zijn. En dat kinderen vrij hebben en hun ouders gevoeglijk vrij genomen hebben. Ja. Heel verhaal eigenlijk. Ja, om te zeggen dat het met de spits misschien wel meevalt. Maar misschien valt het tegen als allemaal gebeuren.
3: Je weet het niet.
4: Tussen Zoetermeer en Gouda rijden vooralsnog geen treinen door een seinstoring.
3: Erwin, dankjewel. Tot straks weer. Yep.
6: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Even over later.
11: Sst, ik ben aan het streamen.
10: Oh, sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
15: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus.
2: Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
23: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
24: Jan Willem start op.

0: Een hele goede morgen. En welkom op maandag 4 mei. Welkom in de nieuwe editie van de ochtendshow. Ja, gaat lekker.
1: Oh, heel goed.
0: Ja, like the way I do. Ik vind het een heel fijn begin van de ochtendshow van Melissa Etheridge. Je hebt wel eens aan haar borsten gezeten.
1: Ik heb aan de...
0: Of ja, aan één van de twee.
1: Nou, ja,
0: of
1: zeker.
0: Of aan allebei.
1: Ja, nee, het was hem. En met toestemming. Ze wilde dat zelf heel graag dat ik aan haar... Nou, ja.
0: Ja, maar wat moest je ook... Je moest een telefoon uit haar borstzak pakken?
1: Ze was bij ons te gast in een radioprogramma 6000 jaar geleden. En ze zat op een kruk met gitaar te spelen, live op de radio muziek te maken. En ze had haar telefoon, haar mobiele telefoon, in de borstzak zitten. Ja. En de telefoon ging, terwijl ze live op de radio een liedje aan het spelen was. En ik zat naast haar en zij zat naast mij te gebaren.
0: Wink,
1: ja. Haal die telefoon uit mijn borstzak. Dus ik heb die telefoon uit haar borstzak.
0: Like the way you do.
1: Like the way I do. Het was heel discreet en we hebben er nooit klachten over gehad van welke commissie dan ook.
0: En je maakt het mooi even mee.
1: Zeker, ja, ook dat, ja.
0: Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is 4 mei, ik vind het altijd een bijzondere dag. Sta jij er heel uitgebreid bij stil bij 4 mei? Ga jij naar een herdenking?
1: Nou, ja, ik zat toevallig te denken dat ik, als ik er de tijd voor heb vandaag, eventjes naar het ereveld in Loenen wil. Om daar misschien eventjes stil te staan bij een graf van iemand waar ik het verhaal laatst van heb gelezen, wat ik heel indrukwekkend vond.
0: Wat was dat voor verhaal dan?
1: Dat was het verhaal van een jonge soldaat die toevallig, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar het is wel echt heel aangrijpend. Die woonde in een huis in Hilversum waar ik na hem ingekomen ben. Omdat hij niet meer terugkwam van de missie in Joegoslavië. En daar heb ik later dat hele verhaal van gelezen.
0: Oh, hoe kwam je daarachter dan?
1: Ja, via.
0: Gewoon toevallig.
1: Toevallig. En dat vond ik zo een indrukwekkend verhaal dat ik denk van ik wil eigenlijk misschien vandaag nog heel even daarnaartoe om heel eventjes bij hem stil te staan.
0: En ergens misschien maar goed ook dat je dat verhaal niet wist toen je in het huis woonde. Of had het niet uitgemaakt?
1: Het is
0: toch een beetje een raar idee.
1: Het is een heel raar verhaal. Vooral ook omdat ik pas echt... Nou, hoe lang is dat geleden? Dat was in 95, 96. Pas 30 jaar later daarachter gekomen ben. En dat door allerlei puzzelstukjes die samenvielen ineens. En als je dan over hem gaat lezen. Zo'n jonge vent van begin 20 die naar Joegoslavië is gestuurd. Naar Srebrenica. En daar op een ongelukkige ochtend getroffen werd door een granaat.
0: Bij ons in Veenendaal heb je begraafplaats de Munnikehof aan de Munnikeweg. En daar hadden ze... Ja, dat is denk ik vorig jaar of het jaar ervoor een looproute gemaakt langs graven. Van mensen die, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens toevallig omkwamen tijdens de oorlog.
1: Ja.
0: Dus een meisje dat aan het fietsen was om aardappelen te halen en werd getroffen door een granaat.
1: Ja.
0: En want dat soort verhalen. Iemand die toevallig ergens liep, terwijl er een Engelse bommenwerper naar beneden stortte. En om al die verhalen te lezen, ik vind het ook iedere keer weer indrukwekkend.
1: En die kleine dingen, omdat je denkt, dat is maar één verhaal. Maar met zulke grote gevolgen, omdat het natuurlijk ook gaat over deze jongen waar ik het over heb, is ook een klein tentoonstellingje ingericht op erebegraafplaats in Loenen. Met een verhaal van zijn moeder. En weet je, al de mensen die kent, weet je, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar dat kleine verhaaltje.
0: Ja. Vanavond om 8 uur staan we daar in ieder geval 2 minuten bij stil. Ja. Allemaal op onze eigen manier. En dat is ook goed. Ik wil het even hierbij laten. We hebben nog ontzettend veel te bespreken.
1: Oh,
0: ja, ik vind het eigenlijk heel mooi. Want 4 mei, daar draait het om. En deze verhalen, daar komen we nu niet meer overheen.
1: Nee. Er is genoeg gebeurd in het weekend.
0: Er is genoeg gebeurd. Ja, we gaan het nog hebben over de tv-show. Afgelopen vrijdag was hij voor het eerst op televisie. Jan-Willem Ruimte op. Zaterdagochtend kwamen de kijkcijfers binnen. Daar wil ik straks nog wat even het een en ander over zeggen. Ik heb er ook weer veel over gelezen. Dus we hebben ook alweer heel veel geleerd de afgelopen dagen.
1: Ik vond het heel leuk.
0: Het was zeker.
1: Ja.
0: Ja. Oh, nee, je wil er nu toch wat over zeggen. Mag hoor.
1: Ja, nee, dat ik... Ik bedoel, we hebben van tevoren gezegd, we willen een programma maken. We hebben helemaal bedacht hoe we dat willen hebben. En ik denk dat dat gelukt is.
0: Zeker. Ik ging vrijdag ook met een big smile reed ik naar huis. En afgelopen zaterdag kwamen de kijkcijfers. En dat viel toch tegen, 250.000. Ik had geen flauw idee wat we ervan moesten verwachten.
1: Ik ook niet.
0: Het zijn toch 4 arena's vol, dat wel.
1: Zoals mijn oma zou zeggen, je wil ze niet allemaal koffie geven.
0: Maar voor NPO 1 valt het tegen. Dat werd ook wel duidelijk in alle analyses van tv-experts. Tina Nijkamp noemde het rommelig. Victor Vlam die had daar natuurlijk ook het een en ander op aan te merken gisterochtend.
1: Het
0: format is niet eenduidig.
1: Oh.
0: En dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Wij hebben, tenminste het tv-programma, ik heb het format ook heel erg bedacht vanuit mijn radio-oren. Dus van hoe zou ons radioprogramma zijn als het een tv-programma was?
1: Ja, een soort ingedikte versie daarvan.
0: Ja, met alle elementen, leuke gesprekken, lieve luisteraars. Het gaat niet over BN'ers, maar over dingen van alle dag.
1: Ja.
0: Ingebed in fantastische muziek en mooie optredens. En dat is heel erg goed gelukt.
1: Ja.
0: En dan moet je maar hopen dat er heel veel mensen kijken.
1: Nou, de mensen die mij aardig vinden, vonden het een heel leuk programma.
0: Ja, de mensen mensen die onze ochtendshow leuk vinden, die vonden het ook heel leuk.
1: Kreeg heel
0: veel positieve reacties. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, was echt heel leuk.
1: Ik ben mee vandaag.
0: Ja. En er zaten heel veel goede tips bij in al die stukjes. Dus nou ja, daar kunnen we deze week alleen maar weer ons voordeel mee doen. En het dan vrijdag nog beter en leuker maken.
1: Ja, precies, natuurlijk.
0: Ja, zo is het ook.
2: Daar
0: hebben we toch nog geanalyseerd. Ja. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen. Als je het hebt gezien, laat het ons vooral weten. Ook als je denkt van, nou, dit of dat vond ik helemaal niks. Laat het ons weten, want nee, het mooie is dat we het iedere vrijdag doen.
1: Ja.
0: En dus iedere week weer kunnen leren en het weer beter het kunnen maken.
1: Ja.
0: Een nieuwe dag ligt aan je voeten, een nieuwe week. En als jij denkt, nou jongens, ik heb nog wel een lekker startnummer. Gewoon de ideale plaats om deze week mee af te trappen. Misschien heb je wakker gelegen vanwege de volle maan. Kan ook. Laat het ons even weten. Jouw startnummer is meer dan welkom via de NPO Luister. Misschien heb je geluk vandaag.

0: wakker lag vannacht. We're up all night to get lucky. Kijk, anders had je deze misschien toch gemist. Als je de wekker om 7 uur had gezet en nu wakker bent, dan pak je hem mooi even mee. Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, weinig gekkigheid nog, hoor. Geen files. Althans, we staan wel files, maar het is allemaal niet heel erg noemenswaardig. Wees voorzichtig voor de mist. Nou ja, goed. Goeie reis.
0: Goedemorgen, nieuwe dag is begonnen. We zijn natuurlijk met jouw startnummer. Wil je graag een lekker liedje op de radio, speciaal voor jou? Mag je het ons laten weten via de app Rijk Mist Montreal en Schuilaar Nieuwe.

0: Hans hier live in de studio. En nou, ik moet zeggen, petje af voor Sanne Hans, want ze heeft een hekel aan vroeg opstaan.
1: Ja, dat is, ik bedoel, als je inderdaad een soort avondmens in het woordenboek opzoekt, Dan staat er een foto van Sanne Hans bij.
0: En heel kort door de bocht. Eigenlijk heeft ze ook een hekel aan live optreden op de radio. Ze vindt het heel leuk, maar ze vindt het iedere keer super spannend. Ik ken maar weinig mensen die dat zo spannend vinden als Sanne.
1: En Danny Vera.
0: Nee, die vindt het niet spannend, toch?
1: Jawel.
0: Nou.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Die komt altijd naar me toe dat hij zegt, vindt het toch altijd spannend.
0: Oh, zo.
1: Denkt van, ik moet het toch maar doen op de radio of zo in één keer.
0: Jawel, maar die blijft er dan nog wel een soort van relaxed onder.
1: Jawel, dat is
0: wel. Want Sanne loopt echt de ijsberen van, oeh jongens. Waarom doe ik dit eigenlijk in
1: vredesnaam? Maar dan deelt ze het wel, dat vind 100%. Ik dan altijd knap. Dan ben je gewoon wel een grote.
0: Nou, ik denk dat het ook gewoon een manier is om je op te laden op de een of andere manier. Om er dan echt klaar voor te zijn.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Schuilen, en dat mag ze altijd bij ons.
2: Jouw startnummer.
0: Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Hey, hoe is het?
3: Ja, gaat lekker. Ja.
0: Mooi. Heb je een bijzondere week voor de boeg? Of zeg je van, nou, ik weet het eigenlijk nog niet wat deze week gaat brengen?
3: Ik weet nog niet wat deze week gaat brengen. Ik ga eerst nog even lekker headbangen nu, zo direct. En dan straks stil zijn, hè?
1: Wat ben je van plan?
3: Ah, lekker, man.
0: Ja, jij zegt lekker, man. Maar Jeroen weet het nog niet wat je van plan bent.
1: Nee.
3: Oh, oké. Okay. Nou, ik wil graag Renjem met Blackberry.
0: Ja, lekker energiek de maandag beginnen.
3: Ja,
0: maar dan doe ik wel de lange versie voor jou. Want dan kun je extra lang headbangen, Frans. Zullen we dat doen?
3: Super tof, man. Ja,
0: ja, want die korte, er is weinig op aan te merken. Behalve dan dat hij zo kort is, 2 minuten 30. Ja. Daar doen we het niet voor, hè?
3: Nee, dat doen we niet voor. Nee.
0: Kondig hem zelf aan, dan begint de week fantastisch.
3: Nou, jongens, we doen Blackberry met Renjem.
0: Dat is andersom, hè? Maar dat maakt verder niet uit.
3: Oké.
1: Black Jam met Brad Berry.
0: Zo is het ook.

0: Zo, goede nummer 1 zijn, Frans, voor de top 2000. Als je gesteld bent op de gong en toch eens iets anders wil... dan Bohemian Rhapsody van Queen.
1: De gongcollectie.
0: De gongcollectie. Nee, dan zijn we niet zo heel lang aan de gong. Zoveel zijn er niet, hoor. Niet met de gong eindigen. Ja, precies. Alphaville, Big in Japan kan ook nog.
1: Ja. Oh ja.
0: Een lekker begin van je dag. Dankjewel, Frans, voor het aanvragen van Ram Jam aan Black Betty. De dag begint op veel plekken mistig. Aan de kust blijft het vandaag behoorlijk grijs. Op andere plekken laat de zon zich wat vaker zien... maar vanmiddag is er kans op buien, soms gepaard met onweer. En de verkeersinformatie komt dan even naar hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hammer Horror van Kate Bush. Was toch ook een nummer met een groep?
3: Oh, dat weet ik zo niet uit.
2: Volgens mij wel.
3: Aan het eind? Hammer?
2: Aan het eind, welke? Volgens mij. Hammer Horror.
0: Hammer Horror? Ja, daar zit je er wel goed in. Dat is niet echt een bekende track.
2: Nou ja, ik zat heel erg te denken toen dat schoot. Maar misschien heb ik het fout.
0: Nee, dat kan ik kunt het gelijk wel even checken.
4: Verdorie, nog aan toe zeg.
2: Gedraaid. Ja.
4: Wat, ja, wat scherp van jou.
0: We hebben wel het aanzwellen van de gong gemist, volgens mij. Het zit dan denk ik hier ongeveer.
4: Hammer Horror.
2: Hij komt heel langzaam in.
0: Ja, het is niet dat je dan echt knallend het nieuwe jaar ingaat met deze gong.
2: Ik verbaas me dat ik dit...
0: nou, ik vind het knap. Echt diep respect, Erwin.
2: Dank je. Ja, ik ook eigenlijk. Ja.
0: Hoe is het onderweg?
2: Hoi. Het is mistig in het midden, westen en zuiden van het land. Op sommige plekken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht. Een dagelijkse file bij Zaltbommel. 4 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. 11 kilometer tussen afrit Averhoorn en Purmerend. Vertraging is daar wel 12 minuten. En een file, ja, is wel dagelijks, maar hij staat er niet elke dag. N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en afrit Brielen. 4 kilometer en een vertraging van 10 minuten.
0: Dankjewel. Het is 2 minuten over 6:30. Jullie krijgen allemaal de groeten van Carmen. Die heeft nog lekker een dagje vrij. Michel Koenen die schuift aan. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
5: Ja, goedemorgen. Zeker 3 mensen zijn overleden door een uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Onder de doden zijn 2 Nederlanders.

0: Een man van 70 en een vrouw van 69. Ze hadden een luchtweginfectie, mogelijk dus na een besmetting van het virus. En zeker 3 anderen die zijn ziek geworden. Een Brit van 69 ligt in Johannesburg op de IC. Het hantavirus wordt overgedragen door muizen en ratten. Het schip ligt nu voor de kust van de Kaapverdische eilanden en er is nog geen toestemming om de mensen van boord te halen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars die vonden het beest. Omstanders probeerden het dier gisteravond met mannenmacht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken, zegt de strandvonder. Dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier aanspoelt of een schip strandt.
1: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij, zoals je ziet. Mensen hebben gaten, is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Het gebeurt niet vaak dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. SOS Dolfijn denkt dat het beest ziek was, want ja, anders dan komt hij daar niet. De dolfijn is overgebracht naar de opvang van ze in Annapolona. Bij een verhuizing van het archief uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een doos opgedoken met daarin unieke documenten en paperassen van een Haagse verzetstrijder, staat in het AD. Wim Ossenbrug die zat tijdens de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel, maar overleefde dat. In de doos zitten valse stempels, voedselkaarten, blanco persoonsbewijzen en ontheffingen om naar buiten te kunnen tijdens de avondklok. En een voor Europeanen vroege Formule 1-race van Miami gisteravond. Dus ook voor Carmen, die kon lekker kijken om 7 uur. De race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer. De Italiaan Kimi Antonelli die won zijn 3e race op rij. Max Verstappen die startte veelbelovend van plek 2. Maar ja, hij had een flutstart. Ook draaide zijn auto in 1 van de bochten ook nog eens helemaal rond, waardoor hij een aantal plekken verloor.
2: Hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Kan je natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk hij brak me gewoon uit. En toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag ja, hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
0: En Verstappen werd uiteindelijk 5e in Miami.
3: Meneer, hebben jullie dat voor het laatst gezegd in het verkeer? Probeer zo snel mogelijk de 360 te maken. Ja. Dat zou toch lekker zijn als je dat kon, hè? Ja, dus even boodschappen doen, even een 360 maken, inparkeren en gaan.
4: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering 1981.
3: Ja, we tellen op tot aflevering 2000. 29 mei is het zover, dus iedere dag voegen we een liedje toe uit het jaar. Ja, dat gaat snel hoor. Uit het jaar dat correspondeert met het afleveringsnummer. Nou, vandaag aflevering 1981. Het geboortejaar van Michel Koenen weet ik sinds vrijdag.
0: Ja, klopt.
3: Dat jij vrijdag een liedje uit 1980 mocht toevoegen. En toen zei je van, ik was -1.
0: Ja.
3: Dus dan, ja, dan kom je er snel op uit.
5: Het magische jaar 1981, hè?
0: Ja, er komt heel wat moois vandaag, ga je nu horen.
3: Ja, en er gebeurde van alles. Zeker in het leven van Phil Collins. Hij was gescheiden. En diep ongelukkig, kunnen we wel zeggen. En dat gevoel van ongeluk en dreiging, dat hing in de lucht. Het ging zelfs eigenlijk zo slecht met hem, dat hij zelfs tijdelijk eventjes uit Genesis ging. Dat hij even zei, jongens, ik moet even de pauzeknop indrukken. En toen maakte hij dit nummer. Hij liet het wel horen en zien. En het voorstel, het hele idee, het uitgewerkte idee aan zijn vrienden van Genesis. Maar die vonden het eigenlijk te eenvoudig. Die dachten, ja, dit is niet echt een nummer voor Genesis om op te nemen. Dus dan heeft hij het zelf maar gedaan. En uiteindelijk, kreeg het een glansrol in de eerste aflevering van Miami Vice, volgens mij. In ieder geval in het eerste seizoen. En dit nummer heeft ervoor gezorgd dat Phil Collins daarna plat werd gebeld voor allerlei productieklussen vanwege die drumrol.
5: En toen maakte zijn carrière een 360.
3: En zo is het.
5: Ja.
3: Nee, want dan was hij weer terug bij af. Hij maakte een 180.
5: 180, ja.
3: Prachtige intro in The Air Tonight. Ik start hem even opnieuw in. Kun je er met volle teugen van genieten. Phil Collins in The Air Tonight, 1981.

0: Opa Light van Taylor Swift. Volgende maand is het zover, toch? 13 juni, toch? Of is het 13
1: dan
0: juni?
1: Dan gaat ze trouwen.
0: Nee, 13 juni, hè?
1: 13 juni, ja, absoluut. De 13 is haar geluksgetal. En ze had een, ook een, ik weet niet, een zaaltje, een kerkje, weet ik veel, op het oog waar ze naartoe wilde. Was al geboekt door iemand anders. Heeft ze die andere mensen gewoon eruit gebonsjoerd en eruit gekocht. Ja. Huur maar een ander zaaltje. En dan gaat het gebeuren.
0: Ik denk niet dat die mensen dat heel erg vonden. Kan ik me voorstellen.
1: Volgens mij is een goed verhaal. Een
0: super goed verhaal. Ja, ik werd gebeld door Taylor Swift of onze bruiloft kunnen verzetten. Het was Opa Light. Goedemorgen. Het is 15 minuten voor 7 op maandagochtend. Alleen maar respect nog steeds voor Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin. Wat? Aretha Franklin. Oh, Aretha Franklin. En respect, Aretha. Aretha. Ja. Zouden de mensen Aretha hebben gezegd? Denk ik niet, hè?
1: Jawel.
0: Ja, Aretha?
1: Met zo'n korte
0: Aretha?
1: Ja.
2: Yeah. Aretha?
0: Zou het niet gewoon overal Aretha zijn geweest? Wij zeggen altijd Aretha.
1: Aretha.
0: Aretha. Aretha Franklin. Jeroen, hoe is het op de weg?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Ik heb weinig gekkigheid, behalve op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Bij Sliedrecht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Gorinchem sta je in de file en heb je nu een kwartier vertraging.
3: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Goedemorgen, Charlotte.
3: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Chris Sver.
3: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Je kunt als tiener een krantenwijkje nemen natuurlijk, of vakkenvuller worden. Maar de 17-jarige Job uit Rauwveen verdient een zakcentje bij met het polijsten van auto's.
1: Oh.
0: Dat begon een beetje als een hobby, maar nu verdient hij er goed mee. Job die laat je auto weer glimmen alsof hij nieuw is voor 100 euro. En dan is hij daar 2 dagen zoet mee. Maar dat is toch 50 euro per dag voor een 17-jarige, niet slecht.
1: Dat is heel goed, ja. Een goed verdienmodel.
0: De vraag is, hoe heeft hij dit allemaal geleerd?
4: Filmpjes kijken, heel veel filmpjes kijken en... Ik heb veel mensen gesproken die het ook veel doen en heel veel vragen gesteld. En die hebben mij veel tips gegeven.
0: Zo, waar zou je zijn zonder YouTube?
1: Weet je nog, afgelopen vrijdag, toen hadden we het over opa Joop.
0: Ja, dat was 7:10.
1: Afgelopen
0: over zijn kleinzoon hadden we het.
1: Ja, zeker. Ja. Hij vierde zijn 80ste verjaardag, Joop. En muziek maken is zijn allergrootste passie. Maar qua luisteraars op Spotify, ja, het liep nog niet echt storm. En daarom kwam Desley, zijn kleinzoon, met het idee om hem te verrassen.
5: Als mijn opa 1 ding graag doet in het leven, dan is het muziek maken. Dat doet hij al zijn hele leven. Op dit moment luisteren er per maand 6 mensen naar zijn Spotify. Dat zijn denk ik alle kleinkinderen. Hoe gaaf zou hij het vinden als ik straks op zijn verjaardag kan laten zien dat er meer mensen naar zijn muziek luisteren?
1: Nou, dit zette hij dus op TikTok. En wij hebben het ook laten horen afgelopen vrijdag hier in het programma. Nou, opa Joop, die wist helemaal van niks. En afgelopen weekend werd hij verrast door Delcy met dit oproepje.
0: Joop, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, ook namens ons nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
6: Dankjewel, man. Ja. Dankjewel, ja, man.
0: 80 lentes, dat is toch een mooie mijlpaal?
6: Ja, het is pas het begin, man.
0: Ja, voelt het zo?
6: Ja, zo voelt dat.
0: Ja.
6: Heel goed.
0: Nou ja, nu helemaal. 6 luisteraars per maand, hè, voor je grote passie zingen. Zat je ermee? Zat dat je dwars? Dat je dacht, ik word eigenlijk niet zo heel vaak beluisterd op Spotify?
1: Ik vind het beter dan dit.
6: Nee, het zit me niet dwars, want het is een hobby van mij. En kijk, dat dit zo gaat is natuurlijk fantastisch en geweldig om mee te maken.
0: Ja.
6: Maar muziek is een passie van mij, dus ja, dat blijf ik gewoon doen.
0: Daar gaat het uiteindelijk niet om aantallen. Nou ja, Delcy die dacht, ik denk daar toch anders over. Ik vind dat opa Joop toch meer aandacht verdient. Dus je heeft een oproepje geplaatst op TikTok. Laten we heel even luisteren naar je kunsten, Joop. Dan weet ook iedereen, waarom het wel aandacht verdient. Dan komt

0: Waar begon jouw liefde voor zingen, Open Joop?
1: Waar dat begon?
0: Ja.
1: Nou ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik kom uit een gezin van 15. Ik was de enige die af en toe liedjes schreven daar. En toen zeiden ze van, nou, als je nou een gitaar in je handen neemt, dan kan je dat zo uitbouwen tot een zangcarrière.
0: Ja, nou ja, dat is gelukt. Nou, uiteindelijk plaats je dan je liedjes op Spotify. Desley dacht, ja met zes luisteraars per maand vind ik wat te weinig, dus ik ga opa verrassen met zo'n boodschap. Had je er lucht van gekregen, of was het tot je verjaardag een grote verrassing?
1: Ja, het was complete verrassing. Ik was helemaal uit het veld geslagen. En dat ben ik niet gauw, kan ik je verzekeren. Maar dat was in dit geval wel zo.
0: Ja.
1: Ongelooflijk aangenaam verrast.
0: Want,
1: dat gaat maar door.
0: Veel mensen denken, oké, maar hoeveel zijn het er geworden? Want je bent van 6 naar hoeveel luisteraars gegaan per maand?
1: Ruim 10.000, man.
2: Mijn hemel.
0: 10.000, dat
1: en
0: is toch schitterend.
1: En het wordt elke dag meer. Ja, het is
0: nou ja, zeker naar dit gesprek. Joop Coulson met een C, hè, daar kunnen mensen je vinden.
1: Ja.
0: Nou ja, op weg naar die eerste top 40 notering, open Joop.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Leuk, mooie man. Prestatie en lekker genieten van alle aandacht.
1: Dat gaan we zeker doen, jongens. En onwijs bedankt.
0: Ja, jij ook hoor. Dag.
1: Ja,
0: doei Joop.

0: Ja, ik zeg het iedere keer maar weten dat het Bradford Marsalis is.
1: En zo is het maar klarinet.
0: Michel Koenen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan Michel.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Nou, de welbekende vraag, waar gaat dit over?
3: Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen.
1: De busladingen.
2: De busladingen vol staan te wachten.
0: Ja, toeristen die komen kijken bij het Bolleveld. Haar Bolleveld.
1: Oh, ik dacht ook iets van Keukenhof of zo.
0: Zoiets, ja.
2: Het komt een beetje in de buurt, maar...
0: Niet goed genoeg voor koffie.
2: Niet lauw, nee.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Maar dit klonk een beetje als bijna goed, maar helemaal fout.
2: Ja.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: En altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
17: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
18: Greets. Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld... en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
19: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Het is 1 minuut over 7 op maandagochtend door het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nederland gaat 2 zieke bemanningsleden van een cruiseschip terughalen. Ze zijn ziek geworden door een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus. Dat wordt overgebracht door ratten en muizen. De 2 hebben dringend medische hulp nodig. Zeker 3 mensen zijn al overleden, onder wie een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Een Brit van 69 die wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverde en er is een medisch team aan boord gegaan. Amerika wil vanaf vandaag gestrande schepen helpen om weg te komen uit de deels geblokkeerde straat van Hormuz. Hoe president Trump dat wil doen, dat zegt hij niet. In de reactie zei Iran dat elke Amerikaanse inmenging bij de belangrijke zeestraat wordt gezien als schending van het staakt het vuren. Iran heeft sowieso geen vertrouwen in wat Amerika allemaal doet rond de straat van Hormuz, zegt deze CNN-correspondent.
8: Saying that if there is, you know, dual synchronized suspension of the 2 blockades of the Strait of Hormuz, he said, what's to stop? Who's going to guarantee that the United States doesn't go back into the Strait of Hormuz and take control of it? Iran deeply distrusts the United States on this.
2: Er liggen al weken schepen vast in de straat van Hormuz. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat hij heeft is niet bekendgemaakt. Giuliani, 81 jaar, was ook advocaat van president Trump. Hij deed allemaal ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude, waar hij uiteindelijk een schadevergoeding van $148 miljoen voor moest betalen. En veel mensen zullen nog herinneren dat haarverf leek uit te lopen toen Giuliani stond te zweten tijdens een persconferentie. En wie Edam vanaf het water binnenkomt, die kent haar vast, Marianne Klok. De brugwachter en havenmeester is de baas van alle 8 de bruggen in het dorp. En dat is best hectisch nu het vaarseizoen is begonnen. Als er een boot aankomt, dan opent zij alle bruggen in 3 kwartier. En dat doet ze 1 voor 1.
3: Ik heb ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de 8 bruggen die Edam heeft open. Van alle 8 zijn ze anders. In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Ja, dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
0: Het klinkt als Marianne Zwageman, maar
2: Klein beetje ook wel, inderdaad. Hè? Dat zijn we ook op de redactie.
0: Overdag schrijft ze columns, van 's avonds.
2: Lekker dus aan een touwtje trekken en dan willen iedereen dat filmen. Omdat er nogal wat tijdsdruk op zit om sneller te zijn, fietsen dus maar van brug tot brug op haar snelle e-bike. Het weer, regionaal nevel of mist nog. Verder wolken en zon vandaag. In de middag vooral in het binnenland buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: En de verkeersupdate krijg je van Even de Hart. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het aantal files is nog niet heel groot. Opvallende files op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer tussen Reewijk en de Meer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 auto's is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is bijna een half uur. Het geldt ook voor de file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Door een ongeluk 11 kilometer file tussen Knooppunt Gorinchem en Sliedrecht West. Daar is de linkerrijstrook dicht. En de file met een kwartier vertraging staat op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid 4 kilometer.
0: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
21: Een dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes. Anders dan op tv. Hè? Dan kunnen er maar 2 liedjes op. Maar dit is de luxe dobbelsteen met plek voor 6 verzoekjes. En die van jou die kan erbij. Als je denkt, nou, ik weet nog wel een leuke. Dan mag je hem doorgeven via de app. Als je geen flauw idee hebt. Misschien gaat het stromen zodra je wat inspiratie krijgt van Michel.
2: Love is Strong, de Rolling Stones.
22: Ja, ik wil toch alvast een beetje opwarmen voor het Songfestival met Conchita Wurst en Rise Like a Phoenix.
0: Moet dat echt?
22: Ja, zeker wel.
21: Een dobbelsteen.
0: Nou, heb jij een leuk idee? We hebben
22: ook wel wat depressief aan nodig, hoor. Maar...
0: Oh, vind je weer dat ik de depressieve liedjes draai?
22: Nee, helemaal niet. Maar als je zegt van dit is te veel voor de maandagochtend.
0: Ja, maar het is niet of het een of het andere.
22: Nee,
0: maar
22: daarom.
0: TGN mag ook met dingen doen. Ook hartstikke gezellig. Of Euphoria van Loreen, dat bedoel ik maar.
22: Ja.
0: Als jij denkt van nou, ik weet nog wel een leuke, laat het ons weten. Plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen. Tot zo.
23: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
24: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
29: Doe je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
31: Jan Willem start.

Die herken je ook gelijk, hè? Als je deze krijgt bij de intro rally, ja, dan bof je. Dat is altijd lekker. Dat is altijd fijn. Tell it to my heart. Goedemorgen. De dag begint op veel plekken mistig. In de kustgebieden blijft het lange tijd grijs vandaag. Maar de zon laat zich

0: zeggen, je krijgt waar voor je geld of weer voor je geld. Je krijgt heel veel weer voor weinig, zullen we maar zeggen. Je krijgt alle weertypes. Goedemorgen, welkom op 4 mei. Over een uurtje is Erik Dijkstra hier om de hoogte- en dieptepunten van het sportweekend met je door te nemen. En laten we maar eens even beginnen met de Formule 1. Ik denk dat Erik er ook wel over begint. Wat denk jij?
1: Ja,
0: je weet het eigenlijk niet.
1: Ja, maar Erik maakt zijn eigen keuzes altijd.
0: Ja, dat is waar. Ja. Nou, het was in ieder geval opvallend. De race in Miami is gereden, de Formule 1 race. Max Verstappen die had een behoorlijk chaotische editie weer. Sowieso, hij startte als tweede, maar maakte vervolgens na de start vrij snel een 360. Mooi rondje. Mm-hmm. Heeft nog een tijdstraf gekregen. De race begon eerder vanwege de regen. Uiteindelijk heeft hij het helemaal niet slecht gedaan, hoor. Maar volgens mij was hij zelf niet helemaal tevreden.
2: Maar hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Kun je natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk, hij brak me gewoon uit.
1: En dat mag niet. Dat mag niet. Omdat je zegt dat hij strafpunten heeft gekregen.
0: Ja, dit ging niet over die tijdlijn. Oh. Hè? Hij kreeg 5 seconden straf omdat hij over een witte lijn reed naar de pit. Oh. En dat mag dan niet. Nee. Okay. Dus dat was weer een andere. Hij had het in dit geval over de winnaar van de race. Want hij moest zelf namelijk genoegen nemen met de 5e plek. Even een spoiler alert. Ja, zaterdag zat iedereen natuurlijk op het puntje van zijn stoel... voor de ontknoping van Wie is de Mol.
1: Ja, en spoiler alert, want Daan Boom, die is de mol. Oh, nou heb ik het gezegd. Bram Krikke, die heeft het seizoen gewonnen. Die gaat naar huis met een lekkere vette prijzenpot. We kunnen niet anders zeggen. Iets meer dan 13.000 euro. Daan en Bram die waren al eigenlijk meteen vanaf dag 1 al dikke vriendjes met elkaar. En een bondje in het programma. En ja, het viel Daan dan ook best wel tegen.
3: Maar ik vond het zo zoetjes aan ook wel genoeg, hoor. Och, wat heb ik veel gelogen tegen jou. Oh, mijn gute.
0: Ja, dat wordt ook wel een beetje gek natuurlijk. Als je op een gegeven moment vriendschap sluit met iemand die je continu aan het belazeren bent.
1: Ja. Dat is heel gek. Ik heb dat met Ellie gehad in ons seizoen. Dat je ook de hele tijd tegen elkaar een soort van twee sporen aan het...
0: Je zat een soort leugendiscipline.
1: Inderdaad. Nou goed, Bram, dat is dan wel weer heel mooi. Die wil een deel van het geld dat hij gewonnen heeft doneren aan SOS Kinderdorp. Omdat ze met z'n allen hadden bedacht dat we zijn daar in Afrika. En als we dan Nederlanders tegenkomen, die vragen... Hé, wat doen jullie hier? Dan zeggen ze dat ze voor SOS Kinderdorp iets aan het doen zijn.
0: En toen voelde hij zich toch een beetje schatplichtig.
1: Precies.
0: Ja. Nou, wel lief. Ja, heeft hij wat geld gewonnen? Want er zit over het algemeen niet zoveel in die pot.
1: 13.000 euro.
0: Oh, dat is helemaal niet slecht.
1: Dat is helemaal niet slecht.
0: Dat is best wel een redelijk hoge pot, toch? Voor Wie is de Mol begrippen. Later in de show meer over Wie is de Mol. Want ik wil jou nog wel even ondervragen over de cursus die jij hebt gegeven. Je hebt een molcursus gegeven aan Daan. Dat was echt hilarisch om te zien. Mm-hmm. Maar dat en meer in het Team van 9 Journaal. Eerst even naar de Ziggo Dome. Daar klinken deze heerlijke klanken van Tame Impala. Die scoorde vorig jaar nog een topsong met deze. Veel plezier als je erbij bent. Of misschien ga je wel naar Christopher Cross. Die staat in Tivoli Vredenburg. Die ken je onder andere van deze prachtige. Sailing van Christopher Cross. Hij is 75 inmiddels en maakt een opvallende comeback. Met name ook door die hitserie waarin zijn muziek gebruikt was het voorjaar.
1: Oh zo, dan krijg je dat natuurlijk, ja.
0: Dat is leuk. En dan liet weer een hele nieuwe groep mensen je muziek kennen. Veel plezier als je erbij bent. En laat even weten hoe het was.
1: Nog een kleine week en dan is het zover. Maar eigenlijk is het al een soort van losgebarsten in Wenen. Maar volgende week dan is het echt ook op televisie en zo. Het Eurovisie Songfestival. Martin Green is de directeur van het Songfestival. En die heeft in een interview met Nieuwsuur, was het geloof ik, laten weten... dat ze veel strenger gaan zijn en gaat worden ingegrepen... als er sprake is van politieke inmenging.
4: We have not been rigorous enough about the implementation of our rules.
1: Ja, nou, hij wil zijn uiterste best doen ook om landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meedoen, toch weer terug aan boord te krijgen.
0: Het is wel een beetje laat, hè? Dat hadden ze toch gewoon eerder moeten doen, neem ik aan. Dan hadden ze misschien die andere landen ook binnenboord kunnen houden.
1: Nee, zeker. Dat is ook zo. En ik dacht ook wel van, dan heeft het toch wel zeker zin gehad. Want hij gaat nu soort van door het stof van, dit hadden we beter moeten aanpakken.
0: Ja,
1: okay. Hier hadden we strenger op moeten zitten.
0: Ook omdat er stemmen opgaan van mensen die zeggen van, ja, heeft het eigenlijk wel zin gehad dat Nederland niet meedoet, want het gaat allemaal gewoon door. En leren ze er eigenlijk wel van.
1: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar goed, kijk, het heeft natuurlijk allerlei kanten. Want het heeft voor de organisatie van het Songfestival ook met geld te maken. Want als Nederland en Spanje bijvoorbeeld ook, wat een grote geldschieter is altijd, niet meedoen. Nou, dat scheelt ze behoorlijk in de portemonnee. En bovendien, laten we eerlijk wezen, een land als Spanje is natuurlijk altijd fantastische acts. Is het doodzonde dat ze er niet bij zijn.
0: We moeten het even hebben over de vampierslak. Die mogen wij feliciteren. Dat dier is namelijk uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. Niet te verwarren met het jaardier van de week. Het dier heeft zijn naam niet zomaar gekregen. Want 's nachts gaat hij op zoek naar rustende vissen. Hij komt dan heel dichtbij en prikt met zijn tong dwars door de huid om bloed te zuigen. Het mooie en ook wel het humane van deze vampierslak is dat de vis er helemaal niets van voelt. Want er zitten namelijk verdovingsmiddelen in zijn tong. Dat is nog eens handig, hè?
1: Oh!
0: Ja, dus hij verdooft en hij zuigt. Dus de vis heeft er verder geen last van. De vampierslak mag zich in een mooi rijtje voegen trouwens. De grootste schelp van Noord-Amerika. Een slak van de Seychellen. Een steenetende paalworm. En een mossel met vleugeltjes. Wel mijn favoriet, mossel met vleugeltjes.
1: Een steenetende paalworm. Ik moet het even laten zakken.
0: Ja, het is niet te verwarren met de paaletende steenworm. Maar de mossel met vleugeltjes is mijn favoriet. Die won al eerder deze titel. Doe ze op de weg.
1: Het is nog steeds rustig hoor, want het is toch een deel van Nederland dat ook nog vakantie heeft. Wel, een ongeluk gebeurt nu op de A12 als je onderweg bent van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meren is daar gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten. Dat komt door een ongeluk met twee auto's en een vrachtwagen. Gaat nog tot 7:30 duren. Je vertraging is daar op dit moment 1/2 uur.
5: De beste muziek in de morgen.
6: Jan Willem.

0: Together With You van Crowded House. Stil ook lekker. Goedemorgen. Jij denkt van, nou jongens, ik weet er ook nog wel een. Mag je ons bellen voor 0800-1122 om een liedje aan te vragen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. Op 1 binnengekomen via de app. Hé jongens, vandaag ben ik blij en dankbaar, want het is mijn eerste werkdag met een vast contract. Nou, van harte gefeliciteerd. Voor iedereen die net als ik soms aan zichzelf twijfelt, het prachtige UC van Lauren Daigle graag op de Dobbelsteen. Groetjes van Lisanne. Nou, mooie dag vandaag.
1: Ja, Paul, die zit er ook bovenop. Want die zegt, 40 jaar geleden won Sandra Kim het Songfestival voor België destijds. Met J'aime la vie. En die zou ik heel graag willen horen.
0: Sascha, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen samen. Ik heb dit weekend samen met mijn kinderen de film Michael gezien. Daarom graag voor de Dobbelsteen Don't Stop Till You Get Enough.
1: 4, die is te beurt gevallen aan Sas. Goedemorgen, dan graag Euphoria van Loreen. Oh, jullie zitten lekker erbovenop. Op nummer 4, graag groetjes van Sas uit Schimmert.
0: Wij gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Hi, ik heb dit weekend samen met mijn kinderen de film Michael gezien. Daarom graag voor de Dobbelsteen Don't Stop Till You Get Enough.
1: 4, die is te beurt gevallen aan Sas. Goedemorgen, dan graag Euphoria van Loreen. Oh, jullie zitten lekker erbovenop. Op nummer 4, graag groetjes van Sas uit Schimmert.
0: Wij gaan naar plekje 5, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Vincent. Hi, Vincent, goedemorgen. Je mag het zeggen.
2: Hi. Ik wil...

0: En hopelijk rijdt ze bij Amsterdam.
1: Nou, wat leuk. Ja, hopelijk. Want je hebt er net uitgezwaaid.
0: Nou, ik lag nog rustig te slapen. Maar zij is vertrokken vanochtend om 6:00 en ze moet naar Schiphol voor een klus.
1: Och. Hey, en is er een speciale reden dat je nu aan haar moest denken en dacht van ik ga de jongens bellen om een liedje haar te vragen?
0: Nou ja, omdat ze zo vroeg vertrokken is, dacht ik. Die heeft wel een liedje verdiend en ik dacht Gold Dust Woman. Ik hoop dat de zon nog doorkomt.
1: Ja, nou, het ziet er hier niet best uit. Ik weet niet hoe het op Schiphol is. Ja, het is een tikkie mistig. Maar ik weet zeker dat jij zorgt voor een beetje zonneschijn zo deze ochtend. In ieder geval in haar humeur.
0: Dat hoop ik. Ik hoop dat ze luistert.
1: Super lief van je. Dankjewel voor het bellen, Vincent. Yep. Mooie dag.
0: Oké, okay, hey.
1: Hoi. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi. Goedemorgen. Met wie spreken wij?
2: Je spreekt met Daphne.
1: Hi, Daphne. Hey, Daphne. Je mag het zeggen. Je krijgt plekje 6 van ons.
2: Ja, leuk. Ik zou graag Angry van de Stones aan willen vragen.
1: Angry van de Stones. Zit je ook te wachten op die nieuwe plaat van ze?
2: Nee, maar dank voor de herinnering.
1: Oh, had je het niet meegekregen? Dat komt er weer een nieuw album aan van de Stones.
2: Oh, gaaf.
1: Ja, joh. Die zijn al weken bezig met hints verspreiden. En het is nu echt officieel.
2: Oké, nou als die net zo goed is als deze, dan kijk ik er zeker naar uit. Leuk. Nou,
1: ik ga er gemakshalve wel vanuit.
3: Ze hadden de hoes in zo toch al...
1: Nou, het was een soort poster met een cryptische beschrijving en een tong. Ik heb de hoes nog niet gezien, jij wel?
3: Nee, ik las het dat hij gelanceerd was, maar ik moet hem nog even opzoeken.
1: Ik heb hem ook nog niet gezien.
3: Over lanceren gesproken.
1: Is het 6 geworden voor Daphne?
3: Nee, het is nummer 4 geworden.
1: Daphne.
2: Jammer.
1: Bedankt voor het bellen. Doeg.
2: Doei.
1: Plekje 4.
3: Maar dit is wel heel lekker.
1: Ja, er is iemand nu helemaal in de sas.

0: Ja. Maar ik moet natuurlijk zeggen, dit was Loreen en Euphoria. De dag begint op veel plekken mistig. In de kustgebieden blijft het behoorlijk grijs. De zon laat zich wel af en toe zien, maar vanmiddag is er weer kans op buien en een klap onweer hier en daar. Even een hart bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met de drukte valt het wel weer mee. De vakantie duurt maar voort en voort op sommige plekken. In het midden, westen en zuiden van het land komen nog wel wat mistbanken voor. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 12 kilometer file tussen Reewijk en de Meren. Reewijk en de Meren, 35 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden, is de rechterrijstrook dicht. De A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is het al zover. De weg is vrij tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld Giessendam. Nog een luttele 4 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 4 kilometer file.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 7:30. Carmen is nog een dagje vrij. Michel, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, dat is nog niet bekend. Er zijn nog altijd veel vragen over het Nederlandse cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Ze hadden een luchtweginfectie, mogelijk nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De cruisemaatschappij die onderzoekt hoe het virus aan boord kwam en hoe het zich heeft verspreid, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Daarnaast wordt er ook gezegd dat er 2 zieke bemanningsleden nog aan boord zijn. Nederland heeft gezegd, die willen we wel repatriëren, maar momenteel geeft de Kaapverdische regering daar geen toestemming voor, want dat is dus waar dat schip nu ligt, voor de kust van Kaapverdië. Ga ik ervan uit dat ze verder vandaag nog wel gaan onderhandelen hoe ze dan die mensen van boord halen voor medische hulp.
2: Muizen en ratten die dragen het virus bij zich en kunnen mensen besmetten, maar dat is wel zeer zeldzaam. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Den Haag en Utrecht rijden tot zeker 7:15 geen treinen, zegt de NS. Ook naar andere delen van het land vallen treinen uit. Op sommige trajecten zet de NS bussen in. Een feest in Leeuwarden gisteren vanwege de promotie van Cambuur naar de Eredivisie. De huldiging van de voetbalploeg die maakte veel los in Leeuwarden, ook bij de spelers.
4: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en dan zie je dit. Dan zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
5: Dit is prachtig.
6: Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
2: Trainer Henk de Jong komt uit Drachten, maar wordt dus door burgemeester Buma uitgeroepen tot ereburger van Leeuwarden. En daar is hij zelf behoorlijk trots op.
0: Ja, snap ik. Telegraaf.
2: Ja, de Telegraaf heb ik hier. Oh, Yoko. Oh, Yoko.
0: Oh, Yoko.
7: Oh, ik kan ook zeggen. Oh, Yoko.
0: Ik had vroeger een radio van het merk. Zeiden we altijd, Yoko, 3 keer draaien naar Tokio. Geen snel stuk, was een goedkoop merk.
7: Ja, was
0: streepjes. Ik denk dat het over Yoko van John Lennon gaat.
7: Ja. Het is een knipoog naar de popgeschiedenis. Het speciaal biertje John Lemon.
0: Oh, ja.
7: Gebrouwen in Frankrijk en herkenbaar aan het etiket met een karikatuur van inderdaad John Lennon. Daarop met een bril gemaakt van citroenschijfjes en de woorden get back. Een woordspeling naar get back. Maar Aurélien Picard, dat is de brouwer ervan, die stopt ermee. Want hij heeft een brief gekregen van het advocatenteam van Yoko Ono. Wat zeg je?
2: Die zeggen oh no.
7: Die zeggen... Hey, Michel. Ja, die zeggen inderdaad oh no, want zij kunnen er helemaal niet om lachen. Dus, ja, luchtig eerbetoon zou je denken. Maar nee hoor, Yoko die denkt daar anders over. En ze eisen dat deze brouwer de verkoop staakt.

0: Sorry. Ja, ik zat al een beetje te... Dat was een soort van spoiler was dit, voor wat straks gaat komen. Heb je
1: mij is het
0: een
1: radar?
0: Het was een heel klein... Nee, het was niet een radarplaat. Het was een oudje uit de jaren 80 die je nu hoorde. Een heel klein stuk.
1: Van opa Joop, die zit ook in de jaren 80.
0: Nee, opa Joop niet. Oh. Had jij mij kent?
2: Tennis Club.
3: Tennis Stand Up.
0: Ja!

0: Grateful Direct. Nou, het maakt een hoop los hoor, jouw berichtje over John Lennon, net bij de knappe kop. Ja, vooral Roel, die vindt het heel leuk.
1: Ja, Roel die gaat helemaal los, want we zijn een beetje door te fantaseren over hoe je de namen van artiesten zou kunnen veranderen in een merknaam voor een drankje. En Roel die heeft het over Tino Martini.
0: Tino Martini.
1: Rum DMC.
2: Nieuwe muziek.
1: Als je nog meer inspiratie hebt, laat maar weten.
0: Nou, als je er genoeg van drinkt, dan hang je vanzelf aan het plafond. En ja. Daar heeft Dylan de Gonner dan weer een liedje over gemaakt. Nou ja, hij zocht het iets lager. Hang it on the shelf.

0: zou het toch geloven? Als ik zou zeggen, dit is opgenomen in 1967.
1: Maar serieus, maar dat...
0: In de Motown-studio.
1: Ja, ook heel professioneel mono. Je hoort er ook helemaal niks aan gedaan om het mooier te laten klinken. Maar dat maakt het juist extra mooi.
0: En het is hartstikke nieuw. Hang It On The Shelf is de nieuwe single van Jalen Nagonda. Van zijn nieuwe plaat die 5 juni uitkomt. Als je denkt, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Doctrine of Love gaat hij heten.
2: Jan Willem, start op. Intro Rally.
0: Was ook de titel van zijn vorige single. Was deze single van die nieuwe plaat.
1: Ik vind het zo grappig, want je zegt hem en zijn. Ik had gedacht dat het een vrouw was.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Je dacht dat het een vrouw was?
1: Het is een soort Tracy Chapman, een soort omgekeerde coming-out.
0: Wat grappig. Ja, bij Tracy Chapman heb ik dat ook heel lang gedacht.
1: Ja. Dat je denkt, maar dat denk ik nog steeds, is het nou een man of een vrouw?
0: Het is een vrouw.
1: Vrouw.
0: Ja. Ja. Patricia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Een vrouw hoor.
3: Hallo.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Patricia, vraag ik, tenminste, daar ga ik gemakshalve even vanuit.
3: Ja.
0: Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Uit Groningen.
1: De Groningen, ja.
3: Klopt ook.
0: Jij gaat vandaag spelen met de categorie liedjes over wandelen uit de jaren 70.
3: Ja.
1: Wat is dat voor categorie?
3: Ja, geen idee. Sorry.
1: Nee, ja.
0: Maar de jaren 80 mogen ook meedoen, hè?
3: Ja, vind ik ook helemaal goed, hoor.
0: Jaren 70 en 80 en dan liedjes over wandelen. Maar het heeft te maken met de Vierdaagse, toch? Heb ik begrepen?
3: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja. Dat klopt, daar heb ik aan meegedaan vorig jaar.
0: De Nijmeegse Vierdaagse?
3: Ja, de Nijmeegse, ja.
0: Maar het is niet bevallen?
3: Ja, het is heel goed bevallen. Zo goed dat ik dit jaar weer mee wou doen. Maar helaas, door een operatie ben ik niet op tijd fit. Dan ga ik helaas dit jaar niet meedoen. Dan moest ik annuleren.
0: Ja, wat balen. Dus,
3: ja, daar baal ik ook ontzettend van. Maar het is goed, hoor. Ik heb er vrede mee. Volgend jaar beter.
0: Heb je erbij neergelegd. Hoe is het nu dan? Weet je?
3: Goed, we gaan langzaam de goede kant op.
0: Ja, dat heb je dan. Dat langzaam, dat zit er dan wel in.
3: Ja, niet goed voor mijn karakter, maar het is niet anders.
0: Nee, want je bent ongeduldig?
3: Ja, behoorlijk.
0: Och, dan ga ik snel beginnen, Patricia.
3: Met
0: de intro rally. 5 liedjes over wandelen. Dat vind ik dan wel weer grappig. Dat je dan gaat voor liedjes over wandelen als dit is gebeurd.
3: Ja, hoe ironisch.
0: Ja, dat is toch leuk dat je er ook gewoon een beetje om kan lachen. Ja, dat is de beste manier.
3: Ik kan wel, hoor. Okay.
0: De eerste is 10 seconden. Het gaat mij om de titel. En als je die weet, dan gaan we door naar de volgende. Heb je de 5 goed, dan heb je alle prijzen en de thermomok.
3: Helemaal goed.
0: Komt-ie aan. Succes, hè?
3: Dankjewel.

0: Dat is Walk This Way.
1: Dat is Walk This Way.
2: Ronde 2.
1: Ja, met de Aerosmith-versie. Dus de Run DMC zat hier niet in. Dus ik dacht heel even van, oeh, ik hoop maar dat je hem herkent.
0: Ja, ik herken hem.
1: Nou, heel goed. Ja,
3: daar ben het liedje natuurlijk herkenbaar.
1: Nou, dat is zo. We gaan door met 8 seconden. Ben je er klaar voor?
0: Ja hoor. Walk on the Wild Side.
1: Dat is hem.
0: Lou Reed, denk ik.
1: Ja.
2: Ronde 3.
1: Lou Reed, Walk on the Wild Side is goed. Dan gaan we weer 2 seconden vanaf als je hem gaat spelen. 6 seconden, ronde 3.
0: Ja, zeker weten. You Never Walk Alone.
1: Oh, wat goed. Ja, en welke versie is dit?
0: De fouten van Lee, denk ik.
2: Ronde 4.
1: Ja, want je hebt liever het origineel.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, maar die heeft geen intro, lieverd. Dus dat,
0: nee, dat klopt. Nee, die begint gelijk te zingen, is ook zo.
1: Die Jerry en de Pacemakers. Ik heb er nog 2 te gaan. 4 seconden is de volgende.
0: Oké, helemaal goed. Ja, dit is echt ook zo'n vierdaagse nummer. Dat is 500 Miles.
1: Ja, rekenen we goed, hè?
3: Ja, tuurlijk. Oh ja.
1: De Proclaimers.
2: Ronde 5.
1: I'm gonna be 500 miles. We hebben er nog eentje. 2 seconden op jouw teken.
0: Ja, start maar in. Ja, dus Walk of Life van de Dire Straits.
1: Helemaal goed!
3: Sympathieke werkt op de afdeling decoratie van de Praxis. Omdat je de 5 intro's goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Je krijgt Music Match, een ingenieus en onvoorspelbaar muziekspel. Scan, match en win. Hydrogel, gezichtsmasker met kiwi-extract. Hydraterend. Je krijgt een rode kattenhalsband met een belletje natuurlijk. Je krijgt de Radio 2 geurhanger met de geur van Tim op het broek. Dat is een combinatie eigenlijk van Nut Rub, Orange en Cinnamon, Rijst en Fly en

0: harte gefeliciteerd met de Thermomon.
1: Dankjewel.
2: Hij maakt er gelijk een soort musical versie van.
1: Ja,
3: lekker hoor.
0: Zit er iets bij waarvan je zegt van, nou, als ik goed kon lopen, dan had ik deze echt heel graag op mijn oren?
1: Ja, 500 miles, sowieso de Proclaimers.
3: Het volkslied van de Vierdaagse.
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, onmiskenbaar, Patricia. We wensen jou een spoedig herstel en van harte gefeliciteerd. Hè. Mooi gedaan.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag.
1: Joep, van hetzelfde.

0: zo. Heb je het gehoord?
1: Ja, dit is hier is zit nieuw, een productie
0: aan. Ja, ja. Jeroen had er gewoon nog tijd voor.
2: Dat is gewoon nog tijd voor. Nou ja, ik heb het gewoon maken, gemaakt. Ik zeg tegen de schatjes, jongens, even hup, hup, hup, hup. Shoo,
1: had de video in. Mag er zijn, hoor.
0: Ja, is die tv-opname vrijdag, zaterdag nog bij Wie is de Mol. Ja, wat zat er eigenlijk in de pot?
2: Het was een behoorlijke dikke pot. 13.000 euro. Ja, tenminste, bijna.
0: Ja. Oh. Michel, zometeen het nieuws van 8 uur. Daar is iets minder mee te winnen. Maar een bakje koffie is natuurlijk ook hartstikke lekker. Dat is goud waard op de vroege ochtend.
1: 4, 5 euro bij een beetje dure tent. Dus het gaat ergens over. Waar gaat dit over?
3: Geen dikke geldprijs meer naar huis.
4: Ik heb ze wel een bankrekening gegeven, maar er staat nog niks op.
1: Blijf in het geld.
0: Dikke geldprijs
2: mijn huis.
0: Ja. Dit is... Dit is dan familie van de winnaar van Wie is de Mol, denk ik.
1: Nee.
2: Henk Krikke. Nee. dit gebeurt dus in Groningen. Dit gaat over...
1: Ik zou je een beetje geografisch helpen. Drenthe.
2: Oké. Een loterij, de postcode loterij, pincode loterij.
0: De straatprijs.
1: Nee, jullie gaan hem niet raken.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Dat was een van de weinige dingen die al vast stonden vanochtend toen deze dag begon. Ja,
2: dat gaat niet zo staan, maar
0: ik ga wel even koffie halen.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Het is 8 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2, NOS Journaal en Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip dat voor de kust van Kaapverdië ligt, zijn overleden aan een luchtweginfectie. Mogelijk komt dat door een besmetting met het Hantavirus dat wordt verspreid door ratten en muizen. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders. Ons land wil 2 zieke bemanningsleden van boord krijgen omdat ze dringend medische hulp nodig hebben. De rest van de mensen aan boord moet in hun hutten blijven, zegt correspondent Alice van Gelder.
16: Ja, verder zegt de cruiseschipmaatschappij dus vooral te kijken naar die zieke bemanningsleden. Overigens zijn dat niet de enigen die ze van boord willen halen. Ze zullen natuurlijk ook wel de andere mensen die nog aan boord zijn waarschijnlijk van boord willen halen. Ook zou er nog een lichaam nog aan boord zijn wat ze naar Nederland zouden willen repatriëren. Hoe en wat, dat zal vandaag wel duidelijker worden.
1: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf en ook staat het woord genocide erop geschreven. Ziet deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
17: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je er naar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Het gaat redelijk rap.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Iets wat bijna nooit gebeurt. Het beest is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn en Annapolona. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. En Drenthe heeft er een wereldkampioen bij. Een stucadoor uit Rode die mag zich sinds kort wereldkampioen feedervissen noemen. Als bondscoach leidde hij het Nederlandse team in Italië naar goud. Een Oranje won na een bloedstollende ontknoping met 2 punten verschil van Duitsland.
4: Maar goed, het was echt spannend tot het laatste 5 minuten toe. Normaal heb je een hengel met een dobber en dit is met een voerkorfje. Kijk, dat vul je met voer, zeg maar zo. Kijk, zo maak je voerplek op afstand.
3: En daar ben jij de beste in?
4: Nee, ik ben de coach.
3: Wat win je dan?
4: Een gouden medaille voor alle teamleden en een beker, zeg maar.
3: Geen dikke geldprijs mee naar huis?
4: Ik heb ze wel een bankrekening gegeven, maar staat nog niks op.
9: Nog geen boter bij de vis.
1: Precies, het wereldkampioenschap feeder vissen, zoals het zo mooi heet, was dit jaar dus in Italië aan het kanaal van Ostellato bij Ferrara.
9: Ik ben blij dat je dat nog even zegt.
1: Ja, dat je het even weet. Kun je
2: ziet het wel gelijk
1: vissen.
2: Voor je.
1: Ja, klopt, ja, toch wel. Ja, een kappelend viertje.
9: André Bocelli uit de speakers.
1: Inderdaad, het weer is zo goed als droog vandaag hier in Nederland. Vooral in het binnenland zon en wolken. Vanmiddag daar ook wat buien met kans op onweer. 17 tot 21 graden.
9: En Erwin de Hart, die weet hoe het op de weg is. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, het is een stuk minder druk dan de tabellen aangeven hoe het gebruikelijk gaat. 32 files of 32 meldingen. Niet eens files. 100 kilometer file, alles bij elkaar. Het geeft ook niet zo heel veel vertraging. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel heb je wel 10 minuten vertraging tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 5 kilometer file door werkzaamheden, zijn 2 rijstroken dicht. A12 Den Haag Utrecht was een ongeluk bij Nieuwebrug. Nog 5 minuten vertraging, de weg is vrij. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. 5 minuten vertraging, ook niet heel veel. 2 rijstroken zijn toch dicht. Op de A28 Zwolle richting Assen. Een kwartier vertraging tussen Bijlen en Assen-Zuid. 6 kilometer file.
9: Dankjewel even, tot straks.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
20: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
21: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
22: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
23: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
27: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
28: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
29: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
30: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
31: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
32: Mama, ik ben super blij met jou.
33: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
34: Jan Willem, start op.

0: beginnen met het kijken in de app. Want
1: de NPO Radio 2 App Service.
0: Er wordt onwijs veel geappt deze ochtend. Ook veel lieve berichtjes over de tv-show van vrijdag.
2: Maar super lief, maar echt hartverwarmend. Hartje terug. Goedemorgen jongens, wat een leuk tv-programma vrijdag. Jan-Willem ruimt op. Echt heerlijk. No nonsense, recht voor de rap zoals jullie zijn. Gaan ze door. Lieve groet Marian. Hallo Jan-Willem en Jeroen. Het was een leuk programma afgelopen vrijdag. Groetjes Davy. Goedemorgen Jan-Willem en Jeroen. Wat een leuk programma was het vrijdag. Ik vond het een beetje lijken op Matthijs gaat door met al die leuke muziek en bands. Mag voor mij een vast programma worden, zegt Leen. Goedemorgen. Hetzelfde jullie tv-carrière. Jullie zijn niet alleen goed in de ochtendshow op de radio, maar de eerste tv-uitzending vrijdagavond was ook geweldig. Colina. Kijk, en we hebben deze mensen er niet voor betaald. Hè? Die sturen het gewoon uit zichzelf.
0: Hartstikke lief. En, en leuk dat jullie hebben gekeken afgelopen vrijdag. Aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe. Daar gaan we lekker weer de hele week aan puzzelen. Om
2: wat
0: er weer een leuke show van te maken.
2: Wat zit er in qua muziek?
0: Wij hebben aanstaande vrijdag Jet Rebel te gast.
2: Oh, dat is ook zo.
0: Ja, we hebben Kensington te gast. En de band My Baby. En we gaan daar weer wat moois van maken.
2: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen van, nou, er zijn wel wat dingetjes die misschien anders of beter konden.
2: Maar weet je wat het leuk is? Daar hebben we alle ruimte voor.
0: Nou, zo is het. Ja. Dus als je dingetjes zijn opgevallen, laat het ons vooral even weten. Hè. 150.000, nee, wat waren het?
2: 250 miljoen
0: kijkers. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Misschien denk je, waarom dat Star Wars muziekje? Nou, dat heeft alles te maken met Star Wars Day. Want het is vandaag 4 mei. En dan zou je kunnen zeggen, May the 4th. En als je May the 4th zegt, dan denk je, hey.
3: May the 4th be with you.
0: May the 4th be with you. Daarom is het vandaag Star Wars Dag. Leuk.
4: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat.
4: Nummer 3.
0: Op 3 staat Dean James. Heb je wel eens van hem gehoord, Dean James?
2: Nee.
0: Nou, hij is de hoofdrolspeler in de Passportgate-zaak.
2: Oh.
0: Dean James, speler van de Go Ahead Eagles, speelde op 15 maart een wedstrijd tegen NAC. Maar achteraf bleek dat hij de wedstrijd niet had mogen spelen, want hij had niet de juiste papieren. Hij had namelijk zijn Nederlandse paspoort omgeruild voor een Indonesische, zodat hij mee kon doen aan het WK. En daarmee had hij geen werkvergunning. Oh. En daar kwamen ze van NAC achter. En die wil nu dat de hele pot opnieuw gespeeld wordt. En dat komt ze goed uit, want ze hebben de wedstrijd met 6-0 verloren. Ze zitten echt in de gevarenzone qua degradatie. De vraag is, ook al zou dit overgaan en ze winnen, of ze dan überhaupt nog wel genoeg punten zouden halen om niet te degraderen. Maar die uitspraak is vanmiddag om 12 uur. En er wordt echt wel heel erg naar gekeken. Ja. Omdat dat zou dus betekenen als die wedstrijd over moet. En dat gebeurt ook wel eens op andere plekken in de Eredivisie. Zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor andere wedstrijden. Maar het is wel zo dat als een team dit constateert, dan moeten ze binnen 8 dagen bezwaar maken.
2: Oh.
0: Dus ook al is het heel vaak voorgekomen in de afgelopen competitie, als die clubs geen bezwaar hebben gemaakt, dan zal dat alsnog geen gevolgen kunnen hebben voor die wedstrijden. Maar de uitspraak is dus later vandaag.
4: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag het Met Gala. Dat is in New York. Dat is 1 keer per jaar een groot gebeuren waarin alle grote sterren van de wereld bij elkaar komen en in hun allermooiste kleding daar over die rode loper flaneren eigenlijk. Het thema is dit jaar, het is een vrij pretentieus thema. Het gaat over kunst en hoe je kunst op je lichaam kan doen. En het is allemaal heel ingewikkeld. Zelfs mensen die er verstand van hebben zeggen, nou, dat is wel heel pretentieus. De ogen zijn vooral gericht op Beyoncé, want die is er voor het eerst in 10 jaar weer bij.
4: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Op 1 staat de nationale dodendenking. Om 8 uur vanavond zijn we 2 minuten stil. Dan denken we aan alle mensen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en in de strijd daarna. In Amsterdam is de nationale dodendenking te volgen via NPO 1. En je hoorde net al in de nieuws bij Michel. Vannacht is het monument op de Dam beklad. Met rode verf werd het woord genocide geschreven. Schoonmakers zijn op dit moment bezig met een hoge drukspuit om de verf eraf te halen.

0: We Don't Need Another Hero. Terwijl ik af en toe denk, we komen wat helder tekort hier en daar. Tina Turner, met er voor Bruno Mars en I Just Might.
1: Is het zo bedacht? Ja!
2: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Erik, goedemorgen.
3: Ah, goedemorgen. Hallo. Hey,
0: goedemorgen. Ja, het is grijs, kan je bijna niet zien. Maar ja, je hebt natuurlijk de sport in de gaten gehouden voor ons afgelopen weekend.
3: Ja, zeker. Alles zit te kijken natuurlijk. Kijk, de eredivisie nadert haar ontknoping en de strijd om de tweede plaats is volop losgebarsten. Eigenlijk lijkt het nu al beslist. Hè. Feyenoord staat er echt het allerbeste voor. Ik had natuurlijk enorm verdriet omdat FC Twente op het laatste moment toch nog gelijk speelde. Maar de wedstrijd van het weekend was toch, ook al is PSV dan al kampioen, was toch Ajax-PSV in de arena. Heel lang stond PSV met 2-1 voor. En toen maakte uiteindelijk, ik meen dat het de 92e minuut was, scoorde Ajax toch nog 2-2. Nou, toen was er een afgelopen interview met Guus Til. En heb ik wel een beetje een zwak voor Guus Til. Dat is ook iemand, ja, die heeft altijd wat. Die is gewoon wel eerlijk in wat hij zegt. En je kunt natuurlijk denken van, PSV is al kampioen. Wat maakt het zo nog uit? Maar een wedstrijd tegen Ajax is ook prestige. Is ook prestige en die wil je winnen. En als je dan zo laat nog gelijk speelt, dan is dat gewoon, nou ja, Guus Til zegt zelf hoe hij dat vindt.
4: Ja, doodziek van. Ja.
5: Het gaat niet meer echt om de punten en je bent er toch doodziek van.
4: Ja, omdat het gewoon een wedstrijd op zich is, toch? En ja, wij zeiden tegen...
5: Omdat het Ajax is.
4: Ja, natuurlijk. En wij zeiden tegen elkaar, willen alle vijfde wedstrijden winnen. En als je hem dan in de 93e minuut, 92e minuut weggeeft...
5: Ja.
4: Dat is gewoon kut.
5: Ja. Want er is geen woord Spaans bij.
0: Ja, ja. Nee, dit is topsport. Het is toch mooi? Ja, als je meedoet, wil je winnen. Zo is het.
3: Ja, dat is. Ik vind het ook wel mooi dat je eerlijk zegt, omdat het Ajax is. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dat is ook gewoon zo. Dan wil je ook gewoon winnen. Maar goed, het was 2-2. Knap voor Ajax dat ze nog een punt pakten. Dan wil ik het even hebben over Marit Kamps. En nou is dat misschien een naam die alleen bij de insiders meteen een belletje doet rinkelen. Maar Marit Kamps is een judoka. En die deed altijd mee in de zwaargewichtcategorie. En wat ik altijd, dat vind ik altijd mooi aan vechtsport. En je vecht in je eigen gewichtscategorie. En zij was geloof ik net iets meer dan 100 kilo. Ze zat in de zwaargewichtcategorie. Dan moet je ook soms tegen meiden die echt 120 kilo zijn of 130 kilo. En zo nu en dan had ze daar enorm veel moeite mee. En toen is ze op een gegeven moment heeft ze gedacht van, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens wat meer op mijn eigen gewicht letten. Ik ga eens een beetje afvallen. En dat ging eigenlijk wel aardig. En ze viel 10 kilo af en ze viel 20 kilo af. Zo. En ze viel 25 kilo af. En nu in één keer mee in de categorie onder de 78 kilo. En nu haalden ze afgelopen weekend op een heel prestigieus toernooi in één keer een bronzen medaille. En na afloop werd er natuurlijk gevraagd, want het is wel anders judo in één keer. Hè? Het tempo ligt hoger, mensen zijn wat kleiner. Hoe gaat dat dan eigenlijk met jou, Marit? En hoe voel je jezelf?
6: Dat ik me heel fit voel en dat ik helemaal een nieuwe kledingkast mag uitzoeken.
7: Nou, ben je trots op jezelf?
6: Wel een beetje. Ja, wel een beetje, ja. Dat wel.
0: Nou ja, en terecht.
8: Tuurlijk, ja.
3: Ja, maar ik vind het mooi. Ze zegt het heel klein eigenlijk. Hè? Ja, wel een beetje. Maar dit is bijzonder. Dit, ja. Dat een topsporter 25 kilo afvalt. En in één keer een hele nieuwe categorie uitkomt. En vanaf nu is. Maar het Kamps is vanaf nu mijn favoriete judoka. Ik ga enorm in de gaten houden.
0: Het mooie is, je voelt ook gewoon tussen de regels door dat ze er zelf ook heel trots op is. In al de woorden die ze zelf gebruikt.
3: Ja, toch wel, ja. En ook wel leuk. Kun je in één keer nieuwe kleren gaan uitzoeken. Ja, precies, ook wel gezellig eigenlijk. En dan tot slot Max Verstappen, die heel lang meedeed aan het WK zagrijnigste man ter wereld. En nu zijn de regels in de Formule 1 die zijn een beetje aangepast. Je zag ook dit weekend dat die Red Bull, waar Max in rijdt, in één keer weer competitief was. Hij deed in één keer mee, hij trainde, meen ik, de tweede tijd. Bij de race eindigde hij uiteindelijk als vijfde. Daar had ik niet ontevreden over. Hij had een beetje pech aan het begin met een bandenstop. Maar het moment van de race voor Max was helemaal aan het begin. Toen kreeg hij een tikje en toen... Ja, hij toucheerde de wagen van Charles Leclerc. En toen maakte hij een 360, dat je gewoon helemaal rond je as gaat. En hij reed gewoon weer door. Gewoon een bizar moment eigenlijk. En na afloop hoor je wel weer Max die gewoon weer bezig is met het analyseren van een race.
9: Ja, hij brak gewoon uit met het ingaan van die bocht. Kijk, natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen. Maar uiteindelijk, hij brak me gewoon uit. En toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeer je zo snel mogelijk die 360 te maken.
8: Ja, dat is toch mooi. Ja. Een mooi beeld van als je vandaag door de bocht vliegt. Gewoon even een 360 maken en weer door.
3: Ja, maar ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat gewoon in mijn eigen Volvo al best wel moeilijk, hoor. Een 360 en gewoon doorrijden.
8: Dat was daar heel
3: erg.
8: Ja,
3: toch?
10: Ja. Op parkeerplaats van het Mediapark.
8: Maar ik ben met je eens, het is leuk om hem weer zo over racen te horen spreken in plaats van over alle ergernissen.
3: Ja, eindelijk gaat het weer gewoon over racen. En niet over van, ik auto's kut en ik vind dit allemaal niks meer en misschien ga ik wel stoppen. En dit en dat. In één keer horen we weer gewoon Max Verstappen, die praat over autoracen. En Erik, zo moet het zijn.
8: Dankjewel weer, hè. Mooie week.
3: Yes, tot later.

0: Calvin Harris en Sam Smith met Promises op Radio 2. De dag begint vandaag mistig. In de kustgebieden blijft het lange tijd grijs. De zon laat zich wat zien. Wat, ja, ik wilde zeggen wat vaak, maar dat is nog even de vraag. Af en toe.
1: Ja.
0: Ja, het is maar wat je vaak vindt.
1: Nee, ja, het heeft natuurlijk heel erg lekker geregend de afgelopen dagen. Dus ja. Dat is, zorgt voor de mist nu. Maar dat is natuurlijk in wezen fijn, vind ik.
0: Zeker, ja. De natuur is er aan toe. Ja, vanmiddag daarom. Ook kans op buien en een klap onweer. 17 tot 21 graden vandaag. En de verkeersupdate komt van Even de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hier schijnt de zon al een beetje door de dunne bewolking heen. Het is hartstikke mooi. Ondertussen neemt het aantal files ook nog af. Wordt het leven nog beter? Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je wel 8 kilometer file. Tussen Roelof Arendsveen en Knopend Badhoevedorp. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. Op de A10 door dezelfde vertraging tussen Amsterdam De Baarsjes en Buitenveldert. Richting Knopend Amstel 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. Een kwartier bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoop het Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En 20 minuten op de A27 Breda richting Utrecht. Daar heb je de meeste vertraging tussen Knoop het Gorkum en Lexmond. 4 kilometer file.
0: Dankjewel. 3 minuten over 8:30, Michel Koen is aangeschoven in Praatje Bij.
3: Amerika wil al veel langer de troepen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft bondskanselier Merz gezegd. Volgens hem haalt president Trump 5000 militairen niet terug omdat hij de oorlog in Iran ondoordacht noemde. Merz zei in een interview verder dat hij niet meer rekent op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger, president Biden. Bij een flat in Delft moesten tientallen bewoners vannacht hun huis uit nadat er een explosief afging. Daardoor ontstond er een grote brand. Deze verslaggever van Omroep West neemt de schade op.
4: Ja, het is wel echt een soort geblakerd. De woningen eromheen lijken ongedeerd. Je ziet wel dat de ramen openstaan, waarschijnlijk om even te luchten ook. Het gaat echt vooral om de woning op de tweede etage. Dat is echt pik en pik zwart. En zoals ze zegt, ook de ramen die eruit zijn gesprongen. Maar verder in de woningen omheen lijkt er niet al te veel aan de hand.
3: De tientallen bewoners werden bij een politiebureau in de buurt opgevangen. Ook bij een appartementencomplex in Leiderdorp was dit weekend het opnieuw raak.

0: Door een explosie is de ruit naast de ingang eruit geblazen. Het is volgens bewoners nu de derde keer in korte tijd dat er schade is door zo'n explosie. Trouw viert vandaag de 25.000ste editie van de krant. En dat gebeurt op een bijzondere dag natuurlijk voor de voormalige verzetskrant. 4 mei, de dag waarop we alle oorlogsdoden herdenken. Zowel de krant als de website die hebben vandaag weer het oude logo uit de Tweede Wereldoorlog. En in de krant komen vandaag onder meer oude bezorgers aan het woord. De broers Co en Wim, 89 en 92 inmiddels. En ze bleven hun hele leven natuurlijk abonnee van Trouw.
1: Daarom heet het ook Trouw, hè?
0: Blijf heel trouw in de krant. Ja. En het was dit weekend natuurlijk prima weer om een ritje te maken met een oldtimer. Peter uit Uithuizermeeden in Groningen. Die deed dat met zijn groene metallic Buick Century uit 1940. De enige die er in Nederland rondrijdt.
2: Ik vind wel een oldtimer. Ja, voor mij moet een oldtimer een oldtimer wezen. En ik word ook wel wat ouder natuurlijk. En op duur voor de jeugd. Ik ben auto's. Dat ik daar hier oud ben, dat ben voor hun al oldtimers. Ja, oldtimer is voor mij eigenlijk iets van voor de oorlog.
0: Ja, dit is net in de oorlog. Al heeft hij ook nog een auto van 100 jaar oud. Een Buick Master 6 uit 1926. En als hij gaat toeren in zijn auto's, dan doet hij dat in stijl, Peter. In pak en met hoed op. En van jongeren, die dus 30 jaar oude auto's al oldtimers vinden, hoort hij toch vaak: coole auto, meneer.
1: Maar je bent officieel oldtimer als je de 40 gepasseerd bent, of dus al vanaf 30?
0: Ik dacht zelfs 25 of zo.
3: Ik hoorde hem 30 zeggen, dat jonge mensen van 30 jaar een auto al heel oud vinden. Maar nee, ik vind een auto uit 1926 ook wel heel oud gelijk.
0: Ja, dit is echt gewoon een century.
3: Met zo'n knijptoeter.
1: Ja, hoe dan ook. Wij zijn sowieso oldtimers. Ja,

0: Ja, niet alleen een plekje in onze kamer, maar ook in ons hart voor Snelle en Maan. Blijven slapen voor Toto Africa. Volgende week vrijdag, dan is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Je Willem Ruimt Op.
1: Zin in.
0: Volgende week vrijdag pas. Nee, aanstaande vrijdag zijn we er natuurlijk ook.
1: Ja, maar dan volgende week vrijdag ook.
0: Ja, precies. Ja. Ik ben op zoek naar iemand die mee wil doen aan
2: de Dobbelsteen.
0: Voor 15 mei, dus volgende week vrijdag. En volgende week vrijdag, dan ruimen we dus de afgelopen week op, net als aanstaande vrijdag. En volgende week vrijdag ruimen we Moederdag op. Want dit weekend is het Moederdag.
1: Oh ja, en dan is de volgende week vrijdag de vrijdag daarna. Zeg maar.
0: Ja, exact. Ja, ja, ja. Dus voor 15 mei zoeken wij voor de Dobbelsteen leuke liedjes voor je moeder.
1: Oh.
0: Dus als je denkt, nou, ik vind het leuk om 15 mei in de studio mijn moeder in het zonnetje te zetten, met een heel mooi nummer, laat het ons even weten. Stuur ons een appje via de NPO Radio 2-app, de NPO Luister-app. En dan, dan nodigen we je misschien uit. En dan mag je volgende week vrijdag langskomen in de studio. Vrijdagmiddag nemen we je Willem Ruimte op. En dan ruimte op. En dan zenden we dat s'avonds uit. Op. 9:30 op NPO 1. Ja. Dus je favoriete moederdagliedje voor je lieve moeder. Laat ze nu even weten via de app. En dan bellen we je terug. En dan zien we je misschien volgende week vrijdag 15 mei in de studio van Jan Willem Ruimte Op. Net als afgelopen vrijdag. Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen Jan Willem. Ja. Goedemorgen Jeroen.
1: Hallo Bianca.
0: Heb je reacties gekregen op je optreden?
3: Best wel, ja.
0: Ja, positief, was het leuk?
3: Het was heel leuk. Ja. En positief, ja, geweldig was het.
1: Oh, ja. Bianca van de
0: ja, Bianca van Team Jeroen. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, Bianca, ik weet het nog goed.
0: Want mocht je de show afgelopen vrijdag gemist hebben, de Dobbelsteen in onze tv-show heeft, net als de echte Dobbelsteen hier in de radioshow, 6 kanten. Alleen maar 2 gezichten. Of die van Jeroen, of die van mij. En wij vertegenwoordigen dan een luisteraar met een verzoekje. En het thema was de openingsdans, naar aanleiding van het nieuws van William en Kate, die 15 jaar getrouwd waren vorige week. En jij hebt een openingsdansliedje aangevraagd.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, welke was dat ook alweer?
3: Shania Twain met From This Moment On.
1: Ja, ja, heel romantisch.
0: Dat was heel romantisch, ja.
1: Dat was jullie openingsdans, hè?
3: Ja, dat was super chic, ja.
0: Ja, heel chic, want je moest op een kratje staan, geloof ik, hè?
3: Ja, ik heb op een kratje gestaan, omdat wij nogal wat van lengte verschillen, inderdaad.
1: Maar een kratje met wieltjes, dat je door de zaal getrokken werd bij de openingsdans.
3: Ja, ja, ja, oh. Ja, precies, die. Ja.
0: Ik ben nog steeds wel heel erg benieuwd naar de beelden daarvan, Bianca.
3: Ja, jullie hadden een foto, maar ja, omdat het liedje het niet werd op de Dobbelsteen helaas.
0: Hebben we die ook moeten missen, ja. Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop, want het liedje heeft de uitzending niet gehaald. Hè, want alleen het liedje dat valt op de Dobbelsteen haalt de uitzending.
1: Ja, Willem had gewonnen.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, we hebben beloofd dat we hem zouden uitzenden, dus dat gaan we nu doen.
3: Ja, het was ook echt kippenvel, zoals Sophia hem zong samen met de trompetisten. Dat was echt, ja, kippenvel.
0: Ja, want we gaan er nu naar luisteren. From This Moment On, jullie openingsdans van Shania Twain, uitgevoerd door Sophia afgelopen vrijdag in de studio. Nou ja, nogmaals heel veel plezier erbij, Bianca. En superleuk dat je er was afgelopen vrijdag.
3: Dankjewel, Bianca, en dat was echt top.
0: Joe, doeg!
3: Doei, doei!
0: Dit is Sophia.

0: Ja, mooi hè. Sophia voor Bianca en haar man. Dit was hun openingsdans. Afgelopen vrijdag werd haar nummer het niet in de tv-show. En nu dus op de radio, mooi. From This Moment. Prachtig, From This Moment. Ik vond het origineel ook al mooi van Shania Twain. Ook niet zo gek vaak meer.
1: Ik vond dit eigenlijk misschien nog wel mooier.
0: Oh, ik eigenlijk ook.
1: Ja.
0: Ja, helemaal met Charlie Phillips met de trompet. Zo. Oh, echt schitterend.
1: Ja.
0: Volgende week vrijdag, dus 15 mei, thema van de Dobbelsteen Moederdag. Dus heb je daar een beeld bij? Bijvoorbeeld een liedje over moeders? Of misschien wil je een eerbetoon brengen aan je moeder die er niet meer is?
1: Ja.
0: Of heb je een andere reden om een mooi nummer aan te vragen wat past bij dat thema Moederdag? Laat het ons weten via de app en misschien zien we je op de 15e in de studio. Dus laat het ons maar weten voor de Moederdag Dobbelsteen 15 mei in Jan-Willem-Ruimte.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Even de boel.
1: Ja, een lekkere hippe matcha latte erbij en een bokkenpootje. Even de boel. En het belangrijkste nieuws natuurlijk van deze maandagochtend. Na weken speculeren kwamen we er afgelopen zaterdagavond achter wie dit jaar toch de saboteur was in Wie is de Mol. Even spoiler alert. Even de andere kant op luisteren als je het niet wil weten. Het was Daan.
0: Sorry. Terwijl eigenlijk bijna iedereen dacht dat het Bram Krikke was.
1: Nou ja, dus
0: de meeste hele, mensen toch? Hij had toch de meeste verdenkingen?
1: Ja, klopt.
0: In de app.
1: En er waren ook heel veel mensen die wel een soort van op Daan zaten. Want ja, uiteindelijk was het natuurlijk ook wel mooi dat in de finale natuurlijk best wel veel dingen terug te herleiden waren. Ja. Die je als kijker ook gewoon hebt gezien. Weet je, je hebt het ook zien gebeuren. En dat vind ik dan toch altijd wel mooi.
0: Wat ik zo grappig vond, hè, want ik wist dat helemaal niet. En jij kan het ook zo goed geheim houden als meester Mol. Dat is verschrikkelijk. Jij wist toch gewoon al die tijd al dat Daan de Mol was.
1: Ja, klopt.
0: Want jij hebt hem acteerles gegeven.
1: Nou, acteerles.
0: Nou ja, jij zat daar samen met Merel.
1: Mijn lieve vriendin, molle vriendin Merel.
0: Mollega, zeggen jullie dan.
1: Mollega's.
0: Ja. Luister even mee, want Daan moest dus onder jullie toezicht...
1: Voordat ze naar Tanzania vertrokken.
0: Oefenen hoe hij dan zou reageren op een groen scherm. Want hij moet natuurlijk doen dat hij alsof hij opgelucht is. Hè? Want
1: hij is kandidaat.
0: Hij is geen mol, hij is kandidaat.
1: Ja, ja.
0: En dat deed hij zo.
3: Oh mijn god. Oh, gelukkig. Oh, yes! Ah! Sukkels! Oh, yes! Oh! Thanks, Rick.
0: Was een tikkie te overdreven, hè? Dat was echt grappig.
1: Ik was het zelf alweer een beetje vergeten, maar het was heel grappig om het weer terug te zien. Het was een voorrecht om Daan...
0: Was het moeilijk om hem te coachen?
1: Op zijn mooie... Nou ja, kijk, het was heel leuk. Het was natuurlijk zo'n... Je hebt het gezien, die energie die jongen meeneemt. Dat was, vond ik, heel aanstekelijk.
0: Maar ook wel een soort van gevaarlijk of zo. Dat je toch iedere keer denkt van, oeh jongen.
1: Zeker, en dat heeft hij zelf ook wel gezegd. Het was ook soms wel zenuwslopend, maar ik ben waanzinnig trots op hem. Hij heeft het supergoed gedaan.
0: Grappig, hij ging wel ver af en toe, hè?
1: Ja. Man, maar ook met die jokers. Nou,
0: wat heeft hij gedaan met die jokers?
1: In die koffieplantage dat ze koffie moesten gaan sorteren. En er waren wat mensen van daar die daar rondliepen. En die hadden het over een joka. En toen dacht Daan van, ik ga zeggen dat er overal jokers verstopt liggen. En toen ging iedereen in plaats van de opdracht uitvoeren, gingen ze op zoek naar jokers. Waardoor er natuurlijk veel minder geld verdienen. Want ik dan als mol, weet je, mijn mollenhart gaat daar heel snel van kloppen. Dan denk ik,
0: Leuk
1: bedacht. Er gaat een filmpje, helemaal loco, online van Hans Theeuwen. Die heeft vorige week namelijk twee bezoekers van zijn voorstelling uit de zaal laten zetten. Ze zaten de hele tijd door de show heen te kakelen. En dus zei Hans, eruit!
4: Ja, wegwezen.
0: Ja, prima. Wegwezen. Gelijk heeft
1: een fragmentje. En dit is ook even mooi nieuws, want na 2,5 week is onze Annemieke Schollaert vanmiddag weer te horen hier op de radio met haar A-lunch. Ze was er een hele tijd niet omdat ze een acute blinde darmontsteking had. Dat is allemaal opgelost, maar vanaf 12 uur zometeen hoor je haar weer hier op NPO Radio 2.
0: Heel fijn.
1: Ja.
2: Einde.
5: NPO Radio 2 Topsong.
6: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: wat leuk. Hij heeft hem gewoon, de topsong. Ruben Heijn is Feels Right. De hele week vaak op de radio. Wij gaan aan de slag.
1: Daar is Bart alweer.
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo Bart.
0: Hier zometeen weer een nieuwe aflevering. Een complete week vol met aan de slag.
2: Zeker.
0: Dat is toch heerlijk?
2: Dit is de eerste plaat.

0: hij viel het kwartje pas heel laat.
1: Ja?
0: Terwijl het een superbekend nummer is volgens mij.
1: Ja, best wel, ja. Ja. Iets meer tempo is hier normaal gesproken.
0: Ja.
2: Maar in deze barversie is het toch een iets heel anders.
0: Ja, bar mooi.
2: Ja, bar inderdaad. Mooi.
0: Ja, Bart mooi. Ik dacht heel even aan Right Here Waiting bij die eerste noten van Richard Marx. Maar dat is hem niet.
2: Dat is een verraadje ook alweer wat.
0: Dat die het niet is.
2: Het niet
0: ja, maar er blijven 16 miljard andere liedjes over, dus dat scheelt. De keuze is reus. Als jij denkt te weten, spreek het in. Zing het in, schreeuw het in via de NPO Luisterapp. En heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
1: Dankjewel.
0: Dit was Jan Willems Hartop voor maandag 4 mei. Fijn dat je erbij was.
2: Ja, maakt een hele mooie dag van. Morgenochtend vroeg, dan zijn wij er weer. Tot dan. Mm.

0: NPO Radio 2.
1: Zo, wat ga jij doen vandaag? Ga je nog naar de sportschool?
2: Dat zal ik je zeggen.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
12: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Was hij echt zo moeilijk op de piano? Het is een van de grootste klassiekers aller tijden, maar blijkbaar zo slecht gespeeld dat niemand een audioberichtje heeft gestuurd. Mocht je het toch weten, laat het even weten via de NPO en luisterapp. Dan kunnen we hem zo even laten horen op de radio. Het is 9:00, tijd voor het nieuws. Michel, goedemorgen.
16: Goedemorgen Bart. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf van het monument af te krijgen, ziet verslaggever Matthijs van der Wiel.
17: Het woord wat geschreven was is inmiddels alweer weggehaald. Het woord genocide, maar er is nog steeds heel veel rode verf. Zowel op de naald als op de halfronde muur achter de naald waar de tekst staat. Tegen de naald staat nu een steiger, want een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf is al heel lang bezig, al sinds vanochtend vroeg.
16: De schoonmakers werden om 16:45 al gebeld. Deze man zag de bekladding ook al vanochtend vroeg.
18: Ik kwam vanaf het Dambrak aangereden. En dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Vrijdag zijn ze ermee bezig geweest. Het zag er allemaal spikkerspannen uit. Ja, en dan kom je en dan staat er allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
16: Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. De Nederlandse rederij van het cruiseschip dat voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië onderzoekt of het inderdaad gaat om een uitbraak van het Hantavirus aan boord. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde bij een kampeerplek aan een meer waar een feest bezig was met veel jongeren. Hoe de gewonden eraan toe zijn, dat is niet bekend. 1 of meerdere schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. En er is nog niemand opgepakt. En de rechter doet vandaag uitspraak in het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. De voetbalclub eist dat de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat er een speler op het veld stond die eigenlijk niet in actie had mogen komen. Deze journalist van het AD legt het nog een keer uit.
19: Die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen. En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
16: Ja, als NAC gelijk krijgt, dan vreest de KNVB voor meer rechtszaken. Er lopen namelijk meer spelers rond in de eredivisie die van nationaliteit zijn gewisseld. Het weer nog vooral aan de kust grijs. Verder wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij 17 tot 21 graden. Vanmiddag lokaal wat pittige buien met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog.
15: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: gaat hartstikke goed op de weg. Er staan maar een paar files nog. Het komt natuurlijk ook door die meivakantie. Op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel zijn twee rijstroken dicht bij Amsterdam buiten Velden door werkzaamheden. Onder andere op de A4 vanuit Den Haag. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Utrecht staat een kapotte vrachtwagen. 4 kilometer file daarom tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Vertraging is een kwartier en de rechter rijstrook is dicht.
15: Dankjewel.
9: Jo Bart, ik dacht iedereen die weet het, dus dan hoef ik niet te appen. Maar het is Sunday Bloody Sunday, toch? Voor YouTube. Echt makkelijk.
15: Nee, dat is helaas niet het goede antwoord. Nee, flauw, omdat het zo echt makkelijk zei. Nee, dat is inderdaad het juiste antwoord. En Laura wist het ook.
20: Sunday Bloody Sunday.
15: Nou hoor. Je kon er gewoon meerdere dingen in horen in het pianospel. U2, Sunday Bloody Sunday. Herken je zometeen definitief over een paar minuten.
21: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
22: Moet je kijken daar, leuke gast.
23: I know.
22: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
23: Is ook echt jouw type.
22: Ja, toch?
23: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
22: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
21: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
26: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
26: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
28: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
29: Voor het maaien van je gras.
28: Voor het reinigen van je terras.
29: Voor het snoeien van je haag.
28: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
30: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
30: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
31: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
32: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
33: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
34: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
35: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
37: Aan de slag.

U2, Sunday Bloody Sunday, zat daarvoor in dit radioprogramma. Ook artiesten hebben af en toe vakantie. Even de stekker eruit, even een paar weken een andere horizon. En zo vertrokken Anthony Kiedis, de zanger van de Red Hot Chili Peppers, samen met zijn bandmaatjes Flea en John naar een surfers paradise in Amerika eind jaren 90. Met als doel om goed te leren surfen. Dat is helaas niet gelukt. Na een paar dagen konden ze nog steeds niet fatsoenlijk op hun bord blijven staan. Wat wel te gek was, was de sfeer binnen het clubje van drie man. En dat was bijzonder te noemen, omdat gitarist John nog maar een paar jaar terug uit de band was geknikkerd, omdat het echt voor geen meter meer boterde. De drummer van de Peppers was niet mee trouwens. Die hield niet van surfen. En daarom was hij er ook niet bij toen het liedje werd geschreven. En daarom is hij ook totaal niet te horen in deze track. Wat een uitzondering is voor de Peppers. Dit is Road Trippin'.

Somjeu en het prachtige Dark Before the Dawn in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Terwijl jij mogelijk nog je croissantje of je brintenpap naar binnen prakt, reizen wij even 6000 kilometer naar links op de wereldkaart en ontbijten even collectief in Amerika met Supertramp

0: Bij een bluff. Ik ben niet meer bang. En daarvoor, wat leuk, Michel, dat jij speciaal voor de gelegenheid een zwarte pleister op je wang hebt geplakt. Nelly draaide ik.
1: Zo ben ik.
0: Ride with me. Ja, dat had hij altijd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat een soort van, er zat een vriend in de bak, geloof ik. En daar was hij niet mee eens. En dat een soort van statement dat dat niet klopte, dat hij onschuldig was. Had hij een sticker op zijn wang. Wat was een pleister op zijn wang zitten. Maar dat werd uiteindelijk wel echt zijn handelsmerk. Schijnt sterker nog dat er nog steeds in radioprogramma's over gepraat wordt. Die pleister.
1: Om horen zeggen.
0: Ja, precies. Het is 9:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: De Nederlandse rederij van het cruiseschip dat voor de kust van Kaapverdië ligt onderzoekt of het inderdaad het Hantavirus is waaraan 3 passagiers zijn overleden. Ook 2 bemanningsleden werden ernstig ziek. Nederland wil ze ophalen, maar Kaapverdië vindt dat te riskant. President Trump zegt dat de VS vandaag gaat beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij wil zo neutrale en onschuldige landen helpen, zegt hij. Maar hoe dat moet gaan gebeuren is niet duidelijk. De problemen door een seinstoring bij Moordrecht zijn verholpen. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang. Het zuiden van de Randstad had last van de storing. Zo reden er geen treinen tussen Gouda en Den Haag. En een automobilist in Uden heeft op een bijzondere manier geprobeerd om onder een boete uit te komen. De man was een nacht eerder betrapt op autorijden onder invloed van alcohol. Hij weigerde toen de ademanalyse, moest zijn rijbewijs inleveren. Een dag later zagen agenten hem toch weer achter het stuur kruipen. Toen ze hem aanhielden, had de man een pruik met lang grijs haar opgedaan. Maar de agenten herkenden hem toch.
0: Ja, de auto en kentekens op zich ook wel opvallend.
2: Dat geeft het ook al een klein beetje weg, hè? Het weer wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij 17 tot 21 graden. Vanmiddag lokaal wat pittige buien met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog.
0: Dankjewel. Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
3: Het gaat redelijk goed op de weg. Er zijn maar 2 files te melden op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel door werkzaamheden. 2 rijstroken dicht bij Amsterdam Buitenveldert. Dat geeft 5 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Door een kapotte vrachtwagen heb je 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ga ik weer eens een keer een nummer laagje voor laagje opbouwen en dan kijken of je hem weet te herkennen. Dat doe ik naar Phil Collins, Suze Studio en Clean Bennett en Anne-Marie. Dit is Rockabye. Nou, Phil Collins.

Dit en Marie in Rockabye. Oké, ik ga een nummer, zoals beloofd, laagje voor laagje opbouwen. En dat mag je dan herkennen. Je kunt er niks mee winnen. We hebben geen prijzen, geen compleet prijzenpakket. Het gaat gewoon puur om de lol. Je hoeft het ook niet te appen naar de studio, want we hoeven niet eens per se te weten. Je kunt het gewoon lekker zelf thuis of op je werk spelen. Eventueel samen met een collega of iemand anders thuis. En dan kan je een klein weddenschapje afsluiten van oké, jij moet nu de rest van de week koffie halen. Of weet ik veel, jij moet rommel ophalen, je prullenbak legen. Bedenk iets. Wat is dit liedje? Herken.

Gisella Hatafin. Nee, Gisella Mavella met Seal Champagne. Kijk, ik heb toen meer trek in champagne. Ah, nog eentje zo. Is Champagne Super Jehovah op Radio 2.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Michael Jackson komt eraan, Harry Styles ga ik draaien, King Harvest, Alanis Morissette en vele, vele anderen. Maar eerst luisteren we aandachtig naar het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Politici hebben geen goed woord over voor de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Minister van Defensie Jesselgus vindt het totaal respectloos en onacceptabel. Een schoonmaakbedrijf maakt het monument schoon. Dat is nog een flinke klus, maar vanavond is er niks meer van de rode verf te zien, beloven ze. Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 mensen stierven, ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten die dragen het hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
14: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
13: En dat is ook wat gebeurt. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Het vliegveld van Dubai heeft vorige maand de passagiersaantallen zien kelderen. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de luchthaven, normaal gesproken het drukste ter wereld, daalde het aantal reizigers met 66%. Het waren er nog altijd 2,5 miljoen. En door de oorlog mijden veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten. En in het hele land zijn vanavond dodenherdenkingen. Niet alleen op de Dam, maar bijvoorbeeld ook in Dronten. Daar was deze bloemenzaak ook druk mee, want de medewerkers die maakten de bloemenkransen voor de herdenking. En dat is nog een flinke klus.
15: Er komt wel veel techniek bij kijken. Het is niet zomaar even bloemen erin steken. Maar ik vind het wel echt heel erg eervol en dankbaar om ja, mee te mogen doen.
16: Nou, voor de krant hebben wij tussen de 25 en de 30 soorten die we gaan gebruiken. Hoofdzakelijk rood, wit en blauw. Dit jaar maken we er 6. Maar in het verleden hebben we er wel eens 25 gemaakt. Dus op een gegeven moment komen er meer bloemisten. En dan moet het ook een beetje verdeeld worden. Voor ons jammer, maar wel heel logisch.
13: Wel een mooi signaal voor de lokale middenstand. Deze bloemist die maakt al tientallen jaren de kransen voor de herdenking in Dronten.
12: Als je zit te kijken naar de herdenking op de Dam, hè, dan zit ik altijd met spanning te kijken als die kransen worden opgehangen. Ja. Je ziet ze ook altijd een beetje, kijk, hangt die zo
13: gaat
12: goed?
13: Gaat die goed? Valt die niet af? Naar beneden?
12: Ja. Ik denk, er moet toch wel een systeem te bedenken zijn. Wat gewoon als je het ophangt, klikt, zit gewoon vast. Kan geen kant op. Maar ieder jaar denk ik, oh.
13: Ja, iets voor eigen huis en tuin misschien om dit te gaan
12: verzinnen. Gewoon een schutselwerkje.
13: Heel handig, heel handig. Het weer wisselend bewolkt, grotendeels droog, 17 tot 21 graden. En vanmiddag lokaal wat pittige buien met kans op onweer.
12: Dankjewel. Erwin de Hart met AMB. Hoe is het op de Nederlandse weg?
17: Het gaat hartstikke goed op de weg. Er staan alleen files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maan en Knoop het Hooipolder 3 kilometer. En 4 kilometer file tussen Wasbeek en Waalwijk.
12: Dankjewel. Zometeen draai ik zoals gezegd Michael Jackson met het nummer Beat It. Wat is de bijnaam van Michael Jackson? Iets met een koning. Als je dat weet, laat het weten via de NPO Luisterapp en speel zometeen mee met het 60 seconden spel.
18: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
21: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
22: Mama, ik ben super blij met jou.
23: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness-cadeaukaart, diner-cadeau of een fashion-check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
25: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
27: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
28: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
29: Pap, die moeten we hebben!
28: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
30: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
31: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
30: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
32: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
33: Yes!
32: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
33: Boeie!
32: Hak, tweede gratis!
33: Lekker hoor!
32: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
33: Lekker hoor!
32: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
33: Zoé!
32: De meeste en de beste aanbiedingen!
33: Hamster!
34: Nu, later
0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Aan de slag.

Ik vertel in dit radioprogramma graag over de verhalen achter de liedjes. Het nu volgende verhaal is en blijft bizar. Het vindt plaats eind jaren 60. En Sherman Kelly, de man die het nummer schreef, is een muzikant die met zijn vriendin een rondreis maakt door de Caribbean. Een fantastische vakantie. Ze komen uiteindelijk op het eiland St. Croix aan en besluiten op een avond op het strand te slapen. En dan gaat het compleet mis. Ze worden in het holst van de nacht overvallen door een gewelddadige lokale bende. Sherman wordt met honkbalknuppels bewusteloos geslagen en voor dood achtergelaten. En zijn vriendin wordt verkracht. En ze denken echt dat ze het uiteindelijk ook niet gaan overleven. Uiteindelijk komt hij in het ziekenhuis terecht. Zijn vrouw heeft het gelukkig overleefd. Hij begint terug te denken aan die nacht. Maar in plaats van alleen de angst te voelen, begon hij een tegenovergestelde realiteit te fantaseren. Hij dacht, wat nou als die nacht niet vreselijk was, maar juist magisch? En hij schreef het nummer als een soort droomlandschap van vrede en eenheid als antwoord op die nare duisternis. Dat is

0: Alanis Morissette en You Oughta Know.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Zo, Nine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Net terug van de tandarts. Alle 32 vreedstenen in orde?
2: Ja hoor.
0: Goed zo. Oké. En je woont in Dokkum. Jij hebt de koning voorbij zien komen, begreep ik.
2: Absoluut.
0: Kijk eens. Is dat dan, wat is dat voor? Ik ben eigenlijk nog nooit op Koningsdag op de plek geweest waar de koning dan werkelijk langs komt met het gevolg. Hoe is dat? Zie je ook echt iets? Kan je het goed zien allemaal?
2: Nou, Dokkum is niet zo groot. En wij wonen ook in de binnenstad. Dus we konden alles wel vanaf dichtbij zien. Maar het is een hele happening. Het is echt een hele gebeurtenis.
0: Leuk. En ik denk dat een vergelijkbare happening is toch echt wel het 60 seconden spel natuurlijk. Het meespelen met dit spel is, daar mag ook wel een kroontje op. Nee hoor, ik vind het knap dat je opgegeven hebt. En ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. We hebben een heleboel vragen voorbereid. Ik heb er 20 op mijn blaadje staan. Maar meestal kan ik er maximaal een stuk of 17 of 18 stellen. Ik ben benieuwd hoe ver je gaat komen. Er is geen highscore, dus speel gewoon lekker de eerste dag. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal goed. Ja, ik vind het heel spannend, maar komt goed.
0: Oké. Even diep ademhalen. Daar gaan we. Vraag nummer 1. Michael Jackson had een bijnaam. Iets met een koning. Wat was het ook alweer?
2: King of Pop.
0: King of Pop is helemaal juist. Vraag nummer 2. Wat is de kleur van het bordje met een L op een lesauto?
2: Blauw.
0: Welk woord kun je gebruiken voor koning en voor vrieskou?
2: Oh, pas.
0: Maak de titel van Pink Floyd af. Shine on You.
2: Crazy Diamond.
0: Bij welk onderdeel moeten skiers om vlag heen zich hakken?
2: Slalom.
0: Reken deze som uit. 54 gedeeld door 9.
2: 6.
0: Hoe heet de Achterhoekse band van de hit Oerend Hart?
2: Normaal.
0: Wat zit er op een peanut butter and jelly sandwich?
2: In de kaas en jam.
0: Aan welk land grenst Duitsland in het noordelijke punt?
2: Denemarken.
0: En met wat voor stuk fruit vergiftigde de heks Sneeuwwitje?
2: Appel.
0: Van welke band is Jacqueline Govaert de liedzangeres?
2: Classic.
0: En wat komt er spreekwoordelijk na de regen?
2: Zonneschijn.
0: Hoe heet het duo van The Boxer en Bridge Over Troubled Water?
2: Simon & Garfunkel.
0: En welke Amerikaanse president had de initiale JFK?
2: Sorry, nog een keer?
0: JFK, welke president is
2: John F. Kennedy.
0: Hoeveel dagen passen er in 72 uur?
2: 3.
0: En waar slaap je precies als je naar een B&B gaat?
2: Bed and breakfast.
0: Wauw. Lekker gedaan. Vraag nummer 16 hebben we gehaald. En wat ik vooral heel erg vet vond, was dat je met je 24 jaar, want zo oud ben je, dat je gewoon die titel van Pink Floyd wist af te maken. En dat je ook Simon & Garfunkel wist bij The Boxer en Bridge Over Troubled Water. Heel goed hoor.
2: Bedankt.
0: Je hebt er in totaal 15 goed, want je hebt er maar eentje gepast. Die koning en de vrieskou, vorst, waren we naar op zoek.
2: Oké.
0: Je komt op een taal van 15 en dat is vooralsnog de highscore. En dat zou hem ook wel kunnen blijven tot het eind van de week. Want 15 is best netjes, dus dat wordt even nagelbijten de komende dagen. Maar je hoort het vrijdag rond dit tijdstip definitief.
2: Nou, helemaal goed.
0: Dankjewel voor het meespelen, Nine.
2: Fijne uitzending.
0: Fijne maandag.

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Het is bijna 10:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Micho, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jette noemt de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Onbekende bekladden het vanochtend vroeg met rode verf. Ook stond de tekst genocide op het monument. Een bedrijf maakt het nu helemaal schoon. Iran zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS dan ook om de zeestraat niet binnen te varen. Schepen die mogen zich niet verplaatsen zonder toestemming. President Trump zegt juist dat zijn land schepen die vastzitten zal gaan begeleiden. Marianne Vos is uit de Vuelta voor vrouwen gestapt. Ze kan niet meer verder. Gisteren viel de renster in de eerste etappe van de Ronde van Spanje. Ze finishte nog wel, maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen doet. De VS dan ook om de zeestraat niet binnen te varen. Schepen die mogen zich niet verplaatsen zonder toestemming. President Trump zegt juist dat zijn land schepen die vastzitten zal gaan begeleiden. Marianne Vos is uit de Vuelta voor vrouwen gestapt. Ze kan niet meer verder. Gisteren viel de renster in de eerste etappe van de Ronde van Spanje. Ze finishte nog wel, maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. En in de koninklijke

0: Er zat in de doos een album met foto's van verwoeste steden. Een kenner die denkt dat dit gaat om een inventarisatie, bedoeld voor bijvoorbeeld latere schadeclaims en herstelbetalingen. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. 17 tot 21 graden. Vanmiddag lokaal wat pittige buien met kans op onweer.
1: Dankjewel. Ja, je kunt overal in Nederland met je toetoet lekker doorrijden, hoor. Want de ANWB meldt geen verkeersinformatie. Dus geen files. Of bijna geen files. Lekker genieten van de muziek op Radio 2. Love Really Hurts Without You. Dit is

shine a little. Hatsé, ik vind het zo'n vette track. What a Way to Die van de Nederlandse Nona van haar album Letters to My Habits. Mooie titel, Letters to My Habits. Check hem op Spotify, het is echt het aanraden.

David Bowie, Let's Dance en Let's Love van David Guetta en Sia daarvoor op NPO Radio 2 in het radioprogramma Aan de Slag. Waar Muse en Undisclosed Desire nu onder die knopje onder mijn vinger zit. Als ik nu ga drukken, dan gaat hij lopen. En dat is een bijzondere track, want ze deden allemaal in de studio iets wat ze eigenlijk daarvoor nog nooit gedaan hadden. Matthew Bellamy, de zanger van Muse, speelt geen gitaar of piano op dat nummer. De bassist speelt geen bas op het nummer, maar hij speelt op een synthesizer. En de drummer zit niet achter een echt drumstel, maar bestuurde een drumcomputer. En dan krijg je een totaal ander geluid. Zeker als je er hele bijzondere strijkers aan toevoegt. Het is een aparte Muse, maar het werd een grote hit in 2009. Undisclosed Desires, nu.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen, krijg een VIP-treatment op de zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
13: De dans op de vulkaan wordt zometeen gedanst tijdens de dijk die op de radio klinkt straks. Amy Winehouse draai ik ook, You Know I'm No Good. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Michel Koenen, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Amsterdam zijn schoonmakers druk bezig om het monument op de Dam schoon te krijgen. Rond 5 uur bleek dat het monument was beklad met rode verf. En ook stond het woord genocide erop. Burgemeester Halsema is er goed ziek van.
15: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5 uur. En ze krijgen het schoon.
16: Wat vindt u ervan?
15: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
14: Volgens de politie gingen er 3 verdachten na de actie vandoor op de fiets. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren in een rijke buurt niet ver van het Kremlin. Volgens de burgemeester zijn er geen gewonden. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken die kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag werd bekend dat de man van 33 vastzit. Wat zijn plannen waren, dat is nog niet duidelijk. Wel weten we dat hij opmerkelijke spullen bezat, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
17: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en bloedbad. Dat is eigenlijk wat we weten, maar Of hij iets van plan was en wat hij dan van plan was, dat is niet duidelijk. Maar de verdenking is dus in ieder geval het voorbereiden van een aanslag.
14: De eerste zitting begint over ongeveer een half uur. En in poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht is voor het eerst een examencollege geschiedenis. Docent Joost die geeft normaal gesproken les op een middelbare school in Tilburg. Maar vandaag pakt hij het net even anders aan. Nou, daar komt hij nog één keer met zijn college.
16: Ja. Ja, het is niet iets wat je normaal aan een poppodium zou verwachten. Het is eigenlijk gewoon een examentraining zoals ik hem ook voor mijn eigen leerling in mijn klaslokaal zou geven. Alleen dan nu op een wat groter podium. Er gaan iets van 250 leerlingen in die zaal. En het is net niet uitverkocht, dus het zit lekker vol.
14: Het eerste college voor VWO is nu bezig. Het tweede voor HAVO begint over een paar uur. De opbrengst gaat allemaal naar een goed doel. En de eindexamen zelf, die beginnen vrijdag. Het weer nog, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. 17 tot 21 graden vandaag. En vanmiddag lokaal wat pittige buien met kans op onweer.
13: Dankjewel. En dan Erwin de Hart bij de ANWB met een verkeersupdate.
18: Nou, er staat één file en dat is op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer. En de vertraging is 10 minuten.
13: Dankjewel. Wie weer lekker shuffelen. Een prachtige plaat kiezen uit de top 2000. Lijkt het je leuk, hoor je het vaak op de radio en denk je dat jij dat beter kan? App je naam eventjes via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
19: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
20: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
22: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
21: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
22: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
21: Stap je ook in?
20: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
23: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
24: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
25: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
28: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
29: Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
30: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
31: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
32: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
31: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
32: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel.

de dijk en dansen op de vulkaan. Voor je neus ligt waarschijnlijk een stapel werk. Rechts op je radio staan toch, gok ik? Ja, zoiets, ja. En links staat een kop koffie en die is helemaal leeg. Dat kan toch niet, dames en heren. Die moeten we even goed gaan vullen, hoor. Goed hydrateren tijdens het werken is belangrijk. Gaan we.

0: Deze dame kon echt meerdere dingen tegelijk. Ze was een zeer succesvol model. Ze was zangeres, dat bewees ze zojuist. Met deze cover van het nummer Shame, Shame, Shame. En ze zat ook nog in een James Bond film. Dat was die film waar ook Famke Janssen toen in zat. Toen waren ze allebei The Bond Girl. Alex Warren ervoor ook gedraaid een Fever Dream. Superleuk dat ik hier een jingle laat horen. Maar wat ik eigenlijk graag wilde doen is de shuffle spelen. Joppe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Goedemorgen. Jij gaat hetzelfde doen op de radio als dat je qua werk nu aan het doen bent. Jij gaat onkruid wienen. Je gaat het kaf van het koren scheiden in de top 2000. Je gaat een prachtig liedje kiezen, toch?
1: Absoluut. Dat is wel de opzet, ja.
0: Oké, en wat vind jij het onkruid in de top 2000?
1: Het onkruid.
0: Ja, wat ga je niet kiezen?
1: Nou, niet van die hele zoetsappige liedjes. Nee, niet dat, nee.
0: Nee, oké. Okay. En wat vind jij nou echt een prachtig florerende bloem in je tuin?
1: Een bloem in het... Een dahlia natuurlijk.
0: Oké. Okay. Nee, maar qua top 2000.
1: Dan ABBA.
0: Ja, vind je mooi?
1: Ja, dan ABBA.
0: Heb je nog iets anders wat je leuk vindt?
1: Normaal, ja, dan doen we normaal.
0: Zo iets anders.
1: Ja.
0: Oké,
1: okay.
0: Nou, we gaan het gewoon proefondervindelijk achterkomen. Laat een fragmentje horen, jij zegt aan of uit, oké?
2: 154. See the children run as the sun goes
0: down among the fields of gold. Sting, Fields of Gold, over tuinieren gesproken.
1: Word ik er niet echt heel warm van.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus?
1: Uit.
2: 1281.
0: Oeh. Ja, dit is wel een rammer, hè?
1: Nou, als ik vanavond naar CrossFit ga, dan wil ik dit altijd graag aan hebben staan. Dus,
0: ik hoor dat je het moeilijk hebt.
1: Ja. Ik zet hem aan.
0: Maar je bent in worsteling met jezelf.
1: Ja, kijk, stel dadelijk komt nog ABBA of zo. Dan kan ik mezelf voor mijn kop slaan. Maar goed, zeg het maar.
0: Ja, nou ja, we gaan erachter komen. Ik ga die fragmenten wel laten horen. Je bent voor The Root Sandstorm gegaan en dit zijn de laatste drie.
2: 721. And happiness
1: I've known proof. Oh.
0: Johnny Cash, ik hoor net dat dat geen probleem is.
2: 16.
0: Guns N' Roses, November Rain.
1: Nee, prima.
0: Had je wel veel waar voor je geld gehad, die trackers 9 minuten? En dit was de laatste.
2: 356.
1: Was ook prima geweest.
0: Maar?
1: We doen toch de Root Sandstorm.
0: Ja, je hebt er wel, hè? Ik denk dat je hier favoriet er wel uit hebt weten te trekken. Heel goed.
1: Zeker.
0: Gaan we snel dit gesprek afronden en gaan we hem draaien voor je. Geniet ervan.
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi.

0: wat een fijne brenger is en blijft dit. Sandstorm was dat. Gekozen in de shuffle door Joppe. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De politie is op zoek naar 3 verdachten voor de bekladding met rode verf van het monument op de Dam. De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide in Gaza. Voor de scheepvaart is nog veel onduidelijk rondom het Amerikaanse plan om scheepvaart door de Straat van Hormuz te begeleiden. Reders wachten op meer details over een veilige doorvaart door de grotendeels gesloten zeestraat. President Trump zegt schepen te gaan helpen die vastzitten in de Persische Golf. Het RIVM noemt het heel belangrijk om te achterhalen welk hantavirus is aangetroffen op het cruiseschip bij Kaapverdië. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is. En een opmerkelijk bod op eBay, de Amerikaanse videogamewinkel in straat. President Trump zegt schepen te gaan helpen die vastzitten in de Persische Golf. Het RIVM noemt het heel belangrijk om te achterhalen welk hantavirus is aangetroffen op het cruiseschip bij Kaapverdië. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is. En een opmerkelijk bod op eBay, de Amerikaanse videogamewinkel GameStop, wil de veilingsite

0: Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. 17 tot 21 graden vandaag. Vanmiddag lokaal wat pittige buien met kans op onweer.
1: Dankjewel. Erwin de Hart, de situatie op de weg. Beschrijf hem eens.
2: Nou, het is hartstikke goed. Het rijdt lekker door. Hier en daar schijnt de zon. Het staat een beetje vast op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door die controles. 3 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. De andere kant op van Duitsland naar Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem. 6 kilometer file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek.
1: Dankjewel. Hallo.

UB40, Where Did I Go Wrong en Get It Wrong van The Indian achter elkaar in Aan de Slag. En daarvoor zat nog die prachtige Nothing But Thieves en Overcome. Mensen maken er een mooie rustig einde aan, hè, die Indian. Get It Wrong. En dit is R.E.M.

had die serie Song Exploder. En dan gingen ze een liedje ontleden in dat programma. En op een gegeven moment hebben ze dit nummer van R.E.M. dus ook erbij gepakt. Losing My Religion. En Michael Stipe van R.E.M. is er ook bij. En die krijgt dus zijn zang los te horen. En je ziet hem een partijtje worstelen ermee. Hij zegt van, nou, ik vind het helemaal niks om dit zo terug te horen. Ik vind het hartstikke, het is ruw en persoonlijk en kwetsbaar. En dit moet je niet zo kaal laten luisteren. Ik vind het onprettig. Ja. Mooi hè, dat het er nog steeds in zit. Na al die jaren. Ik zou denken dat u op een gegeven moment wel gewend is aan het liedje. Maar nee. Marlene Shaw is op de...

0: Dog and California Girl. Oké. Okay. Cancel al je plannen. Pak mijn hand.
1: Kom op.
0: Grijp die kans, want we hebben nieuws voor eeuwig. We hebben alleen vandaag. Dus als je wilt dansen, doe het nu. Mal Smith kan het beter.

0: Nationale slag, Stay If You Wanna Dance. Zometeen de lunchshow weer. En gelukkig, Annemiek is er weer.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: In Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Ja, het werkt nog. Ja, dat werkt weer. Maar ik werk weer, laat ik het zo zeggen. Hele goedemiddag. Zometeen opstarten met de Stones. Maar eerst het nieuws van 12 uur. En het is met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Annemieke. Er wordt hard gewerkt om het Nationale Monument op de Dam weer schoon te krijgen. Vanochtend vroeg was het beklad met rode verf. En ook stond het woord genocide erop geschreven. Deze vrouw op straat in Amsterdam snapt niet waarom iemand het monument zou bekladden.
18: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om, ja, hun eer te betuigen aan de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit, dat doet wat met je.
17: De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie zoekt 3 verdachten. Het Kremlin heeft de persoonlijke beveiliging van president Poetin opgevoerd. Dat schrijft CNN. Aanleiding voor de strenge beveiliging zouden een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen zijn en de angst voor een staatsgreep. Volgens het rapport mogen koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken niet meer met het OV reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. In Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuit dolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
13: Het was alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die is uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
17: Waarschijnlijk is er wel iets met het dier aan de hand. Daarom wordt de dolfijn eerst onderzocht voordat ze hem weer vrijlaten in de zee. En toptennissers die klagen in een open brief over hun prijzengeld bij tennistoernooi Roland Garros. De brief is onder andere ondertekend door de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner. Ze willen dat de prijzenpot 22% van de opbrengst van het toernooi is. Het totaalbedrag van het prijzengeld is dit jaar al verhoogd naar bijna 62 miljoen euro. Dat is al ruim 5 miljoen meer dan vorig jaar. Maar het is volgens de toptennissers dus nog niet genoeg. Het weer, vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt vandaag 14 tot 20 graden.
19: Dankjewel, Suzanne. Over dan naar de ANWB. Rijn Baartmans, vertel, files waar.
20: Goedemiddag, Annemiek. Nou, niet veel files, wel op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over.
19: Dankjewel. Ja, er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst de Stones dus en Olivia Dean, maar die derde...
2: 3 is voor jou.
19: Ja, die staat nog helemaal open. Het jaarlijkse benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Jawel, het Met Gala vindt plaats. Dat is één grote over elkaar ronde rolling van grote namen in nog grotere outfits. Ook als je geen hol met mode of celebrities hebt, is het echt wel de moeite waard om even te gaan kijken hoor. Want die foto's.
21: Ja, ze pakken uit. Ik ben gek op mode.
19: Ja, daar sta je ook onbekend.
21: Ja, daar sta ik onbekend, ja.
19: Nou goed, dus ze pakken echt uit. Maar ja, dus ik dacht voor die derde plek een plaat. Helemaal in jouw straatje over mode.
21: Oh, leuk.
19: En er zijn er echt een boel. Ik wil dan voorbeeldjes gaan geven, maar dat moeten we natuurlijk niet doen. Dus als je een plaat weet over mode of iets wat er een beetje tegenaan schurkt, geef hem door via de app.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
24: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
23: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
25: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
26: Wow.
25: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Het is code rood bij Dirk!
28: Wat zeg je?
27: Het is code rood bij Dirk!
28: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
27: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
29: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
30: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
28: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
2: Annemiekes, Alens.
31: Apro Tros.

0: Olivia Dean, It's So Easy. Nou ja, To Fall In Love dan, hè. In de woorden van Rolling Stones, Start Me Up. Heel erg fijn om die ook weer eens te horen. Hele goede middag, welkom in de A-lunch op 4 mei. Bijzondere dag op meerdere vlakken. Daar wil ik het zo meteen natuurlijk over hebben. Maar wat een lieve berichtjes allemaal.
1: Ja.
0: Ik ben er blij mee.
1: Ja. Heel leuk.
0: Ik was hier dinsdag 2,5 week geleden. Nee, bijna 3 dus. Tjie. Toen zat ik hier gewoon een programmaatje te maken. En toen maakte ik wel geluid naar elk gesprek.
1: Zeker.
0: Hoewel?
1: Iedere keer de schuif dicht en dan...
0: Dus ik dacht wel van, is misschien niet goed. Even naar de huisarts. Die zei, nee, ik weet niet. En een uur later zat ik in een ambulance met een blinde darmontsteking.
1: Zo dat ik net erin.
0: Acuut. Nou, en ik heb het zo ontzettend onderschat. Ik bedoel, ik weet, er zijn heel veel ergere dingen. Don't get me wrong there. Maar ik dacht echt van, ik ben er zo weer. Maar dat heeft even geduurd.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja,
0: dank.
1: En je wilde natuurlijk, om de loef af te steken, gewoon binnen een week hier weer staan.
0: Zo van, ik dacht dat gewoon.
1: Nou, dan met zijn Marnelies-breuk, die doet er 2 weken over.
0: Onzin. Ja. Ik dacht dat echt. En toen lacht ik later, nee, dat kan gewoon helemaal niet.
1: Heel goed.
0: Ik kan helemaal niks namelijk.
1: Neem de tijd.
0: Maar wel heel erg dank aan Tim en Daniel en Sam. Want die hebben de platen water gegeven, zoals ik altijd grappig bedoel te zeggen. En ik kreeg leuke berichtjes gisteren op Instagram. Ook mensen die zeiden, weer een darm. Wat ik erg leuk gevonden word.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, ik wel de Koninklijke 500 gemist. Dat vond ik wel bijzonder jammer. Maar we zijn er weer. Met een blinde darm minder. Maar weer mijn energie om leuke dingen te gaan doen.
1: Heel fijn.
0: Ja. En dan ook meteen het programma natuurlijk. Dat moet ook nog even. 4 mei, ja, daar kun je natuurlijk niet omheen. Daar wil ik ook niet omheen. Vanavond om 8:00, 2 minuten stil. Doderdenking op verschillende plaatsen in Nederland. Ik was dit weekend weer op de been, want ik was ook nog jarig. Was ik in Vught. Mooi Vught. Ook even naar Kamp Vught geweest.
1: Oh, heel goed.
0: Heel indrukwekkend. En ik zag de stoelen daar ook klaarstaan voor de herdenking daar. Dus waar je ook bent, hoe je het ook doet, herdenk vanavond. Het is ook Star Wars Day, May the 4th. Nogal goed bedacht. Kan ik niet in je heen. Tame Impala vanavond in Ziggo Dome. Heel veel mensen kijken daar ook heel erg naar uit. En een goed stel heb ik zo meteen voor je. Maar ook nog een plaat, die derde.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, die is voor jou. Iets met het Met Gala. Mode dus. Veel artiesten en andere celebrities die gaan zich helemaal uitlopen dossen. Een plaat over mode. Heel veel David Bowie kwam er binnen. Fashion. ZZ Top zag ik nog. Charme, ik moet even hoesten. Volgens mij ben ik...
1: Dit nou wel weer.
0: Ach joh, dat is niks. Het is gewoon emotie. Even kijken. ZZ Top, Short Dressed Men zag ik nog. Kinderen voor Kinderen, mode.
1: Oh ja.
0: You Can Leave Your Head On. Short Skirt, Long Jacket. Heel veel leuke. Right Said Fred moest ik ook nog aan denken inderdaad. Richard komt daar mee. The Catwalk.
1: Oh ja,
0: yeah.
1: The Catwalk.
0: Too sexy. Rian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Deze zag ik ook een aantal binnenkomen. Fijne plaat, die hoor je ook nooit trouwens.
3: Nee, het is al veel te lang geleden dat ik hem gehoord heb.
0: Nou, dan dubbel dank. Welke is het?
3: Het is The Kings met Dedicated Follower of Fashion.
0: Ah,

vogel weer. Xavier Brand, Follow the Sun. Het was zo'n grote hit, ook in thuisland Australië. Daar hebben we toen in heel wat haatlijstjes gestaan. Te vaak gehoord, mee doodgegooid. Nou kennen we hem wel, ergens ook wel flauw natuurlijk. Had Xavier Brand daar last van? Nee, natuurlijk niet. Hij zette het om in onroerend goed waarschijnlijk. En het leven gooide hem trouwens niet zo lang geleden nog wel een moeilijke bal. Gediagnosticeerd met kanker werd hij. Maar hij maakt het goed en hij treedt weer op. In juli ook nog op Paleis Soestdijk. Misschien heb je daar wel kaarten voor. En nog een type die niet echt vies is van bijzondere shows. Norman Cook, verantwoordelijk voor de remix die ik nu ga draaien. Zijn shows in Brighton, zijn thuis, zijn al jaren legendarisch. Gaat hij ook weer doen in juli. Brighton Beach begon in 2002 en dat liep toen een beetje uit de hand. Een 250.000 stonden toen te hupsen. Maar nu zijn de kaarten ook altijd snel weg. Want die zijn er niet, dat scheelt. Brimful of Ice.

0: the first time.
1: Een magische bende met Chef Special. En daarvoor nog...
2: Verkeer.
1: Corner Shop, Brent Palavasha in die Norman Cook mix. Inderdaad, die andere die heb ik wel eens gehoord. Maar dit is toch wel de plaat die het meest hoort. Hoe gaat het op de weg? Dat weet Rijn dan weer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, het is nog niet heel druk op de weg. Wel staat er file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier 10 minuten langer over. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is het raak tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps. 20 minuten komt door een kapotte vrachtauto. En de rechte rijstrook is hier afgesloten.
1: Dankjewel. Over dan naar Suzanne Vries met het NOS Nieuws van 12:30.
4: Goedemiddag Annemieke. De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda hoeft niet overgespeeld te worden. Dat heeft de rechter besloten in het kort geding dat NAC aanspande over de zogenoemde paspoortkwestie. De club diende een klacht in omdat Go Ahead een speler had opgesteld die niet speelgerechtigd was. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk in Den Haag worden niet vervolgd. Eagles en NAC Breda hoeft niet overgespeeld te worden. Dat heeft de rechter besloten in het kort geding dat NAC aanspande over de zogenoemde paspoortkwestie. De club diende een klacht in omdat Go Ahead een speler had opgesteld die niet speelgerechtigd was. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk in Den Haag worden niet vervolgd. Tijdens een politieachtervolging

0: RIVM noemt het heel belangrijk om te achterhalen welk hantavirus is aangetroffen op het cruiseschip bij Kaapverdië. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is. En premier Jetten noemt de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Onbekenden bekladden het vanochtend vroeg met rode verf, maar op livebeelden is te zien dat inmiddels de meeste verf er weer af is. Het weer, het is bewolkt en ook enkele buien. In het zuiden soms ook wat zon en het wordt 14 tot 20 graden.
1: Dankjewel, Suzanne. Ja, mocht je nou denken, die heb ik nou eeuwen niet meer gehoord, die plaat dan. Of je denkt, hier zouden meer mensen fan van moeten zijn. Of juist vandaag snijdt deze nogal hout. Dit is je kans en ik vergeet de beauties, die wil ik graag draaien. Lijkt me leuk.

0: Kensington hoorde voor nog Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Nou ja, veel platen die je weinig hoort, zo blijkt in de app. Er zat er wel eentje bij en het is natuurlijk heel erg leuk dat de kinderen van Erik Coco Jumbo willen horen. Dus duim omhoog, mensen, want ik ben heel blij dat je me aanvraagt. Maar als ik dat doe, dan zit hij de rest van de dag in iedereens hoofd.
2: Ik heb het nu al een beetje eigenlijk.
0: Ja, zie je wel.
3: Ja.
0: Nou, zit hij in een camper, draai hem dan eventjes, Erik. En dan hebben jullie hem lekker met z'n allen in het hoofd. Maar wel leuk om de titel überhaupt weer eens te zien. Ik zag wat Queens langskomen. Ik zag wat... nou, weet je, ik ga gewoon meteen naar Theo. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dit is zo'n blije plaat.
4: Dat vind ik ook.
0: Ja. Ik heb een keer een hele vakantie deze gedraaid. Elke keer als je in een snikhete auto gaat zitten.
4: Je hoort hem veel te weinig.
0: Ja, toch? Ja. Het kan nog steeds van alles zijn, totdat jij de titel en de artiest noemt. Kom maar.
4: The Coral, Dreaming of You.
0: Oh, bij deze. Mm.

0: Normaal is Black Velvet. Over Elvis en daarvoor nog The Coral, Dreaming of You. Leuk om die weer eens te horen, met dank aan Theo. Zometeen heb ik een goed stel voor je, twee platen die gelinkt zijn. Maar hoe, dat is een beetje de vraag. En het is ook wel vaak wel handig als je een beetje doordenkt. En er zit vaak ook wel één link tussen, die eigenlijk best wel makkelijk te vinden is. Maar dan is wel de truc dat je dan wel dat antwoord instuurt, anders heb je er nog niks aan. En er is een prijs, tenminste, ik ben even weg geweest, hebben we nog?
1: Die hebben we nog, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is namelijk een peper- en zoutstel. Ja. Dat is ook een goed stel, snap je? Dat was de knipoog. Ooit. Inmiddels is het totaal ingeburgerd. Nou ja, ik ga naar een nieuwe plaat. Want Ruben Heijn, hij was nog de gast bij Muziekcafé om een nieuwe single tegen horen te brengen. It Feels Right. Nou ja, dat hebben we geweten. Want met diezelfde single heeft hij nu de radio, NPO Radio 2 topsong. Lenterig, luchtig misschien op het eerste gehoor. Maar er zit ook een behoorlijke laag in. Het koesteren van je ouders als het wat minder begint te gaan. En ze dat dan ook te vertellen dat je ze koestert. It Feels Right, Ruben Heijn.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
17: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
19: Zometeen Taylor met haar maansteen. Madonna met heel haar hart. Maar eerst Suzanne de Vries met haar nieuws. Goedemiddag.
20: Goedemiddag Annemieke. Iran zegt dat het in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat heeft aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de bekladding van het Nationaal Monument in Amsterdam is opgeëist door een pro-Palestina-organisatie. Het gaat om Palestine Action Amsterdam, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
21: En ze zeggen dit gedaan te hebben omdat ze de herdenking van vanavond hypocriet vinden, omdat er nog altijd een genocide gaande is waar volgens hun te weinig aandacht voor is. Het is niet helemaal een onbekende club. Ze hebben al eerder bekladdingen opgeëist, bijvoorbeeld die van afgelopen zomer hier tegenover op het paleis op de Dam.
20: De hele ochtend zijn schoonmakers bezig geweest om de rode verf eraf te halen. Het meeste is weg en bij de herdenking vanavond zal er weinig te merken zijn. Wel gaat de gemeente Amsterdam de komende tijd nog alle stenen grondig nalopen op beschadigingen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt betrokken te zijn bij de afhandeling van de situatie met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Drie opvarenden zijn overleden en drie passagiers zijn ziek. Deze arts vertelt wat het Hantavirus precies is.
0: Het hangt er een beetje vanaf welk type Hantavirus je oploopt. In Europa en Azië hebben we groepen Hantavirussen die vooral zorgen voor een bloedende koorts en het falen van je nieren. En in Noord- en Zuid-Amerika komt het Hantavirus cardiopulmonaal syndroom voor. Wat eigenlijk wil zeggen dat je hartproblemen krijgt, maar met name ook problemen met je longen, met ademen.
20: Nederland wil de zieke bemanningsleden terughalen, maar Kaapverdië geeft daar nog geen toestemming voor. Het schip voer over de Atlantische Oceaan van Argentinië naar Kaapverdië. En in een natuurgebied in Moerenburg, in de buurt van Tilburg, is een grote hoeveelheid afval gedumpt. Verschillende automobilisten die hebben vanmorgen naar de politie gebeld, omdat ze zagen dat er een complete badkamer was gedumpt. Er liggen onder meer tegels, rolgordijnen, isolatiespullen, sportjes, allemaal op kleine en grote hopen. En ook ligt er een wastafel, een toilet en enkele kozijnen. Het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Het is 14 tot 20 graden. Vanavond tijdens dodenherdenking ook kans op regen.
5: Dankjewel, Suzanne. Over dan naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Vertel.
22: Goedemiddag, Annemieke. Nou, onder andere vanwege de Duitse grenscontroles een file op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, een kwartier vertraging. De A28, Utrecht richting Amersfoort, daar zit raak tussen afrit De Bilt en Soesterberg. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. En dan nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukburg en Haps, een half uur vertraging, ook dit komt door een kapotte auto. En de rechterrijstrook is er dicht.
19: Dankjewel weer. Ik heb een goed stel voor je. Ik vind hem ergens lastig.
23: Dit is een goed stel, hoor.
19: Aan de andere kant, als je een beetje doordenkt, dan vind je misschien wel een link tussen de eerste twee platen die ik zo meteen draai. Let wel, er is dus geen link, hè. Het is niet dat ze samen zijn bedacht of zo. De een is ook veel ouder dan de ander. Maar bedenk eens een link. Denk aan de titel, de artiest, het verhaal erachter, de tekst misschien. Of persoonlijke links zijn ook altijd welkom. Je kunt natuurlijk de boel in AI slingeren.
24: Ja.
19: Dat zien we ook meteen.
24: Ja, dat klopt.
19: Dat hebben we meteen door. Maar dat maakt niet uit als je het echt graag een link wil vinden. De ene is Andrew Gold, Never Let Us Slip Away. Waar is hekel aan?
24: Ja, sorry, dat wist ik niet.
19: Nee, dat maakt het niet uit. Nathan heeft het al gemaakt.
24: Ja, anders had ik het nooit klaargezet.
19: Ja, maar
24: het
19: gaat niet om mij.
24: Ja, maar het is de dag weer. Je bent net terug van een blinde darmontsteking.
19: Nou in.
24: Krijg je meteen dit voor je
19: Never Let Us Slip Away.
24: Ja.
19: Nou ja, misschien had je er wel een... En die andere is Black Keys, Gold on the Ceiling. Dat maakt een boel goed.
24: Ja, die vind je wel fijn.
19: Voor mij dan.
24: Ja.
19: Kun je een link verzinnen? En je hebt daar twee platen de tijd voor, hè? Dus rustig aan.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina, yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Annemiekes, Alens.

0: Dat hoort er ook bij. Jawel. Hier spreekt een fan. Black Keys, Golden Ceiling. Het is een goed stel met Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. En dan zei ik net dat ik niet zo'n fan ben van het nummer. Nee, is dat zo? Dat kan, ja. Wel van andere nummers van de beste man, overigens, hoor. Wist jij trouwens, Nathan?
1: Ja.
0: Ja, Bob, wist je? Ik heb zo'n belachelijk vat van feiten.
1: Ja, precies.
0: Waarom onthoud ik het?
1: Nee, maak die ruimte
0: geen
1: vrij
0: idee
1: voor andere dingen.
0: Ja, precies. Doe er iets nuttigs mee. Maar dat hij bijvoorbeeld ook Thank You For Being A Friend heeft geschreven voor de Golden Girls.
1: Oh, dat hoor je ook wel trouwens.
0: Heel veel commercial muziek, heel veel dat soort dingen. En in andere combinaties nog meer groot in de muziekwereld. Maar daar komen we zo op, want dat zijn inderdaad links die zijn geraden tussen die twee platen. Ernst, die maakt hem gewoon en ik ben er blij mee. Het is een gouden combi, zegt hij. Twee keer gold, inderdaad. Andrew Gold en Gold on a Ceiling. Dat is een link tussen die twee platen. Marcel die zegt ja, Andrew Gold staat in Wax. Inderdaad. Daar is ook wel fan van.
1: Ja.
0: Ja. En met Wax blijft goud aan het plafond plakken. Een beetje ver gezocht, maar dat mag. Hella die zegt ja, het nummer Gold on a Ceiling is uit 2011. En laat dat dan net het sterfjaar zijn van Andrew Gold.
1: Oh.
0: Ja, ik vond het ook wel mooi dat de heren Black Keys best wel wat wax in hun haar smeren. Dat staat inderdaad alle kanten op. En om je haar vast te zetten met een slot. Nee.
1: Ja?
0: Om haar vast te zetten heb je een slot en een sleutel nodig.
1: Ja, zo kan je zeggen. Ja. Black Keys.
0: Jongen. Nou, Stefan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw link?
2: Andrew Gold en de Black Keys hebben allebei een bekend nummer wat Lonely Boy heet.
0: Nou, dan gaan we eens even checken, hoor. Ja, natuurlijk. Ja, echt. Die vind ik dan wel weer heel erg leuk. Goed geraden, Stefan, wist je het?
2: Jazeker. Ja.
0: Dat is gewoon parate kennis. Helemaal goed.
2: Misschien
0: moeten we jou alvast inboeken voor de Nationale Popquiz voor volgend jaar.
1: Oh, goeie.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: We houden contact.

0: weinig opwekkends te melden over Steven Tyler. De afscheidstour die kon eerst deels niet doorgaan vanwege stemproblemen. En hij heeft een heleboel rechtszaken weten af te ketsen. En dat klinkt altijd een beetje dubbel. Is het natuurlijk ook meestal grensoverschrijdend, nu ook weer. Het gaat om een ontmoeting tussen hem en een meisje van toen 16 in 73. En dat kan niet meer de rechtszaal in vanwege de fysieke aandoeningen, zullen we maar zeggen. Maar wel het feit dat hij haar emotionele schade heeft toegebracht. En daar komt nu alsnog dan weer een rechtszaak van. Taylor Swift ervoor nog. Open Lights op NPO Radio 2. Zometeen een goede kop. Nou, die heb ik toch gemist. Ik heb dat af en toe gewoon zelf gedaan.
1: Gewoon een artikel pakken en een goede kop erbij bedenken.
0: Ja. Maar het is wel lullig, God, dat je niet kan toetsen.
1: Ja.
0: En om jezelf lachen is ook weer zo'n ding. Jij kan dat.
1: Ik kan dat zeker. Ja, ik kan commando ook nog lachen zelf. Zal ik anders volgende keer mijn lach opnemen? Dan kun je thuis, als je een goede kop bent.
0: Dat is handig. Kunnen we dat niet meteen commercieel uitbuiten?
1: Mijn lach op een bandje.
0: Dat je gewoon een appje maken van naast ons lach. Er zijn heel weinig mensen, maar er zijn er wel die dat irritant vinden, jouw lach.
1: Een paar, maar meestal krijg ik altijd, ach, wat fijn.
0: Ja, dus dat vind ik dan wel lekker, juist dan. Nou ja, weet je, kijk maar even. We gaan in ieder geval weer een goede kop doen zometeen. Madonna heeft er ook zin in. Open your heart.

0: Madonna, open your heart. En ook mensen die hun hart even hebben moeten openstellen voor een nieuwe nummer van Madonna met Sabrina Carpenter. Maar hey, het is wel nog lekker actief, zullen we maar denken. Verkeer. Hoe gaat het op de weg? Rijn, vertel het ons.
1: Nou, het gaat goed op de weg. Wel een paar files, zo ook op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam een kwartier door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan de A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen afrit De Bilt en Soesterberg. 10 minuten door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht, want ook bij Roermond rijdt het langzaam. 20 minuten, ook dit komt door bergingswerkzaamheden. Dan de N211, hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsel en Den Haag-Wateringseveld doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel weer. Over naar Suzanne de Vries voor het NOS Nieuws van 1:30.
2: Goedemiddag Annemieke. De 33-jarige man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen had willen doden. Tijdens een eerste pro forma zitting zei de verdachte dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zouden een man en een vrouw zijn van 69 en 70 jaar. Dat meldt Omroep Friesland. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. En het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden voor Ridouan Taghi, om hem bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Het dekenberaad Cyrus op een cruiseschip komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zouden een man en een vrouw zijn van 69 en 70 jaar. Dat meldt Omroep Friesland. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. En het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden voor Ridouan Taghi, om hem bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere

0: opvallen. In dit geval even als nieuwslezer op NPO Radio 2. Dat er ook allemaal rare programma's zijn met rare onderdelen. Dus daar ga je.
1: Goeie kop.
0: Heb je een berichtje kunnen vinden waar wij dan weer een goede kop bij kunnen verzinnen?
2: Ja, zeker. En wat voor bericht? Het gaat over de langharige ezel Lulu. Die heeft namelijk weer lang haar gekregen. Vorige week was hij in het nieuws. Omdat er bij deze ezel in Os in Brabant een pony was geknipt door onbekenden. Want normaal gesproken heeft dat dier hele lange haren voor de oogjes hangen. Dat beschermt hem dan tegen vliegen. Nou, dit weekend heeft het tv-programma Even Tot Hier gewoon weer extensions geregeld voor Lulu.
3: Oh, Lulu, krijg je aan deze kant nog eentje? Alsjeblieft, Lulu. Och, Lulu, heb je haar hier?
4: Ja. Hij is helemaal super.
3: Oh, wat mooi, hè, Neil?
0: Ja, ik heb het gezien. Vond het echt heel cute.
2: Ja, dat is zo schattig. En hij bleef ook gewoon heel erg lief staan. Hij is ook al heel erg oud. Hij vond alles goed. En de eigenaresse die laat vandaag weten dat alles goed gaat met het dier.
0: Nou, eind goed al goed. Maar er is nog geen kop. Heb jij er eentje kunnen bedenken?
2: Ja. Lulu heeft weer een glimlach van Ior tot Ior.
0: Oh, die is goed. Die is heel goed. Wow. Ior.
5: Wauw.
0: Ja, nou, daar zitten we dan.
5: Zal ik Juri bellen?
0: Ja. Blijf maar even weg.
2: Jullie dan?
0: Durf niet meer. Nathan?
5: Er is een actiegroep opgericht. Extensions Rebellion.
0: Oh. Nou,
5: die helpt ezeltjes met kort geknipt haar.
0: Extensie. Ja, ik vind het een styleloze actie.
5: Wow,
0: styleloos. Ponies zijn gewoon uit. Nee, dat is niet waar. Dankjewel. Nou ja, weet jij ook een goede kop? Geef hem dan even door via de app.

0: soms moet het ook gewoon, hè. Als het dan gaat om een goede kop, iets met haar, dan split ends. Message to my girl. Ja, het was natuurlijk niet gepland, want we wisten het nieuws niet. Maar nu kan ik zeggen dat het uiteraard helemaal gepland was. Tuurlijk. Message to my girl. En ervoor nog Jessie J en B.O.B. Price Tag. En daar weer voor Suzanne met een bericht over ezel Lulu. Nou, die was ook al bij Even Tot Hier al goed te zien. Want ja, een of andere onverlaat heeft een pony geknipt bij die ezel. Dat is helemaal niet prettig, want die pony heeft die nodig. Maar lekker even, laat mij met rust, pony. Maar ook de vliegen en zo, dat soort dingen. Maar Even Tot Hier, het programma op NPO 1 heeft daar mooi op ingesprongen door extensions te regelen voor Lulu. Die werden in het programma erin gezet. Ik heb dat ook gezien. Het was leuk. En volgens mij accepteert Beest die dingen ook nog.
1: Ja, wat moet je anders?
0: Ja. Het zag niet uit als een ezel die echt overal een punt van maakt.
1: Nee, precies.
0: Nee. Maar goed, kunnen we er een kop bij verzinnen? Zeker wel. Dit is slechts een tussenstand. Zometeen een officiële uitslag, dus je kunt nog meedoen. Alex, die komt niet verder, wou ik zeggen. Maar dat klinkt onaardig. Ik bedoel dat niet zo. Die komt met ezeltje knip.
1: Nieuw spelletje.
0: Ja. Doe dit thuis niet.
1: Nee,
0: vind ik wel. Ingrid zegt ezel niet langer met pony opgezadeld.
1: Heel mooi.
0: Je kunt hier veel mee. Echt heel veel. Nou ja, mocht je nog een goeie hebben, geef hem door.

0: Nou, we gaan er wel vanuit. Morgen fantastisch wordt. Veel bevrijdingsfeesten, dat sowieso. En zo'n beetje overal worden wel mooie dingen georganiseerd.
1: Goeie kop.
0: Ja, dit is al opgelost, gelukkig inmiddels. Een weinig mooie dag voor pony Lulu. Nee, ezel Lulu. Die had opeens een pony gekregen van een of andere onverlaat. Nog steeds onbekend, toch, wie dat heeft gedaan?
2: Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal
0: misschien
2: niet.
0: Misschien was het wel met hele lieve bedoelingen.
2: Ja.
0: Dat je die het lange haar van een ezel voor aan zijn kop afknipt.
2: Gewoon een medewerker. Ik heb de pony van de ezel afgeknipt, hoor. Ja. Hoeft niet meer.
0: Niet meer doen. De schapen nog even scheren. Hoi. Nee, nou goed. Dus het is niet de bedoeling, want dat haar hebben ze nodig voor vliegen. En gewoon even een beetje anoniem doen.
2: Ja.
0: Dat doen ezels graag.
2: Dat is zo'n chagrijnige dag, dat je lekker achter je haar kan kruipen.
0: Zo. Ja. Ja, nou goed. Het programma even tot hier. U kent het wel. Die hebben extensions geregeld. Haar extensions voor deze ezel Lulu. Dat was redelijk hilarisch. En de ezel vindt het ook nog fijn. Dus kunnen we daar een kop bij verzinnen? Karsten zegt ezel tot hier.
2: Ja, mooi.
0: Die is leuk. En Doreen zegt nieuwe pony voor ezel in Os. Op zich al niet een goede kop.
2: Ja, je hebt wel gelijk.
0: Os en ezel, ja. Echt waanzin. Heel goed, Doreen. Ik zag daar trouwens wat meer varianten van in de app binnenkomen. Leuk. Damir zegt, een ezel een pony geven. Kapper mee.
2: Kapper mee.
0: Ja. Ernst-Jan, knipbeurt ezel een teken van de verhaarding van de maatschappij. Zeg het dan goed. Teken van de verhaarding van de maatschappij. Yvonne, die zegt, she's got the luluk.
2: Mooi.
0: En Steven, heb je die uitgekozen? Ik vond hem heel leuk, maar dan moet ik het doen.
2: Maar ik wil het ook wel doen, hoor.
0: Nou, ik doe het wel. Maybe she's born with it. Maybe it's Aiseline.
2: Kan toch gewoon?
0: Ja, ik kan. Jeroen, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Fijn dat je trouwens terug bent, Annemiek.
0: Ah, dankjewel. Dat vind ik lief om te horen. Ik ben ook blij met jouw appje trouwens, want wat is jouw goede kop?
3: Ik had extensions voor ezel. Lulu had wat anders voor ogen.
2: Wonderschoon.
0: Ja.
2: Het is wonderschoon.
0: Het is echt heel mooi. Extensions voor ezel. Lulu had wat anders voor ogen. Nou, helemaal mooi. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de Eregalerij der Goede Koppen. Oh. Soms heb je gewoon even zin in. David Lee Roth. California Girls. Zometeen Paul.

0: De Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben van school afgetrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
20: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2. En het is echt precies 2 uur. Goedemiddag. Het laatste nieuws van Suzanne de Vries van de NOS. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, Paul. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt dus niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een speler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. Maar de rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Dat zegt sportverslaggever Arno Vermeulen.
22: Omdat de KNVB alle belangen in redelijkheid heeft gewogen. Ook die van NAC, maar ook van het hele betaalde voetbal. Dus eigenlijk zegt die rechter, we vinden de belangen van het hele betaalde voetbal, want er zouden nog veel meer clubs naar de rechter stappen en zou de hele competitie niet uitgespeeld kunnen worden, vinden we belangrijker dan dat van NAC.
21: Ja, als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk ook 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. In die wedstrijden stonden namelijk ook spelers op het veld zonder geldige papieren. Door de beslissing van de rechter heeft NAC een wonder nodig om degradatie uit de Eredivisie nog te voorkomen. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. In de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog nu al herdacht. Terreurexpert en hoogleraar Beatrice de Graaf gaf een toespraak en leerlingen van een middelbare school droegen gedichten voor. En ook Tweede Kamervoorzitter Van Kampen hield een speech.
3: Het bestrijden van tendensen die nu nog mijlenver afstaan van dat ultieme kwaad, uitsluiting, ontmenselijking, wegkijken bij onrecht. Het bestrijden daarvan moet nu gebeuren. Wereldwijd en ook in Nederland.
21: Onder andere premier Jette legde een krans bij de erelijst van gevallenen. Dat is een monument met namen van bijna 18.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Vincent van Sliedrecht stopt als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij was dat bijna 3 jaar en daarnaast was hij ook nog trainer in Leeuwarden. Onder leiding van Van Sliedrecht lukte het Oranje niet om zich te plaatsen voor het Europese kampioenschap van vorig jaar. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet duidelijk. Het weer, het is bewolkt en ook enkele buien. In het zuiden soms ook wat zon bij 14 tot 20 graden.
20: Dankjewel, Suzanne. En op de weg daar, ja, het is wel vakantie, maar ook weer echt niet voor iedereen. Er staan dus toch nog wel wat files, zijn ze dagelijks. Rijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Paul. Ja, er staan een aantal files, zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar loopt het vast tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Wil je omrijden, dan kan dat. Dan volg je de borden richting Gorkum, A27 en de A15. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En dan nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Haps, 20 minuten. Ook dit komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.
20: Dankjewel, Rijn. Zometeen hoor je het minst goed begrepen nummer van Bruce Springsteen ooit.
17: Ster. Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
23: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
24: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
25: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
24: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
25: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
27: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
28: Ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
27: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
30: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
31: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
30: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.

Dua Lipa, de dame die boeken lezen sexy maakt. Haar Instagram staat vol met zwoele foto's waarop ze boeken leest. Ik had afgelopen week vakantie ook weer één boek meegenomen. Weer geen bladzijde in kunnen lezen. Het idee was er. Dat krijg je drie kinderen en ook allemaal nog ziek geweest de afgelopen week op vakantie. Niet alleen de kinderen, maar wij ook. Dus het was een lekker weekje, maar ik ben toe aan vakantie. Dat gevoel, snap je dat? Maar ergens is dit een soort van vakantieweek, ook al ben je niet vrij. Want het is ontzettend verdeeld in Nederland, volgens mij, deze meivakantie. Sommigen zijn vandaag weer aan het werk, anderen in hun school. Anderen hebben nog steeds vrij. Je luistert naar NPO Radio 2. Born in the USA. Dat klopt niet, zegt Marcel. Born ligt in Limburg. Net als America, dat ligt, als je het anders uitspreekt, ook in Limburg, inderdaad, ja. Amerika natuurlijk ook. Prachtige plaat van De Bos, heel vaak verkeerd begrepen. Het is een aanklacht op Amerika over de terugkomst van de veteranen van de Vietnamoorlog, dat die niet goed behandeld werden. Terwijl het klinkt zo heroïsch, het nummer, dat het altijd verkeerd begrepen werd. Bij deze nog maar eens uitgelegd. Op deze maandag, een prachtig nummer van In Excess. Misschien ken je hem niet eens. Hij heet Beautiful Girl.

0: All you deal with take. Als je goed naar de tekst geluisterd hebt, dan weet je dat je een teleurgestelde Lily Allen hebt gehoord over haar seksleven. De man in kwestie had wel iets beter zijn best mogen doen. Nu komt die man in kwestie er goed mee weg dat hij niet genoemd is bij naam. Op haar latere album, wat ze vorig jaar uitbracht, is het allemaal wat anders. Daar gaat het alleen maar over haar 6 jaar durende huwelijk met inmiddels dus haar ex. Lily Allen heeft haar ex op die plaat volledig met de grond gelijk gemaakt. Naam, toenaam, alles. Dat viel Not Fair nog wel mee. Andere nummers van Lily Allen kennen we natuurlijk ook als Fuck You Very Much. Het is me een tand hoor. Ken jij Noah Kahan nog?
1: God, that I exist, didn't it's half my fault. But I just like to play the victim, I'll drink alcohol.
0: Hij brak 2-3 jaar geleden door met dit nummer. Dreamish night of some version of you that I... En dan hoop je natuurlijk op de volgende klapper van Noah Kahan. Stick Season, wordt dit misschien de opvolger? Zijn nieuwe single is net uit en die heet American... Nee, niet Girls, Cars. American Cars, dat kan ook. Noah Kahan, zijn nieuwe plaat.

0: Heerlijk hoe dit nummer zo'n sfeer oproept. Heb je dat ook? Als je even met je ogen knijpt en even je in een andere wereld waant, dat je de tumbleweeds over de weg ziet rollen. Dit geluid hoort, briesje in je gezicht. De sfeer van de Horse with No Name van Amerika. Wat overigens inderdaad niet in Amerika ligt, maar gewoon in Limburg. Daar waren we al achter, dankzij Marcel. Topografische kennis van Nederland heeft deze man ook, want hij weet waar de files staan. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staat het vast tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. Ruim een uur vertraging, dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. Wil je omrijden in de richting van Den Bosch, dan kan dat. Volg dan Gorkum over de A27 en de A15. Dan nog de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het stil tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug.
0: Terwijl Jacqueline graag het nummer Torn wil horen van Natalie en Brulia. Want ook Torn ligt in Limburg. Misschien kunnen we er straks een mooi lijstje van maken. Met de 10 minute takeover. Eerst nu tijd voor het nieuws. Hier is Suzanne.
2: Goedemiddag Paul. Een van de zieke bemanningsleden op cruiseschip Hondius is een Nederlander. Tijdens de reis zijn 3 passagiers overleden. Het gaat om een Nederlands echtpaar uit Friesland en ook een Duitser, zegt de eigenaar van het schip. Vermoedelijk zijn ze overleden aan het Hantavirus. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. De bekladding van het monument op de Dam is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. De politie is op zoek naar 3 verdachten die na de bekladding op de fiets zijn gevlucht. En Travis en Ron zijn waarschijnlijk nog steeds aan het bijkomen van een horror-surftocht. Nou, die 2 vrienden die maakten een tocht van 30 kilometer langs de kust van Californië. En opeens zag Travis toen dat Ron werd achtervolgd door een flinke haai. En dat ging echt minutenlang door. Luister maar.
3: Oh my god, it's here for you! Run! Run, go! What the fuck?
2: Van een horror-surftocht. Nou, die 2 vrienden die maakten een tocht van 30 kilometer langs de kust van Californië. En opeens zag Travis toen dat Ron werd achtervolgd door een flinke haai. En dat ging echt minutenlang door. Luister maar.
3: Oh my god, it's here for you! Run! Run, go! What the fuck? Don't stop! Go, go, go!

0: Boven dat water. Maar uiteindelijk dacht die haai, nee, ik ga er weer vandoor. Hij hield het voor gezien. Ron en Travis, die kwamen met de schrik vrij.
1: Oh. Grote angst toch, dat je door een haai gepakt wordt. Nou is de kans in Nederland zeer klein. Maar dan toch. Wij doen het vooral met haaientanden. Die kun je vinden op de Nederlandse stranden. Dat dan weer wel. En meer over haaientanden straks bij Rijn, denk ik ook. Maar goed, Suus. Heb je nog weer?
0: Ja, het weer natuurlijk. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien bij 14 tot 20 graden. En ook vanavond tijdens dodenherdenking buien.
1: Zometeen terug naar misschien wel jouw jeugd. Als je het leuk vindt om te weten wat er op 1, 2, 3, 4, 5 stond in de tijd dat je 14 was.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek, nog maar anderhalve week. 15 mei, dus het Hemelvaartweekend, doen ze de allereerste van 10 in totaal uitverkochte shows in het Gelredome. Ik ga er ook naartoe, ik kijk er naar uit. Volgende week dus al halverwege, je hoorde Suzanne en Freek.
2: Top op 14. Top op 14.
1: Je was jong, je schaamde je voor van alles. Voor je ouders misschien wel. Of,
3: ja. Ja, dat valt wel mee.
1: Oh, hij haakt gelijk in. Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hallo, Rap van Tong.
4: Hey. Ja, ja.
1: Wanneer ben je geboren, Jan?
4: 15 april 1965.
1: Jij was op 15 april 1979 14 jaar oud.
4: Klopt.
1: Hoe luisterde jij muziek toen?
4: Ja, vaak een transistorradio, vlak in de buurt.
1: En dan was dat 's avonds huiswerk maken?
4: Ja, ook. En als we een brommertje lagen te sleutelen, we altijd muziek erbij.
1: Oh, wat goed zeg. Wat is goede muziek om aan een brommer te sleutelen?
4: Ja, een brede muzieksmaak. Wel iets stevigers, dan wel.
1: Gitaar?
4: Ja, zeker gitaar. Oké,
1: ja, ja. Ja, die hitparade die staat natuurlijk niet altijd vol mee met dat soort muziek.
4: Nee, dat klopt, dat klopt.
1: Nee. Dus ik hoop dat je ook een brede smaak hebt, zoals je al zei.
4: Ja, dat heb ik zeker. Ik heb een hele brede muzieksmaak.
1: De meeste mensen die dat zeggen, die walgen van de meeste liedjes. Maar moet je zelf maar opletten.
4: Ja, dat kan ik zeker doen.
1: Fire van de Pointer Sisters. Nou, Jan.
4: Ja. Ik vind het originele beter.
1: Hij heeft de Bos heeft het geschreven voor ze, toch?
4: Ja, ja, ja. Ja, klopt, klopt.
1: Nou, oh, goed.
5: 4. Let's dance, let's
1: Shake Your Body voor de Jackson.
4: Leuk.
1: En op 3.
5: 3.
1: Lena Lovitch, Lucky Number.
4: Minder voor mij.
1: Oké. Okay. En wat vind je van nummer 2?
5: 2.
4: Oh,
1: is lekker, hè?
4: Jazeker.
1: Ja, die hoor je te weinig. En dit is nummer 1.
5: 1.
4: Tracy.
1: Ja. Dit is toch ook leuk, hè?
4: Zeker leuk, zeker leuk.
1: Ja.
4: Die hoor je minder dan nummer 2.
1: Nou, dat ligt eraan waar je heen gaat, denk ik. Maar,
4: ja, dat klopt.
1: Als je nog wel eens naar een feestje gaat, dan hoor je die Village People misschien wat vaker. Dat
4: ja, dat klopt. Dat maar ik ga toch voor 1.
1: Jij gaat voor Racy.
4: Ja. Ja.
1: Waren het een beetje Racy-modellen, die brommers waar je aan sleutelde vroeger?
4: Dat probeerden we wel. Het lukte niet altijd.
1: Wat was het dan waar je mee kluste?
4: Zundap 80cc.
1: Oh ja, wel net een mooie dingetje dit, hè?
4: Ja.
1: Geniet van deze, Leo, je love it.
4: Hoi.

goede cover van iets willen horen? Altijd als ik dit zeg, dan wordt gelijk de Sound of Silence van Disturbed aangevraagd. Oh, goed, mag hè, maar je mag ook wat anders aanvragen. Het kan via de NPO Luister-app. En plekken in Limburg zijn ook van harte welkom. Daar hadden we het eerder vandaag ook over. Dat er best wel wat Engelstalige liedjes blijkbaar in Limburg liggen. Dus vraag aan wat je zou willen horen straks. Ruimte genoeg in de 10-minute takeover. Gebruik wel die NPO Luister-app om het aan te vragen. Dit is Brand Fan 3000. Astounded!

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon... maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness-cadeaukaart, diner-cadeau of een fashion-check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Het is een minuutje, iets meer, na drieën. Goedemiddag, Radio 2 van de NOS. Is hier Suzanne de Vries met het nieuws.
22: Goedemiddag, Paul. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat de 33-jarige man denkt dat hij een liefdesrelatie met prinses Amalia heeft. De verdachte zou volgens het OM in bezit zijn geweest van 2 bijlen en ook handgeschreven briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia, dat zei de officier van justitie.
23: Over de bijlen verklaart hij dat hij die en andere spullen heeft gekocht om met Amalia te survivalen. En over het briefje met bloedbad zegt hij dat hij daar niets mee heeft bedoeld.
22: Gedragsdeskundigen die onderzoeken of de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft. De Russische president Poetin heeft strengere beveiliging gekregen. Dat schrijft CNN. Aanleiding zouden een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen zijn. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken, die mogen nu niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Alle natuurbranden van afgelopen week zijn onder controle, na dagenlang blussen en een weekend met wat regen. Toch houdt de brandweer de situatie scherp in de gaten, omdat op veel plekken de grond nog heet is. De hoop is daarom dat er de komende tijd meer regen valt.
24: Zeker als er regen valt, dan gaat dat helpen om het gevaar terug te dringen. We zien wel dat bij de grote branden die er geweest zijn, de warmte echt diep in de grond zit. Dus voordat die warmte weg is, dan heb je echt nog wel wat regen nodig. Voordat de echte droogte weg is, heb je nog flink wat regen nodig. Noorden en westen van het land gaat heel weinig regen krijgen. Dus in die gebieden is dat risico nog maar heel beperkt afgenomen.
0: En het was de afgelopen weken topdrukte bij het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Want daar werden de gouden helm van Coto Vanesti en twee gouden armbanden tijdelijk tentoongesteld. Die werden vorig jaar in Nederland gestolen. Maar vorige maand werden ze teruggevonden na een deal tussen het Nederlandse OM en de verdachte. Volgens het museum was de tentoonstelling tijdelijk om iedereen te laten weten dat de helm terug is. En nu gaat die ook nog gerestaureerd worden.
21: En waar de natuurbranden geblust gaan worden door de regen, ga je nu horen, denk ik.
0: Ja, want vanmiddag vallen er echt wel een paar flinke buien, met ook kans op onweer en hagel. Het is wel op zich een aangename temperatuur, 15 tot 20 graden. Maar ook vanavond tijdens de dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen op bevrijdingsdag in het zuidoosten regen en op andere plaatsen is het dan droog. En dan wordt het 12 tot 17 graden.
21: Het zou toch wel lekker zijn voor de bevrijdingsfestivals, dat het een beetje weer blijft natuurlijk.
0: Dat zou lekker zijn, ja.
21: Maar hoeveel jaren heb je gehad dat het en op Koningsdag en op Bevrijdingsdag lekker is? Dat is eigenlijk nooit zo.
0: Dus we leven toch in Nederland.
21: Ja, als een van de twee lekker is en we hebben al een goede Koningsdag gehad. Ja, dat is... Oké. Die files dan, Rijn Baartmans, waar staan ze?
1: Hi Paul. Nou, onder andere op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam. 20 minuten door de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug. Dan de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, 20 minuten. Komt door het slechte wegdek. Dan de A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit De Bilt en Soesterbergstraat file. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En dan de N57, tot slot Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over.
21: Als er nog een plaat is die ik voor je kan draaien zometeen in de 10 minuten takeover, vraag hem aan via de NPO Luisterapp.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
25: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
26: Wageningen Hotel De Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, vanavond rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
25: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
27: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Dansbaar, dat is het natuurlijk. De nieuwe van David Guetta en Jennifer Lopez. Je zou kunnen zeggen, Dennifer dan. Die naam is ook weer een soort van vrij. Er is geen Bennifer meer, dus dan kunnen we er Dennifer van maken. Is makkelijker, sneller afkondigen, kun je weer sneller door naar de volgende plaat. Save Me Tonight, de nieuwe single. En ook nog de Red Hot Chili Peppers, die hoorde je daar dan weer voor. José.
1: Hallo Paul,
0: hoe gaat het?
1: Ja, met mij gaat het prima.
0: Ik vroeg net...
1: rustig in de keuken. Ja.
0: Waarom?
1: Ik ben lekker soep aan het maken.
0: Oh, wat eten we vanavond?
1: Kippensoep en lekker wraps met gerookte kip en sla.
0: Je pakt even uit voor een maandagavond, zeg.
1: Ja, als je vrij hebt, kan dat, hè.
0: Ja, dat is lekker. Dat, heel goed, zeg. En wie zijn de gelukkigen? Wie eten er vanavond met je mee?
1: Nou, vanavond eet mijn mannetje mee en in het weekend de kids.
0: Lekker. Ik ga een plaat voor jou draaien, José.
1: Ja.
0: Dan had ik het over liedjes die voorkomen in Limburg en ook gewoon Engelse titels zijn. Dat is niet per se wat je aanvraagt, denk ik, hè?
1: Nee, maar ik vond deze wel heel mooi in deze tijd waar het allemaal zo moeilijk is, toch? In de hele wereld.
0: Nou, het is wel een liefdevol liedje, een mooie boodschap.
1: Ja, en toen denk ik van, nou, ik weet ook wel wat Limburgse liedjes, maar ik denk deze is ook heel mooi voor de maandagmiddag.
0: Welk Limburgse liedje had je aangevraagd als ik niet Roger Glover ging draaien?
1: Kijk mij aan.
0: Ik bedoel maar, doen we de volgende keer?
1: Ja.
0: Maar nu vanavond, vanmiddag doen we deze, sorry. Dit is vanmiddag, vanavond, kippensoep, we zijn rond.
1: Dankjewel.

0: Jason Mraz, Butterfly, aangevraagd door Ruud. Ergens dacht ik, ja, Ruud, dag. Je hebt lekker 2 uur zelf zendtijd. Draait lekker zelf. Maar het zal een andere Ruud geweest zijn. Dus dan zit het wel goed. Ook nog Roger Glover. Love is al. Judith, jij was aan het wandelen door het bos?
1: In Oosterbeek.
0: Oh.
1: Ik woon in Oosterbeek.
0: Ja. Oh, dat is een prachtige omgeving, toch?
1: Nou, en of. Ja. Ja. Dus, en ik had lekker de oortjes op. En toen hoorde ik dat van die 10 minuten takeover. Toen dacht ik, ik weet er nog wel één.
0: Nog eentje om je dag helemaal perfect te maken. Terwijl jij er lekker aan het wandelen bent. En zegt, ik weet er nog wel één. Maar je stuurt er 2, zie ik aan je appje.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik kon niet kiezen. Maar Maxi Priest staat bij mij op nummer 1.
0: Oh, nou.
1: Althans, als die, want die hoor je echt volgens mij bijna nooit op de radio. Nee. En die hoorde ik vorig jaar bij het Noordse Jazz. En sindsdien heb ik hem op mijn playlist. En ik vind hem gewoon, ik zou bijna zeggen, elke dag gewoon leuk om te horen.
0: Voor veel mensen is het niet elke dag, voor jou misschien wel, maar nu dan ook op de radio. Dat is toch mooi.
1: Dankjewel.
0: Geniet van deze, Judith.

0: I Will Follow, de live versie. Zo hoort hij te klinken, want dan begint de gitaar zo een beetje... Mag ik dit zeggen? Het gaat over ongeveer de beste gitarist ter wereld, The Edge. Maar het begint zo valsig, dit. Het is zo lekker aan deze versie. Het is 4:30 en Rijn Baartmans bij de ANWB in Den Haag. Jij hebt ze op een rijtje staan, die files.
1: Ik heb er een aantal op een rijtje staan. Er staat nu 125 kilometer in totaal. Zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar loopt het vast tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging door het slechte wegdek op het knooppunt. En daarom staat er ook file op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 20 minuten. En de A28, Utrecht richting Amersfoort. Daar is het raak tussen Afrit de Bilt en Soesterberg. Een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel, Rijn. Je moet even niet naar Gilze rijden trouwens. Want wat is daar allemaal aan de hand, Suzanne?
2: Nou, vliegbasis Gilze rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat zegt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Vliegveld Gilze rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Het is weer niet gelukt om een advocaat voor Ridouan Taghi te regelen. Die moet hem gaan bijstaan in de strafzaak die tegen hem loopt. Nou, de afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers hard aan het werk om de podia voor bevrijdingsfestivals op te bouwen. Ook in Haarlem, daar is er dit jaar extra aandacht voor de veiligheid tijdens het festival. Want vorig jaar was het veel te druk tijdens het optreden van Roxy Dekker.
3: Dit jaar is een van de maatregelen dat we het publiek beter kunnen scheiden. Ook door fysieke maatregelen, dat we gewoon kunnen zeggen, nou, het Felixpark, daar blijven de bezoekers. En die kunnen niet zomaar in één keer door naar het Vlooienveld of andersom.
2: Morgen zullen op bevrijdingspop in Haarlem onder andere de Bankzitters en Direct optreden. En een bijzondere vondst voor Jos uit Best, want hij ging wandelen op de Oorschotse heide. Hij liep langs een slootje en zag toen wat zwarts glinsteren. Nou, hij pakte het op en voelde meteen dat het heel zwaar was. En het bleek een wapen te zijn van 1 meter lang. Nou, ook niet heel gek, want in de buurt ligt een militair oefenterrein van Defensie. Jos die ging met dat wapen om zijn nek over de hei en ging het er weer inleveren bij Defensie. En volgens Defensie was de oefening nog bezig toen Jos dat wapen vond.
0: Gewoon een geweer eigenlijk dus.
2: Ja, het ziet eruit als een geweer, maar het bleek wel nep te zijn. Dus hij had niks kunnen afschieten of zo, gelukkig.
0: Een nepgeweer dus.
2: Een nepgeweer. Ja, het zag er wel heel echt uit.
0: Ik heb wel eens flodders gevonden. Niet te veel, hè? Nee, gewoon flodders als in kogels. In de Havelte heb je ook een militair terrein. Daar speelde ik dan met een vriendje.
2: Wat heb je ermee gedaan?
0: Ja, we toch weer een beetje aan elkaar proberen te koppelen, die dingen. Van zo'n mitrailleur dan zelf oorlogje spelen. Heel verantwoord. Kan dat nog in deze tijd, dat kinderen oorlog flodders gevonden? Niet te veel, hè? Nee, gewoon flodders als in kogels. In de Havelte heb je ook een militair terrein. Daar speelde ik dan met een vriendje.
2: Wat heb je ermee gedaan?
0: Ja, we toch weer een beetje aan elkaar proberen te koppelen, die dingen. Van zo'n mitrailleur dan zelf oorlogje spelen. Heel verantwoord. Kan dat nog in deze tijd, dat kinderen oorlogje spelen of niet?
2: Nou, misschien ook juist.

0: tijdens dodenherdenking meer buien.
1: Dankjewel. Straks nog één popvraag. Eentje maar. Nou ja, trouwens, het zijn er twee. Een moeilijke en een makkelijke. De moeilijke stel ik eerst de namens.

0: Status Quo en In the Army Now.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het is maar één popvraag, deze moeilijkste vraag. En als je dan straks in de uitzending komt om het antwoord te geven, dan krijg je nog een heel makkelijk vraagje, dus het valt echt allemaal wel mee. Maar weet deze maar eens. Het gaat over Metallica. Je kent vast het bekendste album, de Black Album van Metallica. Metallica, Metallica. Dat is een helemaal zwart album. Die hoes is helemaal zwart. Er staat alleen maar één klein dingetje rechts onderin. Wat staat daar voor afbeelding op die helemaal zwarte plaat? Fan weet dit vast, een kenner ook wel, denk ik. Wat zie je daar op die zwarte plaat van Metallica? Maak kans op mijn memory-spel, als je het denkt te weten. Dit is een nieuwe van Miss Montreal. En die heet Schuilen.

0: sisters and I don't feel like dancing.
1: Lekker vrolijk.
2: De moeilijkste vraag.
3: En ook schuilen nog van Miss Montreal. Ja, dit is de moeilijkste vraag, maar ik denk voor jou, Tristan Seesing uit Hoogvliet, dat dit helemaal niet moeilijk is.
4: Nee, zeker niet, zeker niet. Dat is een hele makkelijke, al zeg ik het zelf.
3: Ja, wat staat er op jouw lijf getatoeëerd?
4: Een M van Metallica.
3: Een M van Metallica. Hoe ziet die eruit dan bij jou?
4: Niet al te groot. Het was mijn allereerste tattoo, dus ik vond het nog best wel spannend. Oh. Maar het is die M met die hele lange rechterbeen die een soort punt wordt met een cirkel eromheen.
3: Oh ja, precies. Ja, dan weet je ook wel wat over dat logootje wat op de Black Album staat aan de voorkant. Als je heel goed kijkt, zie je daar...
4: Een slang.
3: Een slang.
4: Een slangetje. Ja.
3: Een klein slangetje.
4: Zeker.
3: Dat is helemaal goed. Natuurlijk, dit is het moment dat ik je nog een makkelijke vraag ga stellen. Maar ja, jij bent een grote fan, hè?
4: Zo prijs ik mezelf wel.
3: Nou, dan kan ik wel vragen hoe de zanger heet, denk ik.
4: Oh, dat is James Hetfield.
3: Nou ja, dit had voor sommige mensen James Hetfield best een moeilijke vraag kunnen zijn. Maar voor jou, Markie, natuurlijk.
4: Ja, het is mijn idool, dus dat weet ik wel.
3: Tristan, jij krijgt mijn Memory-spel. Gefeliciteerd.
4: Yes, dankjewel. Wat leuk.
3: En je gaat vast heel blij worden dat je Metallica op de radio hoort.
4: Oeh, ik ben heel erg benieuwd welke het wordt.

Metallica. You're the Nothing Else Matters. Zometeen is het tijd voor Ruud. Hij is terug. Je hoort hem zo na 4 uur. Ik heb er nog één en die is lekker vrolijk.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag?
3: Ja, zo lastig.
4: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
11: Ik ben van school afgetrapt.
12: Hoe ga je ouders dit vertellen?
11: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
13: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
14: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
15: Ik doe toch mijn fucking best!
10: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
16: En het is exact 4 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Ruud. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. En ook overleed een Duitser. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En deze passagier is aan boord en is bang.
18: We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
17: Ja, veel onzekerheid, zegt hij dus, want de Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming gegeven om mensen aan boord die medische hulp nodig hebben aan land te laten gaan. 2 bemanningsleden werden ook ziek en 1 van hen is een Nederlander. Gegevens van miljoenen docenten en studenten zijn gestolen. Hackers hebben ze buitgemaakt bij onderwijssoftwarebedrijf Canvas. De hackersgroep Shiny Hunters, bekend van onder meer de Odido-hack, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen die met Canvas werken weten nog niet of hun gegevens ook zijn gestolen. Treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. Dat meldt de Belgische spoorwegmaatschappij. Een verdacht pakketje zou de aanleiding zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Al het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is gestopt. Het is niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Brussel-Zuid is een van de drukste treinstations van België. En ook dit jaar mag er weer een jonge spreker uit Nederland een gedicht voordragen tijdens de nationale herdenking op de Dam. Dit jaar draagt Milan van 16 jaar na de 2 minuten stilte een zelfgeschreven gedicht voor. En hij wil met het gedicht vooral een belangrijke boodschap vertellen.
19: Ik denk dat we niet moeten vergeten hoe kostbaar onze vrijheid is. Want de dingen die wij hier normaal vinden, die zijn niet overal normaal op dit moment en zijn ook niet altijd normaal geweest hier in Nederland. Dat wij hier zo aan het zeiken zijn over de benzineprijzen. Terwijl de oorzaak daarvan, dat is een heel heftig conflict natuurlijk.
17: Ja, hij probeert kalm te blijven voor vanavond en gaat zich niet speciaal voorbereiden, maar wel wil hij zijn tekst een beetje uit zijn hoofd kennen. Het weer. Vanavond vooral in het zuiden flinke buien. Met ook kans op onweer en veel regen. Morgen op bevrijdingsdag weer wisselvallig. Het wordt dan ook flink kouder. Namelijk een graad of 12.
16: Suzanne, dank je wel dat zo weer. Rijn Baardmans bij de ANWB is druk.
12: Goedemiddag Ruud, het is druk. Het begint druk te worden. Er staan verspreid over het land files. Vooral bij Utrecht veel files. Ook op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein in Delft. Een half uur vertraging door een ongeluk. En de linkerrijstrook is er dicht. Omrijden kan via de A13. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar loopt het vast tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De A27, Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, een half uur omdat daar het wegdek in slechte toestand verkeert. En de A28 tot slot, Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit De Bilt en Soesterberg doe je er 10 minuten langer over.
16: Geen dankjewel, tot zo weer.
15: Zometeen bij De Bilt in de middag.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Social Deal Restaurant Deals Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
22: Fair enough.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
25: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
23: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

even stil. Gewoon uit respect, omdat niemand oorlog wil. En om 8:00 de herdenking, als het toch even vergat. Jij, hersenloze losers, hebben namelijk het monument beklad. We gaan beginnen.

0: Heart, Merry Go Wild. Mijn persoonlijke ode aan de beste houseperiode uit ons bestaan.
1: En wanneer was dat dan, Ruud?
0: Jaren 90. Midden eind jaren 90.
2: Oh ja, was het al eind jaren
0: 90? Ja, dit was of midden jaren 90, denk ik.
2: Ja, want de house begon een beetje eind jaren
0: 80. Ja, precies. Ja. 88, 89. In Detroit begon dat.
2: Ja?
0: En toen kwam het naar Nederland, naar Amsterdam, naar België.
2: Ik dacht in Rotterdam ook een beetje.
0: Ja, Rotterdam ook. Oorsprong. Ja, maar dat was heel veel harde house.
2: Oh ja, ja, ja.
0: En nu is het allemaal huisvrouwtjeshouse, zoals Gijs zou zeggen.
1: Huisvrouwtjeshouse? Ja.
0: Dat vindt Gijs altijd mooi.
2: Huisvrouwtjeshouse.
0: Huisvrouwtjeshouse, ja. Zeg, het festivalseizoen is natuurlijk al lang begonnen. Er zijn ongeveer per weekend, per dag in het weekend, 3 festivals. Ik ga nooit naar een festival. Gaan jullie naar festivals?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Ja, geen idee. Vroeger ging ik ben heel vaak naar Lowlands geweest. Maar
0: dat vind je niet meer, dat is commercieel goed.
2: Ja, toen het commerciëler werd het wel echt minder leuk trouwens. Ja. Vroeger was het nog van de hippies.
0: Vroeger
2: was het van de hippies in de jaren 90. Echt hippies.
0: Ik stel deze vraag namelijk omdat festivals uiteindelijk zijn bedoeld voor mensen die samen willen komen en willen genieten van muziek. En dat op een betaalbare manier. Daar heb je in Amerika dat enorm uit de hand gelopen festival.
2: Ja, Coachella, ja.
0: Coachella, voor mensen die dat niet kennen, die niet uit de Randstad komen. Gijs, Coachella?
1: Ja, een heel groot festival waar volgens mij vooral tegenwoordig de rich and famous voor wordt ingevlogen.
0: Maar de grap is, Coachella is ooit bedacht voor mensen die het zich niet konden veroorloven om gratis naar muziek te komen. Tegenwoordig kost een kaartje boven de €1.400.
2: Nee, echt?
0: Ja, om daar 3 dagen te zijn.
2: Oh, 3 dagen, oké.
0: Maar dan heb je nog niks gesnoven.
2: Wow.
1: En dan heb je nog geen fatsoenlijke slaapplek.
0: Nee, precies.
1: Moet je ook allemaal nog regelen.
0: Bizar toch?
2: Ja, je krijgt wel Justin Bieber. Maar
0: dat kreeg je vroeger ook. En dan kreeg je ook, die speelde dan ook instrumenten. Dus.
2: Maar hoe lang is dit dan al betaald ongeveer, denk je? Of
0: een aantal jaren,
2: over...
0: of 10. Maar het wordt steeds gekker. En dat is dus in Nederland ook aan het gebeuren. Waarom hebben we niet meer festivals die voor iedereen leuk zijn? Gesponsorde, leuke open deuren festival.
1: Ik denk dat je hypothetisch morgen na een paar bevrijdingsfestivals zou kunnen op 5 mei. Maar andere gratis festivals kan ik mij niet heugen.
2: Je had vroeger toch altijd één Pukkelpop of Parkpop?
0: Ja, dat is mijn vraag. Misschien heb ik er niet genoeg in verdiept, maar ik heb net even gekeken. Maar zijn er nog festivals die voor iedereen toegankelijk zijn, waar het nog gaat om echt de beleving van de muziek? Want dat is zo leuk.
2: Ja, ik kan het niet eens beantwoorden, nee.
1: Nou, misschien dat inderdaad goed.
2: Oh, niet bij jou in de buurt, Gijs. Nee, bij jou is toch wel een festivalletje ergens.
0: Zwarte Cross.
1: Ja, nee, maar dan moet je ook volop,
2: hoor. Dat is ook heel duur, hè?
0: Oh, ja,
1: absoluut. Ja. En dan biertjes, die zijn ook heel duur.
0: Fijn dat je er weer bent. Wat houdt jou bezig?
2: Ik zat gisteren in een vliegtuig en ik heb het al vaker gezegd. Ik heb behoorlijke vliegangst en dat wordt ook niet minder, helaas. Zeker als ik met mijn gezin op pad ben. Ja, dat is gewoon, dan neem ik ook hun angst over en zo. Maar ik let dus altijd op de stewardess, wat die dan uitstralen. En als zij rustig uitstralen, dan denk ik van, oh, dan zal het wel goed zitten. En toen zag ik gisteren dus een stewardess die ook een beetje bang keek tijdens de turbulentie.
1: Oh nee.
2: Dus toen werd ik ook een beetje bang.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Maar zijn die vrouwen, vaak vrouwen, soms mannen, zijn die erop getraind om heel rustig te kijken voor ons?
0: Weet je wat de grap? Ik heb 2 keer een vliegangscursus gedaan. Omdat ik had vroeger vliegangst. En dat is dus helemaal niet nodig wat je doet. Want die mevrouw heeft misschien wel angst gehad over, weet je wel, dat de koffie niet op tijd klaar was. Of dat
2: maar zullen ze nooit echt bang zijn? Zullen ze nooit denken bij een turbulentiesituatie?
0: Het is oncomfortabel, maar die mensen weten als geen ander dat het helemaal geen kwaad kan.
1: Een vliegtuig valt toch nooit uit de lucht?
0: Nee.
1: Niet.
0: Was het maar zo'n feest?
2: Ja, dat vind ik. Nou.
0: Nee, nee.
2: Hou op. Nee, ja, ik vroeg me dat af. Want ik vind het zo knap. Ik vind gewoon, zodra het al gaat wiebelen en zo, je bent overgeleverd aan die mensen.
0: Was er maar zo'n feest dat alles zo makkelijk. Er is al nooit iets. Het mooie van een vliegtuig is, als de motor het niet meer doet, kan hij nog echt uren
2: zweven.
0: Dus er is niet zo heel veel aan de hand. Ik zou me eerder zorgen maken in een helikopter.
2: Oh, ja, maar daar ga ik al niet in. Want stel, de piloot krijgt dan een hoesbui, heb ik me bedacht. Dan ben je de pineut.
0: Oh ja.
2: Ja, ik heb er wel eens in gezeten.
0: Maar heb je een vliegangscursus gedaan?
2: Nee.
0: Gaat maar het
2: ik
0: dan
2: heb
0: doen?
2: Wel, ja, ik heb een boek.
0: Hou op het zeiken.
2: En ik weet met mijn verstand dat het echt heel het fijnste ever is.
0: Ga naar Stichting Valk in...
2: Ja, weet je hoeveel tijd dat kost?
0: 2 dagen. Dan ben je er vanaf. 2 dagen. 2 dagdelen. Dan ben je er vanaf.
2: En dan ga je ook echt vliegen en zo.
0: Ga je vliegen.
1: Zij hebben een vliegtuig nagebouwd op kantoor. Dan kun je ze zien.
0: Ja, serieus.
2: Ja, maar dan denk ik ja. Nee, maar dat is niet echt, dat durf ik wel.
0: Nou, dat is echt onzin. Want ik heb in zo'n hoe heet het, een
1: simulator.
0: Een simulator gezeten. Na een kwartier ben je vergeten dat het geen echt
2: vliegtuig
0: is.
2: Oh ja? Oh, dat vind ik dan ook nog wel leuk.
0: Dus ik zou het gaan doen.
2: Even googlen.
0: Ik zou het doen.
2: Ja.
0: Goed. En Gijs?
1: Ik heb vandaag wat meer respect gekregen voor jou, Ruud. En ook voor alle...
0: Nou, dat is een tijd worden dan 10 jaar.
1: Ja, maar ook voor alle andere motorrijders van Nederland.
0: Oh!
1: Want ja, ik ben bezig met mijn motorrijbewijs. Wat is dat hard werken, zeg.
0: Niet normaal, hè?
1: Jeutje Mina. Ja. Dat verkijk je op.
2: Maar in welke zin? Wat bedoel je hard werken? Echt fysiek?
1: De spieren die je in één keer moet gebruiken. En de dingen die je tegelijk moet doen met je handen en met je voeten. En dat ik denk, ik moet in één keer en koppelen en gas geven en remmen tegelijk.
2: Maar het is dus vooral veel denkwerk. Of je voelt het ook echt, oh, mijn schouders zijn nu echt verzuurd.
1: Nou.
0: Wat hebben we? Je zegt, je moet koppelen, remmen, denken, alles tegelijk.
1: Ja.
0: Je hebt toch een relatie?
1: Ja, misschien ging het daar mis.
0: Oh!

0: en dacht dat Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Elke dag Shakira en Zoo. Dames en heren, dit is de middagshow. De vraag van vandaag, tenminste die mij bezighoudt... bestaan er nog grote festivals, of gratis festivals... groot maakt niet uit, maar festivals in Nederland... voor de gezelligheid, gewoon voor de muziek, voor bij elkaar komen. Dat hield me bezig.
1: Zonder dat daar echt een winstoogmerk aan zit... en je meteen heel veel geld krijgt.
0: Een beetje winst, maar weet je, die absurde bedragen van Lowlands... Lowlands is toch voor een student ook niet te betalen?
2: Nee,
1: helemaal niet, als je dat hele weekend ook nog moet eten en drinken. Natuurlijk.
0: Nou, dat is niet echt belachelijk. Dat is 400-500 euro.
1: Ja, waarschijnlijk.
2: Ja, wel bijna 400 euro om überhaupt binnen te komen, volgens mij.
0: Alleen binnenkomen?
2: Ja, volgens mij, dan kampeer je natuurlijk ook daar... maar je neemt je eigen tentje mee. En, ja, en eten is daar ook... je betaalt in muntjes. Dus volgens mij zit je ook zo op de 15 euro voor een stukje pizza.
1: Belachelijk. Kost duur. Heel veel luistervrienden.
0: Kost duur, kost dat.
1: Kost heel duur. Mirjam, Mark en Emiel en vele anderen zeggen... Ruud, je zou naar Appelpop kunnen.
0: Appelpop?
1: Maar Patrick zegt... Appelpop was gratis, sinds dit jaar niet meer. En hij zegt ook, Parkpop was gratis, bestaat niet meer. Hij zegt, de kosten worden simpelweg te hoog om het gratis te doen. Lokaal zijn er nog wel wat kleinere gratis festivals... maar dan krijg je vaak ook een lokale line-up.
0: Ja, maar het moet eigenlijk regionaal gewoon gesubsidieerd worden, dit soort dingen.
1: Oh ja.
2: Om de cultuur te...
0: Zeg bijvoorbeeld, alle fatbikes doen we niet... en dan voor alle boetes, dan doen we een leuk festival.
2: Ja. Ja, leuk. Ook
0: of alle fatbikes doen we wel. En alle fatbikes die harder rijden dan 25, die dus opgevoerd zijn... dan doen we daarvan van die opbrengst doen we een festival. Nou, dan heb je het grootste festival van Nederland.
1: Oh ja. Dat we zijn wel wat lokale tipjes binnengekomen. Istan die zegt bijvoorbeeld in Kampen heb je het Full Color Festival op 19 en 20 juni. Zou jij leuk naartoe kunnen, Ruud?
0: Hoezo dat? Waarom zeg je dat?
1: Nou, dat is toch leuk?
0: Waarom zeg je dit? Zeg je met
2: haar omdat je live lift in Full Color.
0: Oh, precies. Ja.
1: En jij hebt van die bordjes Live, Love, Love.
0: Live, Love, Love. Ja. Jij bedoelt met schilderijen.
1: Oh, dat is waar.
2: Van die bordjes heb jij.
1: Randy zegt, dat is ook leuk voor jou, Ruud. Mama's Pride in
0: Mama's
1: Geleen.
0: Pride. Oh ja.
1: Draait om muziek van beginnende artiesten.
0: Oh,
1: Waterpop, komt Rick nog
0: Waterpop,
1: mee? Ja. André zegt de Vierdaagse Feesten in Nijmegen.
0: Ja.
1: Altijd gratis toegankelijk, een week lang. Tientallen podia van groot tot klein. En Rob zegt Horizon Tour.
0: Horizon Tour?
1: Dat is op Terschelling en Ameland. Kun je meevaren met schepen. Maar op de eilanden is het dus overal gratis toegankelijk, zegt hij.
0: Ja, ja. Goed. Er zijn ook nog luistervrienden met vliegen. Nee, ik heb het allemaal genoteerd.
1: Allemaal de agenda gezet. Meerdere luistervrienden, maar ik wilde Karin even uitlichten. Die heeft een audio-app gestuurd.
3: Ik heb de vliegangstraining van Valk gedaan. In één dag was het. Dus twee halve dagen. En wij hebben wel echt gevlogen. Niet in de simulator, maar gewoon aan het eind van de dag gingen we naar Schiphol. En gingen we vliegen. Dus, maar het was gewoon echt, ik ben er ook vanaf.
0: Ja.
3: Dus het is echt wel een training die goed is.
0: Ik heb ook echt gevlogen, maar ook in een simulator gezeten. Maar ik heb het twee keer gedaan. Misschien was het bij de groep hardleers. Dat zou
1: Oh ja,
2: oh,
1: want het kan
2: dus
1: in één dag.
2: Niet geholpen in één keer bij jou?
0: Nou, de eerste keer zat ik in een groep en er was een cameraploeg bij. En dat leidde ontzettend af. Dus we waren dus een promotiefilmpje aan het maken voor Valk zelf.
1: Oh,
2: maar
1: ik was even bang dat een nieuwe docu-soap kwam.
0: Nee, dat was een behoorlijke tijd geleden, hoor. Dus
1: okay.
0: Was je al geweest. Dit was nog... nee, dat ga ik niet in zeggen. Maar... Geen namen meer.
2: Nee, geen namen meer. Nee. Geen namen meer.
1: Maar vind jij nog spannend als je nu een vliegtuig instapt?
0: Nee, het was niet die. Het was die andere. Maar goed, wat?
1: Vind jij nog spannend als je nu een vliegtuig instapt?
0: Nou, alles boven de 20 uur vind ik...
1: 20 uur?
0: Vind ik lang. Nee, maar als je bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld... en dan moet je overstappen en dan moet je lang wachten.
2: Maar Gijs heeft een keer iets heel engs meegemaakt.
0: Wat dan, Gijs?
1: Ja,
0: dat
1: is echt heftig. Ik heb in een luchtzak gezeten.
0: Echt?
1: Ja. Toen vlogen wij van Mexico naar...
0: In de luchtzak gezeten ook nog wel.
1: Ja, wij vlogen van Mexico naar Chicago. En toen viel op een gegeven moment het toestel 200 meter naar beneden.
2: Nou, dat is toch heftig.
1: En toen gingen we een noodlanding maken. En moesten de mensen van boord, want die waren gewond.
0: Echt?
1: Ja, is gebeurd.
2: Dat vind ik heftig.
0: Dat vind ik ook heftig, Gijs.
1: Ja, en was ook heel...
0: Heb je daar hulp voor gekregen?
1: Nee, wel na de tijd een gratis maaltijd.
0: Nee, maar heb je er geen hulp voor?
2: Ben je angstig?
0: Ben je angstig, Gijs?
1: Nee, ik ben niet
0: angstig.
1: Ik ben niet angstig, maar ik merk wel dat als ik nu in een vliegtuig zit... en hij begint te trillen...
0: Luister, Gijs, we zitten hier in deze kamer vol met mensen met trauma's.
1: Oké.
2: Okay.
0: Dus, dus je kunt heel open zijn.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb genoeg trauma's gehad. Ik denk dat andere mensen hier ook wel.
2: Ja.
0: Dus zeg het maar gewoon. Heb je een trauma?
1: licht.
0: Ja, je hebt...
1: ik merk
2: heb
1: wel,
2: je altijd je seatbelt vast?
1: En als het vliegtuig begint te trillen, dan hou ik alles vast... omdat ik bang ben dat het anders weg...
0: Echt? Ben je dus wel bang geworden nu?
1: Nee, ik ben voorzichtig.
2: Maar
1: nee,
2: jij zit dus wel als een angstig persoon zit je zo... Ja, want ik zie nooit iemand zo zitten.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat je heel
1: altijd wel
0: bent.
1: Heel snel altijd mijn koffie op... omdat ik anders bang ben dat als die naar beneden valt.
2: Nou, dit vind ik echt heel zielig.
0: Dus je gaat ook niet meer plassen?
1: Als het niet hoeft, ga ik niet plassen.
0: Maar waarom ga je dan ook niet naar die stichting Valk?
2: Gaan we samen.
0: Ga je samen?
2: Kunnen we het laten filmen? Al lijkt het wel
0: anders. Nee, dat leidt af. Nee, dat moet je niet doen. Nee, echt zonder film. Nee, maar het, het heeft me echt geholpen.
2: Ja, geloof ik.
0: Ik vlieg overal naartoe. Ik ben helemaal van mijn vliegschaamte af.
4: Er is maar één. NPO Radio 2.
5: Dit is NPO.

0: Vind ik gewoon een heel mooi nummer. Kygo en Khalid en Griffin en Save My Love. Dit is de middagshow. Zometeen, als je het leuk vindt, zometeen gaan we bellen met Saskia Smit over kinderen die zich te weinig vervelen.
1: Dat is raar, hè?
0: Dat is heel raar, maar ik heb wel wat dingen die je kunt doen als je je verveelt als kind. Oh. Dus alvast een mes pakken, een pistool en een spuitbus. Nee, natuurlijk niet. Maar dat klinkt een beetje gek. Alsof we mijn kinderen gaan aanzetten tot.
1: Dat is dus heel goed om je af en toe te vervelen, wordt gezegd.
0: Ja, dat is heel goed. Dus vervel jij je wel eens?
1: Weinig. Ik zou me wat vaker willen vervelen.
2: Oh ja, heerlijk. Ja.
0: Ik ken dus mensen die op zondag helemaal niks doen. Dat word ik heel nerveus van.
1: Oh.
2: Maar hoe doe je dat dan?
0: Mijn kinderen doen sowieso nooit wat. Maar
2: tegenwoordig is dat hangen en op je telefoon kijken. Maar stel je zou geen telefoon hebben, hoe doe je dan niks?
0: Ik pak telefoons af.
2: Oh.
1: Ja. Maar hoe doe je dan niks in jouw bijzijn?
0: 2 minuten hoor. Wat?
1: Je kunt toch niet niks doen? Dan ben je toch alsnog iets aan het doen?
0: Nee, hangen, dat haat ik echt. Mensen
2: gaan ze boeken lezen?
0: Gewoon hangen, voor je uitkijken.
1: Echt?
0: Ja,
1: gewoon zitten en om je heen kijken?
0: Gewoon zitten, maar een beetje, dat.
1: Oh.
0: Heel zinloos. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Als je kinderen hebt, dan geef je tipjes.
1: Is het Radio 2 weerbericht. We spreiden over het land een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Het is 15 tot 20 graden.
0: Jij wil uitkijken, want het is allemaal Gerdon af en toe. Hè? Dus,
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Rijn Baardmans bij de ANWB, hoeveel heb je?
4: Nou, 310 kilometer, Ruud, op dit moment. De spits is begonnen. Er staan vooral files rond Utrecht door het slechte wegdek bij knooppunt Everdingen. Dat is ook het geval op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen doe je er 10 minuten langer over. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Een half uur vertraging door een ongeluk en 2 rijstroken zijn niet dicht. En dan nog de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
0: Oh, dankjewel. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Ruud. Een Nederlander en een Brit zitten ziek vast op het cruiseschip waar mogelijk het Hantavirus mensen ziek maakt. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Een van de zieken aan boord heeft ernstige klachten.
0: Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Ruud. Een Nederlander en een Brit zitten ziek vast op het cruiseschip waar mogelijk het Hantavirus mensen ziek maakt. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Een van de zieken aan boord heeft ernstige klachten. De organisatie zegt niet of dat de Nederlander of

0: gracht besmeurd met rode verf. Het parool kreeg van Palestine Action Amsterdam een video van de actie toegestuurd, maar het is onduidelijk of die actiegroep de bekladding opeist. In Spanje is een recordhoeveelheid cocaïne onderschept op de Atlantische Oceaan. Naar schatting is er tussen de 35 en 40 ton aangetroffen. En dat is een historische hoeveelheid, schrijven Spaanse media. Het schip met de drugs is tegengehouden in internationale wateren en zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het was even schrikken op verschillende plekken in de regio Rijnmond en in het oosten van Brabant. Want vandaag op de dag van de dodenherdenking klonk toch dit. De bedoeling dat die sirenes ook echt afgaan op dodenherdenking. Maar het was een menselijke fout. Iemand was gewoon vergeten dat knopje uit te zetten.
1: Oh, wat erg zeg. Oh, ja. Goed. Bleef je nog even staan, Suzanne?
0: Leuk.
1: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
2: Daarvoor zijn we in Ermelo. Daar was afgelopen weekend een hele grote brand bij een toetjesmaker. En de schade daarvan was zo groot dat de restanten van het gebouw zijn gesloopt. Gelukkig raakte niemand gewond. Wel vermoedt de politie dat de brand dus is aangestoken.
3: De eigenaar is zo geschrokken dat hij nog steeds niet heeft gereageerd. Maar wij van de Wild in de Middag zijn eigenlijk wel benieuwd naar, nou, wat zijn reactie zou kunnen zijn.
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesmaker? Dus wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesmaker? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
3: Nou, hij had zoiets kunnen zeggen als moest dit nou?
1: Leuk. Moest dit nou?
3: Moest. Ja, moest.
0: Het was een vlammende review van een klant.
1: Mooi.
2: Oh, of het bedrijf is nu licht geflambeerd.
1: Mooi. Of ik keek ervan op. Meedenk heel graag via de NPO Luister app. Dus wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesmaker?
4: Er is maar één.
1: Zometeen over vervelende kinderen, dus Saskia Smit hier. Eerst Beyoncé.

0: 1984, Bryan Adams, Summer of 69, ook nog Beyoncé en Texas Hold'em. Ik las laatst dat kinderen zich steeds vaker zouden moeten vervelen. Dat is namelijk veel beter dan altijd maar druk zijn.
1: Puber! Problematiek!
2: Nou, ik luister gewoon niet klaar.
3: Nou, ik voelde me best wel een beetje redelijk voor kankerlul staan.
2: Ja, ik loop toch graag! Wie ben jij?
4: Puberproblematiek met Saskia Smit.
0: Saskia, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag, hallo.
0: Ik zei net al messen klaar, touwen, dat soort dingen, maar dat is, spuitbussen, maar dat is helemaal niet nodig. Want het is juist om verveling te, zeg maar, te stimuleren.
5: Juist, vervelen moeten we gaan promoten. Dat is
0: waarom dan?
5: Nou, omdat het eigenlijk goed is. Je moet je voor kunnen stellen dat de hersenen van kinderen, maar ook onze hersenen, die krijgen de hele dag door indrukken. Wat we zien, wat we horen, waar we lopen, wat we tegenkomen. En je hebt tijd nodig om dat te verwerken.
0: Oké, laten we eerst even beginnen bij het begin. Wat is de definitie van verveling?
5: Nou, de definitie van veel is dat je zonder scherm, dus zonder telefoon, zonder game, zonder laptop aan, gaat liggen of zitten. En dat je dan kijkt wat er gebeurt. Dus je gaat niet een krant lezen, je gaat geen boek lezen, gaat televisie kijken. Dus dat zet je allemaal uit. En je gaat gewoon zitten en laat het gebeuren.
0: Plafonddienst.
5: Ja, plafonddienst, inderdaad. Dat is heel gezond. Zouden we vaker moeten doen.
6: En moet je dat dan opbouwen? Of zeg je meteen 3 dagen lang naar het plafond kijken?
5: Nou, eigenlijk zou je gewoon elke dag een verveelmoment moeten inplannen.
0: Hoe lang dan?
5: Weet je, begin gewoon met 10 minuten. En dat je gewoon gaat kijken wat gebeurt. Wat gebeurt als ik heel even tot rust kom? En dan ervaar je ook, 10 minuten is misschien iets te kort, ik zou het iets langer doen. Maar je ervaart ook dat, vaak denken we dat vervelen lui is en dat we dan gaan hangen en dat er niets gebeurt. Maar uiteindelijk, dat vervelen zie je als een soort oplaadtijd of een resettijd voor die hersenen. Dus als die hersenen een beetje leeglopen en tot rust zijn gekomen, dan is er weer dan is er ook weer ruimte om dingen te gaan bedenken. Pubers die gaan, als ze zich vervelen, je gelooft het bijna niet, gaan ze ineens bijvoorbeeld wel nadenken over een ingewikkeld huiswerkvraagstuk, waar jij al 3 dagen over loopt te zeuren van, ga het nou doen? Daar gaan ze dan wel een oplossing voor verdienen.
0: Oh, dus ze kunnen het wel, wel degelijk zelf.
5: Ze kunnen het wel, ja. Okay. We moeten gewoon een beetje meer rust gunnen. En vaak denken we als ouders, nog meer rust. Maar ze liggen al de halve dag in bed. Maar ze hebben het echt nodig.
0: Maar komt die overprikkeling vooral door sociale media?
5: Ja, het komt zeker ook door sociale media. Daar zijn ze de hele dag aan het kijken. Er komen veel prikkels binnen, maar dat is natuurlijk niet het enige. Want het is een beetje een combinatie. Ouders, die vullen die dagen van die kinderen best wel flink in. Hè. Ze moeten en sporten en aan toneel doen en een muziekinstrument spelen en een creativiteit ontplooien. Dus er is bijna geen tijd meer om niks te doen. En wij leven ook wel een beetje in een maatschappij waar wordt gedacht, juist, je verveelt, ben je lui. En
0: daar moeten we denk ik een beetje van af. Daar ben ik ook wel van. Nu moet je mij corrigeren. Want ik heb gisteren nog mijn zoon staan uit te voeteren. Is dat Nederlands eigenlijk? Uit te voeteren? Jawel.
5: Ja, dat is
0: uitgevoeteren. Omdat hij zo lui op de bank lag. Dus dat had ik eigenlijk.
6: En hij was niet op een beeldscherm.
0: Nee, niet op een beeldscherm. Hij deed helemaal niks. Hij doet nooit iets.
5: Eigenlijk is hij heel gezond dan. Dat hij zichzelf die rust gunt om ook gewoon even niks te doen.
0: Ja, wat goed.
7: Je kunt je toch ook vervelen als je wel wat doet? Dat je dat dan maar gaat doen. Omdat
0: is
7: je
0: vervelend verveelt. Doen, dat is wat anders.
5: Ja, maar dan zijn je hersenen alweer in actie gekomen. Hè? Maar je kunt je natuurlijk ook, als je op de bank gaat liggen en je gaat vervelen, je denkt, oh wacht, ik ga even buiten kijken wat er gebeurt. Nou, dan is blijkbaar je hersenen zijn zo tot rust gekomen dat je een wandelingetje gaat maken. Dus dan ben je eigenlijk alweer, heb je al iets bedacht wat je wil gaan doen.
6: Dus eigenlijk als ze ontspannen en zich vervelen en ze pakken er een blaadje bij of ze lopen naar de keuken om iets te eten, moet je zeggen, nee, je gaat nu gewoon zitten.
0: Bek houden.
5: Ga nu even lekker vervelen, ja. En het is best lastig, want ook voor kinderen is het moeilijk om stil te zijn. Ze zijn zo gewend om bezig te zijn.
0: Ze mogen ook niks zeggen.
5: Nou, ze mogen natuurlijk wel praten. Ze mogen best zeggen, want ze gaan de hele tijd zeggen, ik verveel me, hallo, ik verveel me. Dus ze gaan dat heel vaak zeggen.
0: Oké, maar en dan zeg je, dat hoort erbij.
5: Hoort bij het proces. Lekker laat vervelen, je krijgt straks pas je telefoon.
0: En hoe lang stopwoord ze bij?
5: Nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij, ik ben niet helemaal zeker, gaan je hersenen na 15 minuten ontspannen, gaan ze vanzelf wel weer, dan zijn ze tot rust gekomen. Dus je zou eigenlijk minimaal een kwartier moeten doen.
0: Oké, dan gaan de hersenen op een soort van natuurlijke sluimerstand.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En zou dit voor volwassenen ook goed zijn? Dit?
5: Ja, dat zou heel goed voor ons zijn. Want ook wij plannen onze dagen maar voor. Onze agenda's overvol. Je zou eigenlijk op elke dag in je agenda gewoon een half uurtje even moeten blokken. Zo van vergadering. En dat je dan niet gaat vergaderen, maar gewoon ergens gaat zitten om je te vervelen.
0: Vervelen, ja.
5: Ja, een uurtje.
6: Maar ik denk dat het probleem begint bij de ouders. Want het idee dat ik nu een half uur gewoon niks doe, dat zit gewoon helemaal niet in mij bijvoorbeeld.
5: Nee, dat is ook zo. En als ouder leef je ook voor. Hè? Dus je moet ook het goede voorbeeld geven. Dus als jij zegt, joh, ik ga even lekker niks doen, ik ga nu lekker op die bank hangen, dan zien de kinderen dat ook. En dan zien ze ook van, oh, maar wacht, dit kan dus wel. Dus dit is wel oké om te doen.
6: Ja. Okay, nou, Ruud, we moeten ons gaan vervelen.
0: Ja,
6: hoor je dat?
0: Leuk.
5: We gaan ons nu vervelen. Stop met radio maken, het is
0: verveeld. Ja, heerlijk. Saskia, dankjewel. Van Saskia Smit van tissiegeenhotel.nl, dankjewel.
4: Er is maar één.
1: NPO Radio 2.
4: NPO Radio 2.

0: Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Ook dat Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Ben je eigenlijk ook een danser, hè?
0: Wat zeg jij?
1: Heb jij een danser bent? Af en toe is het gewoon, zou ik, stel je zou nou hypothetisch thuis zitten en je gaat naar nporadio2.nl/live, dan val je af en toe met je neus in de boter dat jij staat mee te dansen.
0: Nou, als je nou zegt, je bent met een danser, dan klopt dat, want ik zit naast Bettine. Bettine is een danser.
2: Ik ben opgeleid danser,
1: maar wat
2: klopt.
1: Vond jij van de moves van Ruud van
2: zojuist? Ja, Ruud, dat is gewoon, ik heb er geen woorden voor. Het is zo anders.
0: Is het eclectisch?
2: Ja, eclectisch.
0: Zo
2: anders en uniek. Ja, en eigen.
1: Het is heel eigen.
0: Zo hartstikke uit de maat. Ik kan heel goed...
2: De tango.
0: Nee, dat kan ik helemaal niet.
2: Nee, dat wilde je zeggen, of niet?
0: Nee. Oh. Ik kan heel goed tussen de maat in dansen.
2: De opmaat.
1: Oh. Ja. Dat is ook knap.
0: Ik kreeg trouwens een DM. Een direct message.
1: Een leuke DM.
0: Hi Ruud, ik heb jou vaak horen vertellen over je voormalige vliegangst en dat je daar zo'n goede training voor hebt gevolgd. Dit is overigens van Marieke Pronk. Even dat ik sociaal betrokken ben. Hè?
1: Ja.
0: Ik moet volgend jaar naar Aruba vliegen en zie je enorm op tegen de vlucht. Welke training heb jij gevolgd? Ben heel benieuwd. Dank je wel alvast.
1: Oh, wat sympathiek.
0: Ja, dat is
1: tenminste, als jij antwoord geeft, is dat heel sympathiek.
0: Ja, zeker. Stichting Valk heb ik gedaan. Maar er zijn meer stichtingen.
2: Ja, maar ik heb er ook al op gegoogeld. En Stichting Valk is wel echt wat behoorlijk boven komt springen, hoor. Dan. Okay.
0: Nee, maar we mogen geen reclame houden.
2: Nee,
0: het is een stichting,
2: zijn er
0: dan mag
2: heel
0: het wel,
2: veel andere.
0: Nee,
2: maar er zijn ook heel veel andere partijen. Maar ook Stichting Valk.
1: Ja, een stichting is in de basis zonder winstoogmerk.
0: Oké, okay, dus, nou ja, dan Stichting Valk. Dan zou ik dan gewoon, als het geen reclame is, dan zou ik zeggen, doe Stichting Valk.
2: En anders zijn er ook heel veel goede anderen.
0: Het heeft mij geholpen. In twee keer. Nee, dit heeft mij geholpen.
2: Ja, dat vind ik een hele goede reclame, dat jij dat er iedere keer erbij zet.
0: Nee.
2: Dat je nog een keer terug moest.
0: Nee, luister, de eerste keer ging een cameraploeg mee. Daar had ik iets van moeten zeggen, van hallo.
2: Heb je toen de tweede keer gratis gekregen?
0: Ja.
2: Oh, oké. Okay.
1: En was het één op één, of is het in een groep?
0: 1-1.
1: Okay.
0: De eerste was 1-1 bedoeld. En je eindigde in een groep. Ja. Maar de tweede keer was helemaal te gek. Dat was in een groep. En dat was juist te gek. Want in een groep ga je... Daar heb je natuurlijk... nou, niks is natuurlijk in het leven. Maar heb je groepsdynamiek.
2: Ja.
0: En dan heb je ook de kwetsbaarheid met elkaar. Dus daarover gesproken. Zometeen, dames en heren. De kwetsbaarheid van onze eigen Gijs.
1: Nou,
0: we hebben namelijk Ruud uitgenodigd.
1: Ja, ik vind dat best spannend.
0: En Ruud, dat is een ademcoach. En die gaan we zo meteen... Ruud van der Wiel heet de andere Ruud. Ruud van der Wiel is een ademcoach. Ik heb een keer ademles daar gekregen.
1: En jij hebt hier eerder over verteld.
0: Ja. Ja, maar een tijdje geleden. En jij gaat zo meteen ademles doen, Gijs.
2: Ja, maar... en hij kwam net binnen en hij zei... Kijk, ik heb niet zoveel tijd als bij Ruud hier, bij ons. Maar hij zei, ik ga wel proberen je net zo diep te laten gaan... als Ruud is gegaan. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Okay.
0: Als je bij Ruud er niet goed uitkomt, heb je vliegangst.
2: Ja. Ja, maar daar hebben we dan ander. Ook weer een partij voor.
1: Dus ja. Stichting Valk.
0: Ja. Zometeen na het nieuws van 5 uur hebben we de top 5 over 5, een nieuwe editie.
2: Vandaag gaat hij over een vervelende situatie in Ermelo van afgelopen weekend. Daar was namelijk een hele grote brand bij een toetjesmaker. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de politie vermoedt brandstichting.
1: De eigenaar zal er vast flink van geschrokken zijn. En wij vragen ons een beetje af wat hij hierover te zeggen heeft.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat was de reactie?
1: Misschien moet jij toch die ademsessie.
0: Ja, dat misschien wel. Ja. Nee, dat ga jij lekker doen.
1: Oh.
0: Ik ga dat niet doen. Goed, wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek? Alles welkom via de NPO Luister-app.
1: Jimmy, via diezelfde app, die zegt... Nou, de reactie van de eigenaar van de toetjesfabriek... We hopen dat Kees van de Spekhoek ons komt helpen.
0: Hoi. Christiane, dankjewel voor het meedenken. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek? Nou zit ik met de gebakken pieren.
2: Oh, mooi. Marijke stuurt, er is een ijskoep gepleegd in onze zaak.
0: Nou, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek?

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
7: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
8: Ik ben van school afgetrapt.
9: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
8: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
10: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
11: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
12: Ik doe toch mijn fucking best!
7: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
13: Hamster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
13: Boeie.
14: Hak, tweede gratis!
13: Lekker hoor!
14: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
13: Lekker hoor!
14: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
13: Zoé!
14: De meeste en de beste aanbiedingen!
13: Hamster!
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: En zo is het 5 uur, tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
18: Goedemiddag Ruud. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten.
19: Maar al die auto's die hier nu naar buiten rijden, die worden wel eerst gecontroleerd. Er wordt eerst in de kofferbak gekeken of ze iets bij zich hebben wat niet zou mogen. Het is een redelijk ontspannen sfeer hier verder toch wel. Wat er precies voor een dreiging is, dat is niet duidelijk. Maar je ziet hier wel aan hoe er op gereageerd wordt, dat die dreiging in ieder geval serieus wordt genomen.
18: Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken vanaf daar ook de ambassadeurs van de vrijheid. Dat doen ze in helikopters en dan gaan ze naar de verschillende bevrijdingsfestivals. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat schrijven lokale media. De autoriteiten zouden met de Wereldgezondheidsorganisatie overleggen over het aanleggen van het schip met aan boord passagiers met vermoedelijk het Hantavirus. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië, maar de passagiers mogen daar niet van boord. De man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia stond vandaag voor het eerst voor de rechter. In januari werd hij opgepakt omdat hij 2 bijlen met daarop onder meer de namen van de prinsessen bij zich had. Dat zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
20: Hij dacht, is later gebleken, dat hij een liefdesrelatie had met prinses Amalia. En over de bijlen die hij heeft gekocht, daarover verklaarde hij dat hij ze kocht om met haar te gaan survivalen in bossen in Polen.
18: De advocaat van de man zegt dat hij niks kwaads van plan was. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. En de provincie Noord-Brabant roept Defensie op om haast te maken met het herzien van de droogteprotocollen. De oproep komt na de natuurbranden van de afgelopen week. De provincie zegt te snappen dat Defensie moet oefenen, zeker in deze tijd van geopolitieke spanningen. Maar de provincie benadrukt ook dat risico's op onbeheersbare natuurbranden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Het weer verspreid over het land kunnen een paar flinke buien overtrekken, met ook kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. En ook vanavond tijdens de dodenherdenking buien en mogelijk onweer.
17: Suzanne, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB Rijn Baartmans is druk.
0: Het is druk, de spits is begonnen. Er staan vooral files rond Utrecht door een gat in de weg bij knooppunt Everdingen. Dat is ook het geval op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen, een half uur vertraging. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Daar is het raak tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort. Een uur door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum, een half uur. Ook hier verkeert het wegdek in slechte toestand. En dan nog de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 sta je een uur in de file door een ongeluk.
1: Dankjewel, tot zo weer.
9: Zometeen bij De Wild in de Middag.
12: NPO Radio 2.
21: Ster. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
22: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
21: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
22: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
23: In Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
30: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: Yes, an owner of a lonely heart. Ik zat net al hier even te mijmeren dat er nog veel meer mooie platen van John Anderson zijn.
1: Want John Anderson is van Yes.
0: Die is van Yes, ja. Was van Yes. En dat bijvoorbeeld deze, kennen we deze nog? Die had hij gemaakt met Vangelis. Die,
1: Kees van die filmmuziek.
0: Kees Casio.
1: Wat? Van die filmmuziek?
0: Ja, dat is heel mooi. Dit is John Anderson ook. Zal ik even iets verder op laten horen? Ken je het? Of ken je het niet?
1: Nee, ken ik niet.
0: Dit ken je helemaal
1: niet. Ken ik niet.
2: Ja, die ken ik wel.
0: Jij ken je hem wel? Ja, jij kent hem wel. En deze had hij ook gemaakt.
1: Oh, dit is gezellig.
0: Dit is heel gezellig. Zo'n zomerplaat was het in de vroege jaren 80.
1: Leuk om een keer te draaien.
0: Ja, het is heel leuk om een keer te draaien. Bijvoorbeeld nu. Dit is Surrender van John Anderson.
1: Oh ja.
0: Ja, die ken,
1: die ken ik wel, ja.
0: Ben je zenuwachtig?
1: Nou, zenuwachtig is een groot woord, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel spannend vind.
2: Ik vind je adem wel hoog zitten.
0: Nou, ja, je adem zit hoog.
1: Daar word ik straks aan geholpen.
2: Ja.
0: We hebben namelijk in de studio Ruud van der Wiel. En Ruud van der Wiel is ademcoach. En die gaat zo met Gijs ademsessies doen.
1: Ja, hoe is eigenlijk besloten dat ik dat moet gaan doen?
0: Omdat jij uit Enter komt. Jij bent het meest nuchter van ons allemaal.
1: Oh.
0: En als het bij jou werkt, werkt het dus bij iedereen.
2: Ja, jij dus bent
0: net
2: eigenlijk...
0: Net als je een winkel begint, als je in Rotterdam verkoopt, verkoop je overal.
1: Oh, werkt dat zo?
0: Ja.
1: Oké, nou, dan wil ik wel de Entenaar spelen
0: vanmiddag. Ja, het is... Nee, Entenaar spelen, dat hoef jij niet te spelen.
2: Nee, hoor, dat staat op je voorhoofd. Nee hoor, Gijs.
1: Maar dat maakt me niet uit. Ik ben daar trots op.
0: Het maakt hem niet uit. Hij is trots.
2: Oké, dan staat het trots op je voorhoofd.
0: Ja, trots op de knots van Enter. Goed, dames en heren. Een nieuwe top 5 over 5.
2: Daarvoor gaan we terug naar
0: voor de mensen die het niet weten, dat is de watertoren van Enter. Die heet de knots.
1: Ja.
2: En, is dat echt zo? Zit je
0: Nee, serieus. En die hebben zijn t-shirts laten maken met trots op de knots. Ja.
1: En er zit een snackbar onderin. En dan kun je dan de knots ook kopen.
0: Echt heel leuk hoor. Echt,
2: nou, wat leuk.
0: Weekendje Enter doen. Dat is echt leuk.
2: Ik ben daar wel eens geweest.
0: Kun je ook naar de
2: Let's Meet, een restaurant.
0: Heuvelrug. Nee, hoe heet dat? De
1: Sallandse Heuvelrug.
0: De Sallandse Heuvelrug.
1: Een stukje rijden hoor. Nog
0: een stukje rijden.
2: Duitsland meepakken.
0: Ja, sowieso.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: Top 5 over 5 en daarvoor gaan we terug naar afgelopen weekend. In Ermelo was er namelijk een grote brand bij een toetjesmaker en de schade daarvan was zo groot dat de restanten van het gebouw zijn gesloopt. Gelukkig raakt er niemand gewond. Wel vermoedt de politie dat de brand is aangestoken.
0: Ja.
1: En de eigenaar van deze toetjesfabriek die is dus zo geschrokken dat hij nog niet heeft gereageerd. Maar wij van de Wereld in de Middag zijn eigenlijk wel benieuwd naar wat zijn reactie zou kunnen zijn.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Teun zegt nou, we verkopen nu ook baklava.
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek? Sascha stuurt, de daders zijn echt geflaflipt.
3: Nummer 3.
1: Ricardo en Marco op 3. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek? Dit was echt een... crime brûlée.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek? Danielle en Willem, dankjewel. De wraak zal tiramisuut zijn.
0: Oh, zo.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Femke, Joost, Ernst Jan, vele anderen, dankjewel voor het meedenken. Wat was de reactie van de eigenaar van deze toetjesfabriek? Ik schrok mij een toetje.
2: Oh, die zeg maar.
0: Dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: Oké, Gijs. Dus hè.
1: Alvast. Alvast. En uit.
2: Hoe voelt dit?
3: Nou, best lekker.
1: Nou, dat komt wel goed zo. Echt, zie je er tegenop of niet?
3: Nee, ik zie er niet tegenop. Maar ik vind het wel spannend.
4: Wij gaan met z'n allen naar je kijken terwijl jij hier ligt.
3: Nee, maar als mij van tevoren wordt gezegd... ik ga jou net zo diep brengen als...
1: Ik klik en knip met mijn vingers. En dan ga jij lang rusten. Dan gaan we jou naar een ander land brengen.
3: Maken jullie mij bij wakker achteraf eigenlijk?
1: Dat zien we morgen. Ken je Rusty Rosselli?
3: Jazeker.
1: Nou.
5: Er is maar één.
6: NPO Radio 2.

0: TLC. In het Engels klinkt dat heel mooi. Als ze naar Nederland zouden komen, een soort van K3... was het Tineke, Loes en Claudia geweest, zoiets. Waterfalls, ook nog Miles Smith en Niall Horan ervoor en Drive Safe. Dames en heren, dit is de middagshow.
1: De wild in de middag.
2: Persoonlijk nieuws.
1: Persoonlijk nieuws.
0: Ademhaling. Dat is veel belangrijker dan je denkt. Ik zie nu een beetje wegkijken, Gijs. Je wordt natuurlijk een beetje bangig. Want ik heb je bang gemaakt.
3: Nou, bang gemaakt. Je hebt mij zenuwachtig gemaakt.
0: Nou, dat is niet helemaal nodig. Tenminste, nog niet. Zometeen pas.
3: Oké.
0: Nee, het is helemaal niet erg. Ik heb uitgenodigd Ruud van der Wiel. Ruud van der Wiel is een ademcoach. Dan gaan we een applaus
3: voor Ruud van der Wiel.
4: Goedemiddag.
0: Kun je even meeklappen, Ruud? Want anders lijkt het heel leeg.
5: Yes, Ruud.
0: Zo klinkt het nog niet. Ruud, even bij het begin beginnen. Jij bent ademhalingscoach. Ik heb een keer een sessie van jou gehad. Zeker. En ik wist niet dat ik zo diep kon ademen. Nee. En ik wist ook niet wat de effecten waren daarop. Ik vond het zo bizar. Dus ik dacht, dat wil ik een keer hier proberen met Gijs. Want Gijs is namelijk de nuchtere Hollander van ons.
4: Ja.
0: En die vindt alles gelul.
3: Ik ben wel heel benieuwd of het klopt wat jij zegt. Want waarom heb jij dit ooit gedaan bij Ruud?
0: Omdat ik soms niet goed adem. En soms dan is het goed om even met je benen op de... letterlijk met je poot op de grond. En dat is dan goed. En dus ik dacht, nou, dat wil ik dan uitproberen. Of dat bij jou werkt. Want ik dacht, ja, misschien ben ik zo'n zwever. Dat zou kunnen. Dat denk ik niet, maar dat zou
5: kunnen. Ik denk wel dat jij open-minded bent.
0: Ik ben open-minded.
5: Ja.
0: Wat is open-minded eigenlijk?
5: Nou, dat je niet snel denkt, oh, dat vind ik heel raar, daar begin ik niet aan.
0: Ik vind weinig dingen gek.
5: Ja, daarom.
3: Maar wat waren die effecten dan? Wat heb jij...
0: Wat?
3: wat voelde jij tijdens of na...
0: Dat doet er niet. Ik wil weten wat... Ik vond het echt te gek. Ik wist niet dat je zo diep kon ademen. Dat we heel oppervlakkig ademen als mensen. En jij als... Zeg maar, ik vind jou wel een beetje de gemiddelde Nederlander. En dan afgerond naar boven. Dan zit je ergens in die... Snap je?
3: Nee, maar dankjewel, denk ik.
0: Nee, maar het is gewoon... Ik vind jou wel de nuchtere Nederlander.
3: Ja, dat denk ik.
0: Als het bij jou werkt, dan gaat het met veel meer mensen werken. Want we leven in een opgefokte wereld. Laten we Ruud er even bij.
3: Ja, want Ruud van der Wiel, jij bent de hele dag bezig met ademhalen.
4: Nee, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, niet alleen met ademhalen, maar iedereen is de hele dag bezig met ademhalen. Sowieso. Maar... Ja, ik vind het wel grappig, want vorige keer heeft Ruud inderdaad er ook iets over gedeeld. En jij was toen daar ook redelijk van dat je dacht van, het zal wel. Dus ik ben benieuwd of je er straks ook nog zo over praat. Maar ja, waarom ademhaling zo belangrijk is, we doen het de hele dag. Maar de meeste mensen, wat Ruud net ook al zei, we zijn allemaal opgejaagd. Ik hoorde net toevallig over, ik liep in de gang en jullie hadden het over, ik kan niet meer, we moeten meer, hoe zeg je het? Onszelf vervelen en dat soort dingen. Ja. Dat kunnen we eigenlijk niet. En dat komt omdat we inderdaad veel te gejaagd zijn. En we zijn allemaal opgejaagd. En dat begint eigenlijk al met de ademhaling. Want als we opgejaagd zijn, hè, dan ademen we ook hoger in ons borstkast. Voelen we spanning. En als je daar constant in die overleving zit, dan ga je op een gegeven moment ook klachten krijgen. Hè, als jij constant in overdrive zit, op een gegeven moment zegt zo'n lichaam, het is genoeg, ik moet ook ontspannen. En ontspannen is eigenlijk iets wat we... Ja, tegenwoordig steeds moeilijker vinden schijnbaar. Want wij denken als we tv zitten te kijken, dan ben ik ontspannen. Maar heel veel mensen moeten tegenwoordig alweer erbij scrollen of andere dingen. En dat komt omdat het lichaam eigenlijk bijna het niet meer fijn vindt om tot rust te zijn. En daarom blijven we maar in die overleving zitten en ga je op een gegeven moment klachten krijgen. En ik zeg altijd, de ademhaling is je fundament. En als jij je ademhaling kan reguleren, dan kun je ook je staat van zijn, zeg maar. Dus hoe jij jezelf voelt en dat soort dingen kun je ook reguleren. En ja, waarom ik ademcoach ben geworden, want dat vroeg je net voor de uitzending, is eigenlijk omdat ik al van jongs af aan heel veel last van had, van eczeem, van astma. En daarom was ademhaling altijd al heel belangrijk in mijn leven. En toen ik jong was, was het echt extreem erg. En het is een tijdje wat minder geweest. Alleen, ik heb voordat ik ademcoach ben een hele andere onderneming gehad. Ik heb namelijk 10 jaar lang een drankengroothandel gehad. Dus
0: helpt ook.
4: Als je dan over zweverig hebt, dat is de andere kant, zeg maar. Totaal niet. En daarom zie ik ademhaling ook niet als iets zweverig. Maar wat er gebeurde was, ik wilde het voor iedereen goed doen. Altijd aan, altijd maar bezig, iedereen helpen. En ik zat dus ook constant in die overleefstand eigenlijk. Terwijl ik dacht, het gaat allemaal goed met mij. Alleen mijn klachten werden steeds erger. Ik kreeg veel last van eczeem. Op een gegeven moment ging ik ook slecht slapen. Ik kreeg altijd spierspanning. Ik ging 2 keer in de week naar de masseur. En omdat ik al zo lang eczeem had en in het ziekenhuis me ze nooit konden helpen, was ik altijd op zoek naar alternatieve manieren om het proberen op te lossen. En op een gegeven moment kwam ademhaling op mijn pad. En er was gewoon iemand die zei, ik geef je een simpele oefening. Maar binnen no time voelde ik me heel raar en ik kreeg bijna een paniekaanval.
0: Nou, dus zometeen Gijs, gaan we met jou dit experiment doen. Ruud van der Wiel, hoe kunnen mensen jou bereiken die een ademsessie zouden willen?
4: Via ruudvandewiel.com.
0: Oké, dat is lekker duidelijk. Is het duur dat doen bij jou?
4: Hangt er vanaf wat je duur vindt voor je gemoedstoestand. Maar een sessie bij mij kost voor 2 uur €250.
0: Oké, En helpt dat?
4: Zeker.
0: Ik moet het even vragen natuurlijk, want goed. Bettien?
5: En wat kan er gaan gebeuren? Kan Gijs ook in één keer emotioneel worden? Of kan hij doodgaan? Dat was niet
4: doodgaan
5: graag,
4: maar... niet, maar het kan wel... Ja, kijk, ik zeg altijd... je kan zeker emotioneel worden, want als je eigenlijk weer connect met je lijf, met wat je voelt, hè, wat we eigenlijk niet meer doen, we leven in ons hoofd, dan kunnen die gevoelens ook opkomen. Ja. En dan kan dat gebeuren.
0: Maar hij kan niet doodgaan, hè?
4: Tenminste. Nee, zeker
0: even,
4: niet.
0: Even toch... Mag ik je iPhone 17 hebben?
3: Ja, je geeft jou zelf als mijn pincode. Ja.
0: Oké, okay, precies. Ja. Ja. Ga je nu beginnen?
4: Dat kan.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ga maar met Ruud mee.
5: You can do it, Gijs. Echt.
0: Oh, Gijs.
5: Gewoon ademen.
0: Ben je bang?
3: Ik ben niet bang, maar ik vind het wel spannend, ja.
0: Ja, terecht. Radio 2. Er is maar één NPO

0: gaat. Armin van Buuren was dat in Trevor Cathery en This Is What It Feels Like. Ook nog Alex Warner en Fever Dream. Daarover gesproken, hier in de ruimte naast ons hebben we het live studio. En daar wordt een sessie gedaan van Ruud van der Wiel.
1: Je borstkas vol.
0: En daar ligt onze eigen Gijs.
1: Oh, goed zo.
0: Gijs krijgt een ademhalingstraining.
1: Goed zo, kijk maar alsof je die controle over die uitademing ook los kan laten.
0: Alex Warner en Fever Dream, daarover gesproken. Hier in de ruimte naast ons hebben we het live studio. En daar wordt een sessie gedaan van Ruud van der Wiel.
1: Je borstkas vol.
0: En daar ligt onze eigen Gijs.
1: Oh, goed zo.
0: Gijs krijgt een ademhalingstraining.
1: Goed zo, kijk maar alsof je die controle over die uitademing ook los kan laten. Nog een keer buik.
0: Het is te volgen trouwens.

0: ontspannen. Op een dag. Gaan we rustig eens ademen in een ritme. En we gaan onze uitademing steeds vertragen. Want als we inademen, dan ga je eigenlijk meer actie creëren. En als je uitademt...
1: Suzanne de Vries zit hier van het NOS Journaal. Jij volgt het nu allemaal. Je kunt het me zien. Hè?
2: Ik zie het. Ik word er een beetje gestrest van.
1: Waarom dan?
2: Nou ja, je moet zoveel doen. Je moet zo erg opletten. Als ik lekker lig op de grond, zoals hij nu doet... Dan wil ik gewoon nergens aan denken en niks doen.
1: Maar je wordt helemaal door deze Ruud van der Wiel gecoacht... om ergens te komen, zeg maar.
2: Hij zegt heel duidelijk dat wat je moet doen. Ja. Dat valt mij nu op.
1: En dit is, maar op een gegeven moment ga je ook naar een ander niveau ademen.
3: Ik denk wel ook wel als jij dat kan, want jij bent best chaotisch in je hoofd, toch?
1: Oh, kan iedereen.
3: Dat denk ik eigenlijk wel. Het NPO Radio 2 weerbericht. Verspreid over het land kunnen een paar flinke buien overtrekken... met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer.
1: Rijn Baardmans bij de ANWB, hoeveel heb je?
4: Nu zo'n 400 kilometer file in totaal. Er zijn verspreid over Nederland ongelukken gebeurd... en ook staan er files rond Utrecht... vanwege een gat in de weg bij knooppunt Everdingen. Dus file op de A2, Amsterdam richting Den Bosch... tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen, een half uur vertraging. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Daar is het raak tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. Een klein uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam rijdt het langzaam. Ook hier een half uur door een ongeluk. En de A28 tot slot, Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit Den Dolder en Leuzen een klein uur... omdat daar water op het wegdek ligt.
1: Rijn, dankjewel, tot zo weer. Je hebt net al gehoord, Suzanne de Vries met het NOS Journaal van 17:30. Suzanne, goedemiddag.
2: Hi Ruud. De verdachte situatie bij vliegbasis Geelze-Rijen was vals alarm. Op sociale media verscheen een filmpje waarop te zien was dat een man onbevoegd op het militaire terrein was. En daarom werd de boel ontruimd. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het filmpje al heel oud is. En destijds is er ook een man voor aangehouden. Vandaag zijn er geen mensen stiekem dat terrein opgegaan. De Odido-hackers hebben weer toegeslagen. Ze hebben nu gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen bij Canvas. Dat is een bedrijf dat onderwijssoftware maakt. Ook Nederlandse universiteiten en hbo's gebruiken die software. En in Oud-Vossemeer in Zeeland mochten inwoners vandaag legaal plunderen. Mensen konden daar 2 uur lang van alles meenemen uit sloopwoningen. En ook deze man sloeg zijn slag, zien we bij Editie NL.
5: Ja, buitenkraantje en een schuttingdeel en... We kunnen weer aan de slag. En ja, beter dan alles weggooien. Ja,
2: iemand anders nam zelfs stoeptegels mee uit de voortuinen.
6: Nou, waar gaat u ze voor gebruiken?
7: Om een vloertje te maken voor de compostbakken.
6: Wat scheelt dat nou?
7: Ja, in ieder geval naar de winkel rijden, je tegels in een auto verslepen. Dat is sowieso gewoon makkelijk.
2: Ja, er gingen ook nog mensen naar huis met deuren, rolluiken, planten. En die sloopwoningen die maken binnenkort plaats voor nieuwe sociale huurwoningen. En daarom mochten mensen legaal komen plunderen.
1: Lekker. Suzanne, dankjewel.
2: Yes.
1: We gaan nog even schakelen met andere ruimte.
0: Uit.
1: Ruud van der Wiel die doet een ademhalingscoach, coaching met onze eigen Gijs Hakkert.
0: 3, 4 en uit. Goed zo. Ik zoek de punten waar spanning zit. Er
3: is ook wel een lekker muziekje bij.
1: Ja. 3, maar het golft en dan is het dit soort muziek en dan weer ineens rustig.
3: Oh, oké. Okay.
0: 4, heel goed. In. Helemaal in. En een zucht uit te houden, hem weer even vast in die stilte. En voel die trillingen maar, voel maar tintelingen misschien rond je mond. Het is allemaal oké, blijf er maar eens bij. Breng je aandacht maar eens naar je hartgebied, naar je borstkast. En...
1: Hart? Heb je geen hart? Oh nee, dat is... Oh. Ik zit maar te pesten, eerlijk. Ik vind het wel spannend, dit.
3: Ik ben zo benieuwd hoe die eruit komt.
1: Ja, ik ook, ja. Dat is heel anders.
3: Een heel ander persoon.
1: Ja, precies.
3: Heel werelds en zweverig.
1: Ja, of heel normaal. Ja,
8: er is maar één. Ruud
1: de Wild. Zometeen de Pet Shop Boys is Lady Gaga en Bruno Mars hier.

0: 1986, Pet Shop Boys en Western Girls. Ook nog Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. We hebben Ruud van der Wiel. Hij is ademhalingscoach in de studio, in de live ruimte hier naast ons. En daar wordt een sessie gegeven met Gijs.
1: Met Gijs Hakkert, die normaal natuurlijk hier bij ons zit. Die ligt hier op een matrasje achter ons. En op zich ziet hij er relaxed uit. We luisteren af en toe mee. En dan moet hij heel diep ademhalen. Dan moet hij af en toe moet hij het vasthouden. En Gijs, ik zie hem steeds meer ontspannen. Dus ik ben heel benieuwd.
2: In en uit je lichaam gaat. En dat je daar eigenlijk niks aan hoeft te doen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe die Gijs het
2: helemaal kan laten gaan.
0: Gijs is namelijk de meest nuchter van ons allemaal.
1: Maar we spreken hem nog wel in de uitzending, toch? Zo, Gijs, even hierover.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Dat hopen we. Misschien kan hij. Is hij helemaal ingedut?
0: Ja, of misschien is hij wel helemaal naar een andere universum.
1: Spreekt hij een andere taal?
0: Ja, dat hij achter zijn voren.
2: Ja? Langzaam.
0: Maar langzaam.
2: Bewust van.
1: Herken jij dit,
0: raam,
1: Ruud?
0: Ja, zeker. Kun je voor het raam staan en even kijken, vertellen wat er gebeurt?
1: Ja, ik heb alleen geen microfoon dan, hè? Als ik voor het raam sta. Waar moet ik?
0: Heb je een andere microfoon? Dan geef ik je even. Als je bij de nieuwslezer gaat zitten, dan kun je.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik zie hier Gijs heel ontspannen liggen. En zijn handen zijn nog een beetje. Dat ik het idee
0: heb. Hij ligt daar opgebaard.
1: Ja, dat ziet er wel een beetje zo uit. Hij ligt op een lekker bruin matje hier op de vloerbedekking. En hij ziet er rustig uit. Er is eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ruud zit ernaast. Ruud van der Wiel, de ademcoach. En die is eigenlijk gewoon hem een beetje heel rustig aanwijzingen aan het geven. En Gijs die legt nu zijn hand op zijn borst. Ja, volgens mij, ik ben heel benieuwd. Ik weet gewoon niet.
0: We kunnen ook aan Ruud van der Wiel vragen of hij me onder hypnose brengt. En dan gaan we gewoon lekker naar huis. Tot morgen. Nee, ik vind het wel spannend, dit.
1: Ja, ik vind het leuk. Ik ben heel benieuwd.
0: Hoe lang is die sessie nu nog? Nog 5, volgens mij nog een paar minuten.
1: Maar jij hebt het zelf gedaan. Kijk, ik heb het nooit gedaan. Dus ik ben sowieso heel benieuwd hoe het is voor dat iemand anders, zoals Gijs, heeft het ook nog nooit gedaan.
0: Nee.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat ervaren heeft.
0: Nou, zo meteen het resultaat hier. Oh, in de 5 uur.

0: Manu David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me.
1: Gijs Hakkert ligt aan de andere... Tenminste, ik weet niet of hij nog ligt.
2: Ja, weet je wel, ja.
1: Oh, aan de andere kant.
3: Hij is nu aan het bijkomen.
1: Oh, is aan het bijkomen.
3: Ja, hij zit langzaam overeind.
1: Komen ze deze kant op of blijven ze daar?
3: Ik weet het niet. Ze horen ons ook niet, hè?
1: Nagepraat met elkaar.
3: Gijs, kennende... Oh, hij krijgt nu de microfoon.
1: Oké. Okay. Gijs?
4: Hey, Ruud, hallo.
3: Je leeft nog. Laat
1: Ruud van der Wiel even vertellen wat er is gebeurd met jou.
5: Hoe laat is het?
1: Kwart voor acht.
5: Oh, jeetje. Ruud, wat is er gebeurd? Vraagt andere Ruud.
6: Ja, besef van tijd ben je sowieso kwijt. Nee. Ja. Er gebeurde van alles, hè. En waar we het net al een beetje over hadden... je merkte dat je dus heel erg moeilijk in je buik kon komen. Dus dat je heel hoge borstademhaling hebt. Dat suggereert vaak toch wel wat hoger in de stress, zeg maar. En wat ik je net al vertelde, er zit een heel veel knijpgevoel in je onderbuik, zeg maar. Dus dat je ook, wat ik net al vroeg, heb je graag controle en zo. Dus daar zijn we al achter, puur door even een paar keer dieper te ademen, zeg maar. Maar ik ben vooral benieuwd van hoe voel jij je nu?
5: Nou, de duizeligheid begint nu een klein beetje te verdwijnen. Maar ik vond het heel intens. En wat jij inderdaad begin af aan ook al tegen me zei... probeer door je buik adem te halen, dat wilde mij helemaal niet lukken. Ik zat heel erg in mijn borst. En jij wist mij wel te helpen naar mijn buik toe te gaan. Maar ik kreeg het warm en ik begon inderdaad te tintelen.
1: Maar je ademhaling piept, hoor ik.
5: Ja, nou ja, of dat is die koptelefoon die veel te hard is. Ik zal hem iets zachter zetten. Maar wat jij inderdaad ook zegt... Een krampachtig gevoel van controle, dat kwam eruit?
6: Ja, zeker. Dat zie ik in heel jouw lichaam, zeg maar. Dus dat je heel erg probeert te controleren. En ik zeg altijd, controle is eigenlijk al een vorm van angst, hè? Dus wat gebeurt er als we loslaten? En dat zit letterlijk in je ademhaling. Maar als je dat meer kunt reguleren en zou kunnen toelaten... zul je ook merken dat je veel meer in je lichaam zakt, zeg maar, en veel ontspannender bent, veel meer vertrouwen zult voelen. En ook bijvoorbeeld, straks als over vliegangst, hè? Meer mensen hebben dit bijvoorbeeld. Maar dat gaat eigenlijk over interne veiligheid. En dat proberen we te regelen door middel van die ademhaling.
1: Ruud, kom je nog even hier naar de
5: studio? Wij komen even daar naartoe.

0: Nieuwe single van U2 heet Song for Hell. Dit is NPO Radio 2. Hoe vind je hem eigenlijk?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, het is
1: eindelijk
0: weer U2. Dus, Gijs, dus in één zin samengevat. Wat heeft het met je gedaan, deze ademhalingscoaching sessie van Ruud van der Wiel?
2: Dat ik merk dat ik nu al meer door mijn buik ademhaal en spanning in mijn borst wat minder is.
0: En jij houdt je adem vast, Ruud, hoor ik?
3: Ja, hij laat niet los.
0: Hij laat niet los.
3: Nee, dus een uitademing.
0: Hoe komt dat?
3: Nou, je ziet dat hij heel erg blaast, zeg maar. Hè? En eigenlijk, ik zeg altijd, als je een zucht doet, dus eigenlijk, je laat je spieren los. En hij laat zijn spieren niet los, waardoor je controle dus probeert te houden. En dan kan het lichaam nooit ontspannen.
0: Dus je moet iets verwerken nog.
2: Ik moet minder controle hebben en meer loslaten.
3: Controle is altijd angst, hè? We hadden het net over angst.
0: Ja, dat
3: is,
0: Emily, zou jij dit durven?
1: Zeker.
0: Oh, ga je stoer doen.
1: Nee, maar ja, ik ontspan op andere manieren.
0: Oh, zou je zo'n coaching sessie aandurven?
1: Ja hoor, ja. Waarom niet? Jij niet?
0: Oké, Ruud, we gaan een nieuwe afspraak maken. deze ga ik met jou aan. En Gijs ook, die 40 minuten sessie dan, hè, Ruud?
2: Ja, okay. Maar hoe heb ik überhaupt... Ik heb het gevoel dat ik de 3 minuten heb gelegen net.
0: Nee, maar ik heb die 40 minuten sessie gedaan. En geloof mij, dit was kinderspel. Maar dan vind ik dat je terug moet komen, Ruud. Dus,
3: jullie zijn...
1: Ja, dat wil ik ook meedoen, hoor.
0: Dan ga je ook serieus?
1: Ja, dat wil ik ook meedoen. Ja, zeker. Ik had het er helemaal over met hem net.
0: Oké, goed. Emily, wat ga je doen? Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, leuk hier weer te zijn. Ik was even in de Oost-Europese
0: je was overal. Glorie. Waar was je niet?
1: Ja, we waren gewoon met de auto gegaan. Ja. En we dachten, we kijken wel, mijn man en ik. Toen zijn we naar Praag geweest, naar Boedapest, Wenen, Dresden, Český Krumlov in Tsjechië.
0: Weet je.
1: Dat is echt leuk.
0: Ja. Ik zag het, ik heb allemaal gevolgd. Dus ik heb alles geliked. Ja. Dus,
1: op Insta. Insta staat alles. Ja. Nou, het is wel die... Ik hou van die oude glorie.
0: Ja, dat zag ik. Ja. Zeg, wat ga je zo doen?
1: Wij hebben liever live. En we gaan met Ramon Brugman, onze geweldige chef, bellen over lente eten.
0: Oh, sorry, chef, geen kok natuurlijk.
1: Chef kok, ja, chef.
0: Ja, nee, maar je moet dan chef zeggen. Goede kok heet chef, maar goed, maakt niet uit.
1: En we hebben om 8 uur de dode herdenking, maar dat is niet een item voor het programma.
0: Nou ja, je mag niks zeggen, dat vind ik zo saai.
1: Precies. Ja, en dat is maar hopen dat de noodband niet aangaat. Hè?
0: Oh
1: dat
0: ja, dat is radio, precies, want als er stilte is op de radio, gaat hij altijd aan.
1: Dan gaat hij aan.
0: En dan hoor je altijd een hele moeilijke plaat op de telefoon.
1: Meestal is het Jennifer Page.
0: Ja, sorry. Goed, is iedereen scherp?
1: Ja.
2: Invisible Touch Genesis.
0: Oh, ja. Gijs. De ademhaling heeft nu al geholpen.
2: Ja. Ja, dankjewel, Ruud. Ja.
0: Ruud van der Wiel, voor mensen die jou willen volgen, ruudvandewiel.com. Hè? Ja. Voor ademhalingssessies. En we gaan nu de agenda trekken voor alle mensen met een grote bek hier in de studio.
2: Ja, Bettien.
1: En,
0: en Emily de Wild. Oké, zij is er ook bij. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wageningen Hotel De Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, vanavond rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Verfzaken.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Het is 1 over 6. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Suzanne de Vries. Suzanne, goedenavond.
3: Goedenavond, Emily. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Je hoort correspondent Gimbal Duk.
4: Ooggetuigen vertellen tegen lokale media dat het gaat om een Volkswagen, een personenvoertuig dus, die op hoge snelheid door dat voetgangersgebied zou zijn gereden en daar dus ook meerdere slachtoffers heeft gemaakt.
3: Het is niet duidelijk of de automobilist dat expres deed of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er 2 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt begrip te hebben voor mensen die aandacht vragen voor de Palestijnse zaak, maar vindt het besmeuren van het Nationaal Monument niet de manier om hun zorgen te uiten. Vanochtend is het monument weer grotendeels schoongemaakt, zodat er straks niets meer van te merken is tijdens de herdenking. De voorzitter van het comité zegt dat er geen extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
5: Er zijn elk jaar maatregelen genomen waar we nooit mededeling over doen, maar extra geloof ik niet, want we hebben gewoon een aantal jaar geleden, weet u, toen hebben we echt als comité, helaas, toen hebben we allemaal extra maatregelen moeten nemen, zelfs ticketing, dus het openbare karakter werd er zeker zin een beetje door aangetast. Dat hoeft gelukkig niet.
3: Ander nieuws dan. De KNVB kan voorlopig opgelucht ademhalen. NAC Breda heeft de rechtszaak tegen de bond verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles hoeft dus niet te worden overgespeeld, zegt verslaggever Arno Vermeulen.
6: Er was wel sprake van een niet speelgerechtigde speler. En in de reglementen van de KNVB staat, dan kan de KNVB beslissen om de uitslag te schrappen, wat NAC dus graag wilde. Maar er staat niet, je moet het doen. Dus de KNVB heeft de keuze eigenlijk zelf gehad of ze hem schrapte of niet. En ze hebben het dus niet gedaan.
3: Nou, dat was volgens de rechter terecht, omdat anders mogelijk veel meer wedstrijden over moesten. En dat zou grote gevolgen hebben. En vanmiddag is in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht de Bedbieb geopend. Dat is een rijdende bibliotheek waarmee vrijwilligers langs de bedden van het ziekenhuis gaan. Burgemeester Dijksma had de eer om het allereerste verhaal voor te lezen.
7: Op een mooie zondagmorgen ging de zon stralend en warm op. En uit het eitje kroop, plop, een piepklein, hongerig rupsje.
3: De kenners weten meteen waar het over gaat. Dit is natuurlijk rupsje nooit genoeg. De Bedbieb heeft 200 boeken voor kinderen tot 18 jaar. Het weer, er trekken een paar flinke buien over, met ook kans op onweer en hagel. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking buien en mogelijk ook onweer. Morgen op bevrijdingsdag in het zuidoosten regen en op andere plaatsen droog. Het wordt 12 tot 17 graden.
2: Dankjewel Suzanne en tot zo. Bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi Rijn.
8: Hoi hoi. Nou, verspreid over Nederland zijn er wat ongelukken gebeurd. En de meeste vertraging loop je op rond Utrecht en Arnhem. Zo ook op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en afrit Everdingen een half uur vertraging. Het komt door een gat in de weg bij knooppunt Everdingen. En daarom loop je ook vertraging op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwegein 20 minuten door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug doe je er hier een uur langer over.
2: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Genesis en Invisible Touch komt eraan. Tot zo.
9: Ster.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
14: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Het is code rood bij Dirk!
20: Wat zeg je?
19: Het is code rood bij Dirk!
20: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
19: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
21: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
20: Ook in de actie bij Dirk. Code dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
22: Even overlaten.
23: Ik ben aan het streamen.
22: Sorry.
23: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
22: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
24: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
25: Het oor wil ook wat.

0: Even terug naar het schitterende jaar 1986, ook omdat ik toen geboren werd. Genesis en Invisible Touch. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, ik ben er weer.
2: Hey.
0: Hallo. Ik was 2 weken in de oude Europese glorie van Praag en Boedapest en Wenen en ook al Dresden. Even kijken hoe de Habsburgers het allemaal daar deden. Nou, wat bleek met vooral heel veel pracht en praal. Hou ik wel van, persoonlijk. Het was heel erg leuk, maar ik ben ook weer blij om hier te zijn. Lekker het oor maken voor jou en je mooie oren. En voor je mond misschien ook wel, want zometeen spreek ik met de man die echt van een treurige prei op je bord nog een feestmaal weet te maken. Ik heb het over Ramon Brugman. Die bellen we zometeen over lente op je bord. Wat moet je nu kopen? Wat is nu het goed seizoen voor welke groente bijvoorbeeld? En het is natuurlijk 4 mei. Het zal je niet ontgaan zijn. Over een kleine 2 uur zijn we 2 minuten stil. Stil voor iedereen die viel voor onze vrijheid en voor verhalen die we kennen en voor de verhalen die nooit verteld zijn en voor de mensen die nog steeds in een afgrijzelijke oorlog zitten op dit moment. Misschien loop je nu buiten en dan weet je hoe waardevol vrijheid eigenlijk is. Het is iets dat niet vanzelfsprekend is, maar wel elke dag opnieuw betekenis krijgt. Mooi om vandaag en morgen misschien extra bij stil te staan.
1: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
1: Radio 2.

0: onvermijdelijk als je Shirley Bassey hoort, dat je dan zo van zo gaat. Heb je dat ook al gezien?
1: Ja,
0: dat is, dat heeft zij. Zit gewoon.
1: Kelig.
0: Een wat? Een?
1: Kelig.
0: Kelig.
1: Geluid. Ja.
0: Ja, dat is het precies. Kelig. En melig, dat zijn we ook. Goed, tijd voor een laidback zomerliedje. Ik heb ook meteen zin om weer een roadtrip te maken. Come Along van de Zweedse Titio, die hoorde ik laatst in de auto. 2001 komt het nummer. En wist jij dat zij de halfzus is van Nene Cherry? Dat is toch niet normaal? Wat een familie is dat? Dus je hebt Eagle Eye Cherry, dat is een artiest. Heb je Nene Cherry. Nene Cherry heeft nog een dochter, die heet Mabel. Die maakt ook hits. Don't Call Me Up is er één. En dan heb je ook nog Titio, die eigenlijk één hit had hier. Maar goed, ze doet het nog steeds goed. Ze treedt op, moet je deze zomer nog wel even voor naar Zweden. Ze staat op allemaal festivals daar. Best een leuk doel op zich. Gewoon Titio achterna.

George Harrison, Got My Mind Set on You. En voor TTO uit Zweden, dus kom along. Hier in het Orwell ook nog steeds een goede avond. Sandra die appt, hi Emily, sinds mijn dochter Julie sterrenstof heeft gehoord tijdens de Koninklijke 500 bij jullie op Radio 2, zingt ze de hele tijd, de wereld is weer plat, ja, op je bolle bipsna. Of ik sterrenstof wil draaien, natuurlijk wil ik dat. Het zijn ook uitstekende...

0: De jeugd vertegenwoordigt in sterrenstof. Inmiddels is het 7:05. De NOS-headlines krijg je van Suzanne.
1: Goedenavond, Emily. De burgemeester van Leipzig zegt dat de bestuurder die inreed op een groep mensen is opgepakt. Het is niet duidelijk of de automobilist het expres deed. 2 mensen zijn om het leven gekomen en 20 mensen zijn gewond geraakt. De familie van het Friese echtpaar dat overleed tijdens een cruise zegt dat ze het nog niet kunnen bevatten. Het echtpaar overleed na een mogelijke uitbraak van het Hantavirus. Deze man zit nog vast op dat schip en is bang.
2: Just remember that there are real people behind it. And that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now.
1: Ja, naast het Friese echtpaar overleed ook nog een Duitser. Op de Dam in Amsterdam staan al honderden mensen voor de nationale herdenking van vanavond. Vanaf het Amsterdamse Museumplein vertrekt een stille tocht met burgemeester Halsema. En die eindigt bij de herdenking op de Dam. En de douane heeft eind vorige maand een opvallende vondst gedaan op Schiphol. In een prullenbak op een toilet zaten 6 bedreigde boomgifkikkers. De douane denkt dat een reiziger ze wilde smokkelen, maar toch niet durfde. En nu zitten ze in een dierenopvang. Het weer, er trekken buien over, ook tijdens de dodenherdenking. Plaatselijk is er ook onweer. Morgen in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen is het droog bij 12 tot 17 graden.
0: Dankjewel, Suzanne. Dan de files. Bij de ANWB is Rijn Baardmans. Goedenavond, Rijn.
3: Goedenavond. Nou, de spits is nu bijna voorbij. De meeste vertraging loop je nog op rond Arnhem en Utrecht. Zo ook op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Daar staat het vast tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Een half uur vertraging en dat komt door een gat in de weg. Dan de A27, Almere richting Gorinchem. Ook hier is het bij knooppunt Everdingen druk, 30 minuten. En de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. In de Heijenoordtunnel ligt water op de weg en hierdoor is de rechte rijstrook dicht. Vertraging bedraagt ongeveer een kwartier. En dan nog de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug doe je er 3 kwartier langer over.
0: Dankjewel.

0: The Indian en Get It Wrong hier op NPO Radio 2 in het oor. Ja, nu de lente in volle glorie is losgebarsten en de markten groener kleuren dan ooit, duiken wij met de leukste kok van Nederland de keuken in. En dat is onze vriend Ramon Brugman, die ik al heel lang niet meer heb gesproken. Hi.
1: Hi, dat is zeker lang geleden.
0: Heel lang geleden. Hé, hey, maar goed, als je aan de lente denkt, wat is dan het eerste gerecht dat er meteen bij je opkomt?
1: Oeh, nou ja, lente wil gelijk bij mij raapstelen, aardbeien, rabarber en natuurlijk het witte goud. Het mooiste product wat we in Nederland hebben, denk ik, qua groente. En dat zijn natuurlijk witte asperges.
0: Asperges, ja. Is Nederland een beter aspergeland dan andere landen, denk je?
1: 100% gewoon. Wij zijn daar helemaal specialist in geworden. Als je vaak op de weg rijdt, dan zie je van die heuveltjes overal die best wel hoog zijn, hè, tot een halve meter hoog. Wij zijn daar helemaal op ingericht. Ons klimaat is er goed voor. En in het voorjaar, als het op begint te warmen, dan komen die asperges in die grondbedden langzaam omhoog. En ja, wij steken ze dan natuurlijk. Ja, wij zijn echt specialist. Mooie, rechte, dikke witte asperges. Die komen echt alleen uit Nederland.
0: Ja, maar waarom zijn ze dan zo duur? Dat is een Hollandse vraag. Maar ik bedoel, toch vind je niet? Ik vind ze altijd best wel prijzig.
1: Dat is het ook natuurlijk. Kijk, het is allemaal handwerk. Er is nog niet een machine ontworpen die langs die bedden rijdt en dan... Want ze groeien onder de grond, hè? Daarom zijn ze wit. Dus iemand die loopt langs die bedden en die kijkt of er een heel klein kopje boven dat zand uitsteekt. En dan gaat hij met een hele lange soort lepel gaat hij in de grond en dan moet hij precies die asperge afsteken. Dan trekt hij hem uit dat gat, maakt hij dat gat weer dicht, zodat die asperge weer verder kan groeien. Nou, als het nou heel warm is, dan groeien ze als kool. Dus dan komen er heel veel in één keer, dan zakt de prijs. Dus als je asperges wil eten, moet je altijd wachten dat het warm is, want een week later zijn de asperges goedkoop. Huh? Regent het, zijn de asperges altijd duur.
0: Wat een goede tip.
1: Alsjeblieft.
0: Maar goed, het is een heel arbeidsintensief ding. Ja, je wordt ook natuurlijk je wordt beloond, hè, want het is zo lekker. Ik ken ook niemand die asperges niet lekker vindt.
1: Nou, en het mooie hiervan is ook is dat het echt een seizoensproduct is. Hè? Dus we hebben het zo, nou, laten we zeggen, 2-3 maanden. En dan zijn de witte asperges weer voorbij. De enige die je dan kan komen, die komen van ver weg uit Peru. Nou, die moet je niet nemen, zijn houterig, niet lekker, qua smaak, weet ik het. Maar het mooie is dus dat we ze één keer per jaar zo'n 2-3 maanden eten. Ja, en dan kijk ik er echt naar uit. Hoor. Ik moet ook zeggen, op het einde van het seizoen ben ik ze ook wel weer zat. Want dan heb ik ze zo vaak gegeten.
0: Heb jij ook aspergesplas?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik ook. Maar sommige mensen hebben dat niet. Bijvoorbeeld Roxanne, die jij ook kent, die heeft het niet.
1: Die heeft het niet?
0: Die heeft het niet, nee.
1: Dan moeten we toch eens met haar om de tafel.
0: Ja, ze heeft ook een hekel aan koriander. En dat heb ik totaal niet. Dus misschien is het gewoon een genetisch ding. Maar hoe eet jij ze? Als klassieker met krieltjes en ei? Of maak jij asperges anders?
1: Ja, flamande is dat, hè, met ham, ei. Ja, dat vind ik heerlijk. Dat zo eet ik ze vaak de eerste keer. En dan vind ik ze op de barbecue vind ik ze heel lekker. We karamelliseren ze ook wel vaak in de poedersuiker en dan bakken in de pan. Dus ook echt onwijs lekker. Maar eigenlijk vind ik het allerlekkerste koud. Dus als salade. Dan haal ik er gewoon een stuk of 6-7. Schil ik ze, kook ik ze af. Doe ik een eitje, een beetje zalm, een aardappeltje. En dan maak ik een salade van. En dan in een stekertje op het bord. Dat vind ik echt het allerlekkerste eigenlijk.
0: Ook heel lekker, maar ik heb nog nooit gehoord van gekarameliseerde asperges. Dat je met tweeën met poedersuiker.
1: Dus als je ze gekookt hebt, dan maak je ze even droog op een theedoek, snij ze door de midden en dan rollen ze in de poedersuiker en dan in een koekenpan, hete koekenpan bakken. Dan karamelliseren ze helemaal. Krijg je echt zo'n suikerlaagje eromheen. Oh. Nou, dat is echt geweldig.
0: Wat gewoon leuk. Dat heb ik helemaal nooit gehoord.
1: Ja, ik heb echt een trucendoos hoor, wat dat betreft. Ik kan je zoveel dingen vertellen.
0: Ja, maar heb jij dit ook op je Instagram-pagina?
1: Nou, toevallig dit niet. Maar als je er echt om verlegen zit, kan ik het natuurlijk wel even doen.
0: Ik vind het wel leuk als je zoiets maakt even over asperges. Omdat ze nu
1: van de week. Bij deze week asperges gekarameliseerd voor mevrouw De Wild.
0: Heel graag. Ramon Brugman op Instagram en TikTok en al die dingen. En dan kunnen we... Ik ga het wel namaken. Ik ben heel benieuwd hoe dit smaakt.
1: Goeie.
0: Ja, ik vond het leuk je weer te spreken. En dankjewel, lieve Ramon. Tot de volgende dan.
1: Hoi. Doei.

walking. Hey, even een geheimpje, hè? Tussen jou en mij. Al die tickets van Harry Styles, waar hij €300.000 voor vroeg, die staan nu op Ticketswap. Voor de helft, by the way. De ik zou maar even kijken als je wil gaan. Dinner. €83 is leuker dan €141 om Harry Styles te zien. Goed, Tippie. Hey, je bent nu misschien wel aan het uitbuiken van waarschijnlijk je lauwwarme aardappelsalade met asperge en ei. Nou, wil je vast wel een rustigere plaat bij gebruiken? Vandaag dacht ik aan Bowie en Life on Mars. Ik bedoel, als je dan nog niet voldaan bent, dan weet ik het ook niet.

0: te druk om hem helemaal uit te laten lopen.
1: Zo mooi.
0: Zo mooi. Heb ik nooit live gezien. Dat doet pijn.
1: Nee, ik kan wel huilen.
0: Dat kan ook wel huilen.
1: Dat kan me niet eens gelukt.
0: Huilen. Ja. Huilen dat ik Bowie niet leuk. Ja, echt. Goed, er zijn van die nummers waarvan je weet, die is live zo goed. Nog vele malen beter dan op het album. Het is gewoon op principe een eenvoudig concept. We doen het iedere maandag. We doen het al jaren in het Orwell ook wat. Mm-hmm. Welke plaat hoor jij liever live? Omdat je bijvoorbeeld teruggecatapulteerd wordt in een tijd waarin je met je vader Spice Girls ging. Of dansen op tafels. Of misschien wel eentje van Christopher Cross, die zo meteen in Tivoli staat, hè? By the way, kwart over acht. Heb me maar met de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Mama, ik ben super blij met jou.
14: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
1: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal.
3: In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
16: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
3: De hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserije is weer voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het om een filmpje van een paar jaar oud ging. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserije is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking zo dadelijk. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, dat vandaag in allerijl is schoongemaakt na de bekladding. En daarna volgen dan de 2 minuten stilte. Ook op veel andere plekken worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Het weer, kans op pittige buien, soms met onweer. Het gaat afkoelen naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen droog en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Renate Kok. Dan nog de files bij de ANWB is Rijn Baardmans nog steeds. Hi Rijn.
17: Hoi hoi. Nou, onder andere files door gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Zo ook op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen een kwartier vertraging. Het geldt ook voor de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen 20 minuten. Dan nog de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstaart en Os 10 minuten. En dat komt door een gesprongen waterleiding. De rechterrijstrook is hier afgesloten.
0: Dankjewel. Zometeen liever live, maar eerst Fatboy Slim en Praise You.
18: Ster. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
20: Dat is wit goud voor weinig.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
18: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
20: Mamma mia, dat is goedkoop.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
22: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Are you drinking my Mullermilk protein?
7: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
9: Greets. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
16: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Ook wat.

0: Nee. Nog steeds leuk dat je luistert naar de Oorbel ook. Want mocht je net aankomen waaien en even niet weten wie ik ben Emily de Wild. En ik hoop jou blij te kunnen maken met heel veel muziek. Ook met live muziek, dat doen we iedere maandag hier in het oor. Want zeg nou zelf, het is de mooiste soort die er is. Vooral als je ertussen staat, kan er geen genoeg van krijgen. Ik ben ook niet de enige schijnbaar. Want ik krijg iedere week heel veel live verzoekjes binnen via de NPO Luister-app. En dan zul je misschien wel denken, is het op een gegeven moment niet gewoon genoeg, Emily? Nee.
1: Vraag me af, is het niet te?
0: Nee.
2: Wel nee! Het is nooit! Het is nooit te!
0: Nee, het is nooit te. Het is nooit genoeg. Nooit genoeg live muziek. Dus stuur me vooral jouw lievelings liveplaat door via die NPO Luister-app. Dan kunnen we gewoon weer even vooruit. Dit is

0: Somber en Homewrecker. En voor de Boys of Summer, Don Henley.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Ik zat laatst weer eens een avond in de krochten van het internet. Op YouTube zat ik allemaal oude concerten te kijken. En toen kwam ik een optreden tegen waar ik echt heel graag bij had willen zijn. Ik heb het over Mark Foster. Die trok in de early zeros naar LA om door te breken. Vormt daar in 2009 Foster the People. Met Pumped Up Kicks, dat ken je hoe dan ook. Scoren ze ineens een onverwachte hit die echt wereldwijd aanslaat. We draaien hem ook heel vaak op Radio 2. Achter dat hele vrolijke fluitje zit een donkere laag. Hè? Misschien ken je het verhaal. Het nummer gaat over een geïsoleerde tiener die gewelddadige gedachten heeft. Het heeft een beetje een onderlaag van school shootings. Maar live, dan komt het echt tot leven, die platen. Hele strakke, energieke band die moeiteloos het publiek laat dansen en meezingen. Zelfs als die boodschap onder de oppervlakte schuurt. Het is echt zo goed. Een extra lange, dikke, vette live versie van Pumped Up Kicks. 2011 is het. Faster the People.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En daarvoor Faster the People in de live versie Pumped Up Kicks. Wel een energie, hè? Dat is toch fantastisch als je erbij was geweest. Holy moly. Minder fantastisch is als er files zijn bij de ANWB, is Erik Evengroen. Hi, Erik.
1: Hi, goedenavond, Emily. Ja, één file nog en een wegafsluiting. Om te beginnen met de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is bij afrit Everdingen een gat in het asfalt ontstaan. Daar is de rechterreis ook dicht. Er staat 5 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort, die is dicht tussen knooppunt Hattemerbroek en het Hardendoorn. Een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Dankjewel. Welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar echt prachtig in de live-versie? Welke plaat hoor jij liever live? App me maar.

0: gewoon, wat is het, 35 jaar oud, hè? Dat Unfinished Sympathy van Massive Attack. Wat een schitterend nummer is dat toch?
1: Liever live.
0: Zou ik maar geschreven hebben. Hi, Charles. Nee, dat is niet waar. Charles is het. Toch?
2: Heel goed. Heel
0: Charles.
2: Goed.
0: Ja. Goed. Charles. Hi, Charles. Hallo. Mooie naam.
2: Hi. Ja, al heel oud hoor.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Nou, leuk als mensen weer hun kinderen dat soort namen geven eigenlijk. Van die mooie, oude, traditionele namen. Welke plaat wil jij liever live horen?
2: Nou, ik had gezegd iets van The Scene. Want er is één cd met allemaal live muziek van hun. En ja. Rigoureus, dat vind ik ook een prachtig nummer.
0: Ja, die is te gek. Die hebben we gevonden, die cd trouwens. Hoe ben je achter deze versie gekomen? Heb je ze wel eens live gezien?
2: Ja, vorige eeuw. Ik denk 1995 of zo.
0: Ah, oh, wat leuk. Met T. Lau nog.
2: Ja, ja, ja. Ja, was, en ijskoud. Het was een bevrijdingspop ook toen. En het was echt ijskoud.
0: Oh ja, bevrijdingspop. Oh, geweldig.
2: Ja, heel lang geleden.
0: Heel lang geleden, 1995. Oké, okay. En wat voelde je toen?
2: Nou, het was toen heel koud. Dus ja. We hadden echt zo'n clubje mensen die bij elkaar bleven staan. Maar die muziek, die heeft me toen gegrepen. En toen heb ik later ergens deze cd gevonden. En ja, elk nummer is, kun je eigenlijk draaien.
0: Ja,
2: dus dat is prima.
0: Het is allemaal goed. Ja, ik vond het wel grappig, want morgen staat De Scene dus op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden met Siep van der Ploeg op de zang. Wat volgens mij echt te gek is, denk ik. Dus ik weet niet of je in de buurt woont van Leeuwarden.
2: Nou, ik woon er al meer. Maar eerlijk gezegd, met Siep van der Ploeg vind ik het niet zo leuk.
0: Nee, over je minder. Ja, dat kan het. Ja, niemand is T. Lau natuurlijk. Dat is, dat is een onvergelijkbaar persoon. Maar leuk, maar we hebben hem gevonden. Rigoureus heb ik dus voor je live van De Scene.
2: Oké.
0: Okay. Dankjewel, Charles.
2: En als jullie ooit een ander nummer draaien van deze... Dus zoals Maan en Rigoureus of Blauw, spel hem lekker van deze CD.
0: Ja.
2: Fijne avond.
0: Doe ik. Oké, dankjewel. Doeg.
2: Dag.

en Messi. En ervoor in Liever Live nog The Scene met Rigoureus. Dankjewel Charles voor je mooie aanvraag. Dit was het Orwel ook wat voor vandaag. Zometeen hier de Nationale Dodenherdenking. En ik wil heel graag eindigen met de laatste regels van het gedicht Vrede van Leo Vrooman. En die gaan als volgt. Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen.

Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

0: Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met Morat.

0: Olivia Dean. So easy to fall in love. Na de nationale dodenherdenking beginnen we nu aan een nieuwe editie van Met Morad. En ik ben weer terug van vakantie. Hallo, Anne. Oké. Hi.
1: Hi. De microfoon piept een beetje.
0: Wel leuk, want je krijgt ook meteen een berichtje in de NPO-luister. Hij heeft ervoor meteen een briefje aan je geschreven. Hey Anne en Morad, hier een teken van leven van ons. Hoi Joyce, wat fijn dat je er weer bent. Gaat alles goed met je, Anne? Bevalt het bij Morad? Ja, dat wil ik ook. Bevalt het goed bij je, Morad?
1: Zeker, het bevalt heel goed. Ja.
0: Oké, kan bijna niet anders, denk ik, zegt Joyce. Fijne uitzending, we luisteren gezellig mee. Fijn, Joyce.

batterijtje, net als mijn batterij, helemaal opgeladen is. Bij mij kan het niet anders. Even 2 weken ertussenuit geweest. Maar ik ga jou een puzzeltje voorleggen. Het muzikale puzzeltje van de maandagavond. De mashup, zoals je hem elke maandag van me krijgt. 2 platen, perfect in elkaar gemixt. Het lijkt 1 plaat, maar het zijn toch echt 2 titels.

0: wat is deze goed? Wat is deze moeilijk? En wat is deze goed? En overigens, het maakt me niet uit welke van de twee uiteindelijk gedraaid gaat worden.
1: Ze zijn allebei fantastisch.
0: Allebei hele fijne, fantastische platen, inderdaad. Oké, allebei de artiesten moet ik van je hebben. En allebei de titels. Als je het weet, dan mag je me nu gaan appen via de NPO Luister-app. En laat me dan meteen weten welke van de twee jou uiteindelijk gelukkig maakt.

0: op Radio 2. Heb ik nu muziek voor je van The King of Pop? Ben eigenlijk wel benieuwd, want ik ben afgelopen week geweest. De nieuwe film over Michael Jackson. Ja, ik vond het fantastisch. De platen gewoon, om die ook zeg maar in zo'n bioscoop te horen door dat soort speakers. Ja, dat heeft mij echt wel even beroerd op een manier. Maar ook om het echte verhaal van Michael te zien weer vanaf kind. En hoe die vader met hem omging. En zo. Anyway, je hoort het al. Ik ben geraakt door de film van Michael Jackson. Maar heb je hetzelfde ervaren? Heb je hem gezien überhaupt? Als je hem hebt gezien, ben ik even benieuwd of je hetzelfde denkt. Of dat je denkt van, nou Morad. Want ik hoor ook verhalen dat sommige mensen iets missen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. In ieder geval, ondertussen heeft de film $400 miljoen opgebracht. En voor een muziekfilm is dat eigenlijk best wel een bijzondere mijlpaal. Michaels neefje Jafar, die speelt de hoofdrol. Doet hij echt goed. Af en toe begreep je ook niet van, kijk ik nou naar Michael Jackson of... Zo ontzettend goed gecast. En dan denk je van, nou ja, diezelfde genen... dat zorgt ervoor dat, ze in ieder geval, dat het in ieder geval geen uitdaging is... om Michael Jackson neer te zetten. Nou, alles behalve dat. Jafar.
1: I started to rehearse for hours and hours upon hours... until one single move was right. Dancing until my feet would bleed or them go numb. There's so many times I would wake up sore... but like, should I go rehearse? Should I just take a break and let the body relax... Then the other part of my mind would be like, no, what would Michael do?
0: Ja, well, what would Michael do, hè? En dat antwoord is natuurlijk gewoon keihard doorgaan. Want zonder hard werken, geen hits. En dan ga ik er nu eentje van draaien. Nou, misschien wel één van mijn favorieten. Misschien wel in de top 5 van de beste platen van Michael Jackson ooit. Black or White op NPO Radio 2. En zometeen Kim Carnes, Better Davis Eyes.

0: Heren, Davis Heist.
1: Kim Carnes, daarvoor hoorde je Michael Jackson. Ik vroeg aan jou, ben je naar de film geweest? En wat vond je ervan? Echt alleen maar positieve appjes die binnenkomen. En terecht. Samantha onder andere. Ze zegt, ik ben bij de première geweest. Ik vond hem echt geweldig. Het is voor mij echt jeugdsentiment. En wat je zegt, die muziek. Heerlijk. Toch ook erg emotioneel. Kortom, ik vind het echt wel een aanrader. Dan nog iemand die zichzelf de King of Pop noemt in de NPO Luister-app. Als levenslange, en ik ben 45, zegt die Michael Jackson-verzamelaar. En fan, was ik bang, erg kritisch te zijn. Maar zelfs ik als grote fan het tegendeel. Goeie cast, mooi in beeld gebracht. En Jafar, die echt geen acteur is, maar van origine. Doet het toch nog fantastisch. Kan niet wachten op deel 2. Groetjes van Maarten, dus de King of Pop 1981. Heel goed, Maarten. En dan het moment waarin wij het puzzeltje gaan ontrafelen. Erik.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond, Erik. De mashup van vandaag. Hij was lastig, want zoveel foute antwoorden heb ik volgens mij nog nooit gelezen bij een mashup. We moesten echt zoeken naar een aantal goeie. Ik laat hem nog even één keer horen voor de mensen die het hebben gemist. Ah, jij had hier genoeg aan.
2: Ja. Het was duidelijk inderdaad. De ene was echt overduidelijk en de andere was even lastiger. Moest even spitten in het geheugen, maar uiteindelijk kwam het er toch uit.
1: Ja, de goede antwoorden graag.
2: Nou, goede antwoorden. De ene was Feel van Robbie Williams.
1: Ja.
2: En de andere, You Know I'm No Good van Amy Winehouse.
1: Ja, en het ding is, Robbie Williams, dat hadden de meeste mensen wel goed. Maar mensen gaan dus de mist in bij de plaat van Amy Winehouse. Want ja, hoeveel mensen dachten dat het dus Back to Black was?
2: Ja, ik kan me voorstellen, maar als je goed luistert, dan hoor je dat het er niet is.
1: Oké, ik leg ze even naast elkaar, Back to Black. De intro daarvan klinkt als volgt. En de plaat die je de mashup hoorde, die begint als volgt. Ja,
2: kijk,
1: ja, is toch wel anders hè, als je ze dan naast elkaar hoort. Dan blijft de vraag, Erik, welke van de twee maakt jou gelukkig?
2: Mij mag je wel een Feel draaien, Robbie Williams.
1: Robbie Williams met Feel ga ik voor je draaien. Dankjewel, hè.
2: Oké.
1: Hoi.
2: Succes met je show.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Als je iemand verliest, dan is soms één van de allereerste gedachten die je hebt: had ik nog maar iets kunnen zeggen. Dat kunnen kleine dingen zijn, maar ook grote, zoals hoeveel die persoon voor jou betekend heeft. Dus toen de ouders van zanger Ruben Heijn allebei een beetje aan het kwakkelen waren met hun gezondheid, dacht hij: ik ga niet wachten tot die ene dag van had ik nog maar. Nee, Ruben die zette al zijn gevoelens voor zijn ouders op papier. En daar maakte hij een liedje van. It Feels Right. Zodat ze het zelf allemaal toch kunnen horen.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

Je wil je bemoeien met de muziek, hè? Oké. Voor alle mensen die nu zeg maar thuis zitten of in de auto, of waar je op dit moment ook naar de radio luistert, en je denkt van Morad, ik heb echt een fijn verzoekje voor je. Het wachten is bijna afgelopen, want ik heb goed nieuws. Zometeen is het tijd voor de ballen van Morad. Hier in de hoek van de studio staat een grote bingo-machine. Uit die bingo-machine komt zometeen een bal geschoten. Aan het balletje hangt een getal. Dat getalletje correspondeert weer met een thema. En binnen dat thema mag jij er zometeen je favoriete plaat aanvragen.

0: Radio 2. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Boah. Wel lekker weer hoor, even aan die ballen... graaien. Balletje 55.
2: 55, dat is de categorie dagen.
0: Oké.
2: Dus bijvoorbeeld een Friday I'm in Love van The Cure.
0: Dat is een hele goeie.
2: Manic Monday. Ruby Tuesday.
0: Oh, genoeg platen die iets met dagen. Als ik een andere, even in een hele andere hoek. Hè. Als ik zeg Craig David, zegt de naam je wat? Of zegt de artiest weinig?
2: Nee.
0: Monday, and Tuesday.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Als je het zo een beetje aan het zingen bent, dan denk ik... Ja, dat gaat een vakje in mijn hoofd over.
0: Oké, maar jij mag het zeggen hoor thuis. Dus welke fijne plaat die iets te maken heeft met dagen mag ik voor je draaien? Je mag me appen via de NPO Luister-app. Creatief zijn mag, omdenken mag. Als we maar uitkomen bij dagen. Shawn Mendes en Camila Cabello nu met Señorita.

0: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
2: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege de incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking, zegt verslaggever Simone Tukker.
9: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
8: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En een Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke Hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Maar op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode komt uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan. Vanavond kans op pittige buien. Soms met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Renate, dankjewel.
11: De ballen van Morat.
10: Ja, balletje 55. We zijn

0: Ellen. Maar als je jouw optie nog niet hebt gestuurd, dan moet je dat nog even doen, want de keuze is nog niet gemaakt. Kom maar op via de NPO Luister-app.
1: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

0: Mark, zeg het maar.
1: Hey Morad, ik wil graag dagen dat ik je vergeet van Cadans. Later, mooie uitzending.
2: En er zijn dagen dat ik je vergeet.
0: Ook een leuke optie. Rogier, ook nog even goedenavond, Morad en Anne. Ik ga voor The Cure, Friday, I'm in love. Toch altijd de lekkerste dag. En dan kan dat weekend beginnen. She

0: namelijk. Ik zeg goedenavond, Jeroen.
1: En ik zeg goedenavond, Morat.
0: Ja, hallo. Goedenavond, Jeroen. Je hebt een beetje een heftig weekend achter de rug, begreep ik.
1: Ja, ik heb gekampeerd met mijn familie.
0: Het weer was wel lekker, hè?
1: Het weer was prima, ja. Tot zaterdagavond, moet ik wel zeggen.
0: Oké, prima. Want dan kun je zondag nog een beetje acclimatiseren. En dan begin je maandag gewoon namelijk aan je week.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Waar stond de tent?
1: De tent die stond in Midden-Delfland, in de buurt van Delft.
0: Oké, dan kun je lekker kamperen, blijkbaar. Ik ben zelf niet zo'n kampeerman. Hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, fijn. Een soort paradijsje.
1: Het was een groene paradijsje. Ja.
0: Ja, je begrijpt hem al, hè? Ik zoek een fijne plaat die gaat over dagen. Waar komen we dan uit volgens jou?
1: Ja, ik heb een heleboel dagen zitten denken. Maandag, dinsdag, woensdag. Maar een andere dag in het paradijs. Dus,
0: ja.
1: En naar het Deen Paradise van Phil Collins.
0: Toch een beetje jouw campingverhaal ook wel een beetje, toch?
1: Ja.
0: Another day in paradise.
1: Prima liggen, ja.
0: Lekker man, Jeroen. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor deze fijne optie.
1: Ja, graag gedaan en bedankt voor het draaien.

0: hits op de naam staan, dat je je soms toch echt wel afvraagt, wat is nou haar geheim? Nou ja, gelukkig heeft ze daar zelf een antwoord op gegeven. Doen alsof ze begin 20 is.
1: There's an attention to detail when you are like 17 to 22 years old. And I've always tried to like, without being a completely unhinged adult, keep that level of detail and intensity when it comes to trying to describe a feeling.
0: Ja, en op die manier heeft ze echt al haar liedjes geschreven, zo zegt ze zelf. Heb ik zometeen muziek van Eric Clapton voor je klaarstaan, maar eerst Queen met You're My Best Friend.

Jesse in de NPO Luister-app. Eric Clapton, ook live. Nog steeds geweldig. Ik was erbij in Amsterdam. En Leila, Unplugged, hoorde je hier op NPO Radio 2. We gaan langzaam richting het einde van de show. En ik heb deze avond nog één belangrijke vraag aan jou. Welke plaats?

artiest. Vanavond heb ik twee boybands voor je. En dan moet je een beetje met de knipoog zien. Want het woordje boy hebben ze eigenlijk allebei in de bandnaam zitten. Vandaar. Kies je voor optie A. Dan ga je vandaag voor de

0: keuze is aan jou. Welke boyband wil je het liefst horen zometeen in de laatste minuten van de show? The Beach Boys met God Only Knows. Dan app je me nog even optie A via de NPO Luister-app. Ga je liever voor de Pet Shop Boys met Suburbia? Dan app je me optie B.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

Spandau Ballet, NPO Radio 2. Only when you leave door je speakers. Zometeen is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. Vandaag is het een battle tussen twee boybands. Wel met een kleine knipoog, want het gaat hier om het woordje boy in de bandnaam. En de grote vraag is, welke van de twee vind je het leukst? Wil je de Beach Boys met God Only Knows, dan heb je me optie A. Ga je liever voor Pet Shop Boys met Suburbia, dan heb je me optie B. En ik kan je vertellen, het kan nog alle kanten opgaan. Direct onderweg naar Rihanna. En dit is

0: de Beach Boys met God Only Knows. Daar tegenover zetten we de Pet Shop Boys met Suburbia. Maar wat gebeurt er in de stembox, Sanne?
1: Ja, we kregen een leuk appje binnen van Guus. Die zei, ja, ik ga voor optie A. Beetje nostalgie, want toen was ik een stukje jonger, een stukje knapper en deed ik nog regelmatig aan.
0: Ah!
1: God Only Knows.
0: God Only Knows.
1: En dat is ook de plaat die het geworden is met 73% van de stemmen.

0: De Beach Boys, got all the knows. Je hebt geen... Tim heeft volgens mij geen koptelefoon. Kun je ervoor zorgen dat de beste man een koptelefoon in de studio krijgt? Tim zit hier tegenover mij. En ja, om met elkaar te kunnen praten, zet hij dus normaal een koptelefoon op. Maar blijkbaar is de koptelefoon in de andere studio daar weggehaald. Maar Anne heeft ervoor gezorgd dat de beste man een koptelefoon op zijn hoofd heeft. En mij hoort.
1: Jongen, jongen, jongen.
0: Ja, even erin komen.
1: Goed,
0: weer.
1: Ja, nee, ja, prima. Hallo.
0: Hi, hi, hi, hi. Fijn om weer herenigd te zijn met mijn radiovriendje de
1: zeker,
0: avond.
1: Zeker, zeker. Fijn dat je er weer bent.
0: Ja, dus dan weet je hoe het werkt, hè?
1: Ja,
0: we hadden net de Beach Boys.
1: Ja.
0: Dat is tegenover zetting.
1: Ja, mama's en de papa's toch nog steeds Beach Boys, hoor.
0: Oh, nog steeds de Beach Boys als
1: Brian
0: grote
1: Wilson
0: winnaar.
1: Is goed.
0: Oké, oké. De Beach Boys, daar zet ik tegenover.
1: Turtles. Nee, nog steeds Beach Boys.
0: Maar dan ga ik je toch van je voetstuk brengen, denk ik. De Beach Boys, hoor.
1: Ja, de Beatles, 100%. Heb je goed gedaan.
0: Ja, toch. Zometeen Tim Savondslot met Tim. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat ik er weer ben.
1: Ja, jij, fijn dat jij er weer bent, trouwens, nog wat.
2: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
3: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: verfzaak.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
10: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
9: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, de torens van Tim's avondslot die vullen langzaam het uitzicht. Naarmate je verder gaat over de lange oprijlaan. De poorten die zwaaien open. Je bent van harte welkom. Pas wel op voor de poortwachters. Ze nemen je zomaar in een wurggreep en maken schaamteloos reclame voor drugs. Wie het zijn, hoor je zo meteen.
12: Ster.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
21: Voor het maaien van je gras.
20: Voor het reinigen van je terras.
21: Voor het snoeien van je haag.
20: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
22: Stiel, sterk werk.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
22: Stiel, sterk werk.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Radio 2.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
2: Hey! En het avondslot bestaat morgen 1 jaar en dus dachten wij, tijd voor wat verandering. We gaan donderdag iets nieuws doen hier bij NPO Radio 2 in Tim's Avondslot. Voor iedereen die van popquizzen houdt, even opgelet. Dit is echt heel mooi. We gaan een popquiz spelen. Iedere donderdagavond gaan we dat doen. En dat gaat als volgt. Welk albumparel moet heel Nederland horen, vind jij? Dus welke albumtrack die je normaal echt nooit op de radio hoort, moet ik voor je draaien? Stel voor je bent groot fan van Marillion, maar je baalt dat je altijd maar weer Kaylee hoort. Nou, dan is dan nu jouw kans. Je krijgt dan van mij 3 vragen over een artiest, over een bent. En heb je die 3 vragen goed, dan gaat jouw wens in vervulling en draai ik jouw favoriete albumtrack. Heb je er eentje fout? Ja, dan draai ik gewoon de hit. Dus je krijgt wel altijd bijvoorbeeld Marillion te horen. Maar ja, het is de vraag, krijg je die albumtrack of krijg je die grote hit? Lijkt het je leuk om mee te doen? Laat dan nu via de NPO Luisterapp weten welke albumtrack van welke artiest jij graag wil horen op NPO Radio 2. En wie weet bellen we jou donderdag. Dus durf je het aan? De vragen gaan van redelijk makkelijk tot wat moeilijker. Je moet wel echt fan zijn van een artiest, hè, om dingen te weten. Dus we gaan je echt een klein beetje uitdagen om die albumtrack op de radio te krijgen. Nou, lijkt je het leuk? Stuur dan eventjes een bericht met de NPO Luisterapp en de artiest. En hey, misschien ben je dan donderdag bij mij in de show. Goeie avond!

0: Welkom op je muzikale ontdekkingsreis. Dit is Tim's Avondslot. NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

Het is de muzikale ontdekkingsreis van NPO Radio 2. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. Games avondslot. Met Kate Bush en James and the Golden Gun. Wat als je hele familiegeschiedenis in één keer wordt meegezongen door duizenden vreemden? Stel je dat eens voor. Noah Kahan, dat is een grote family man. En zijn allereerste album, Stick Season, gaat over het gezin waarin hij opgroeide. Een familie die heel wat tegenslagen heeft gekend. Echtscheiding, veel ruzie, geldproblemen. Daartegenover ook weer prachtige momenten. En die momenten zitten allemaal verweven in zijn teksten. Maar het gekke is, zijn carrière is zo belachelijk snel gegaan. Begon in hele kleine zaaltjes, maar ja, tijdens corona werd hij via TikTok echt een wereldster. Complete stadions zingen dus nu die persoonlijke teksten mee. Er is een documentaire verschenen op Netflix. Die heet Out of Body en die gaat over die ongemakkelijkheid. Dan zie je zijn hele familie luisteren tijdens die shows en die horen dan allemaal iedereen meezingen. Dat is gewoon heel erg gek. Out of Body heet die. Ga hem checken. Die is echt goed. Dit is de nieuwe track van Noah Kahan en heet American Cars. Dan hoor je nu op NPO Radio 2.

zonder dat het zo heeft moeten aflopen met Whitney Houston, Love Will Save the Day, 1988. Patti LaBelle noemde haar stem ooit het achtste wereldwonder. Vond ik wel mooi gezegd. En ik zat vandaag echt weer in zo'n rabbit hole op YouTube. Ik zat even gewoon te kijken naar filmpjes van Whitney Houston. De een na de ander kwam voorbij. Veel tv-shows die ze heeft gedaan. En dan stond ze daar tijdens een Grammy Award of zo te zingen. Weet je, zonder in-ears, maar gewoon uit volle borst. En moet je nou eens horen, dit is...

0: Whitney Houston. Het is zo ontzettend zonde hoe het is afgelopen met haar. Maar gelukkig hebben we de muziek nog en die hoor je regelmatig hier. Ook in het avondslot op NPO Radio 2. Straks Tim's karaktertrek. We gaan iemand bellen uit Den Haag. Echte Haagse bluff. En dan moet ik een plaatje bij uitzoeken. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken deze keer. Na Duran Duran en The War on Drugs nu. Under the Pressure.
1: Who the fuck?

0: vooral lekker hard meezingen. Duran Duran en Ordinary World. Tim's avondslot met tijd om iemand op de muzikale sofa te leggen.
1: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ik heb een gesprek met Andy en als het goed is komt daar zijn karakter uit. En dan moet ik daar een liedje bij uitzoeken. Andy, goeie avond.
2: Goeie avond, Tim.
0: Uit de Haakse regio, hè? Haakse Bluff heb ik aan de lijn.
2: Ja, dat klopt wel een beetje.
0: Ja, als mensen jou voor het eerst spreken, hè, wat zou dan hun eerste indruk kunnen zijn?
2: Iemand met een grote mond en een klein hartje, denk ik.
0: Oh, echt waar, ja? Maar leg eens eventjes uit, grote mond. Ben je iemand die, als je ergens binnenkomt, dat hij dan meteen het hoogste woord heeft? Of waar blijkt dat uit, dat je een grote mond hebt?
2: Nou, ik heb overal wel mening over.
0: Oh ja.
2: En ik ben vrij ad rem.
0: Ja.
2: En ik zoek het ook altijd wel een komisch hoek.
0: Oké. Dus, maar dat kleine hartje, waaruit blijkt het dan? Want dat vind ik dan wel een leuke tegenstrijdigheid.
2: Zodra ik merk dat het bij iemand iets raakt, dan draai ik meteen om.
0: Oh, oké. Dus dan word je zorgzaam, dan word je liever. Dan probeer je je harde grap weer een beetje te verdoezelen.
2: Absoluut.
0: Ja, dat ken ik wel een beetje, Andy. Dat is het zo, Andy. Iedereen maakt natuurlijk een hoop mee in zijn leven. Iedereen heeft zo zijn dingetjes om te verwerken. Is er voor jou één kantelpunt geweest in het leven dat heel belangrijk is geweest?
2: Verlies van mijn oudste dochter.
0: Oh, wauw. En hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels 8 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: En zij leed aan een zeldzaam vorm van leukemie.
0: Ja.
2: En daar is ze een jaar tegen gestreden. En uiteindelijk 2 jaar, 7 maanden geworden.
0: Jeetje. Helaas. Oh man. Ja. Hey, en je bent nog samen met je vrouw?
2: Absoluut. Ja. Al meer dan 30 jaar.
0: Dus we kunnen spreken van een soort van high school lover of zo?
2: Absoluut. Ja. We kennen elkaar van de middelbare school, nog gezoend in het fietshok.
0: Wat lief. Maar dan zijn jullie een heel sterk team geweest als je nog bij elkaar bent en je hebt zoiets verschrikkelijks meegemaakt. Hoe deden jullie dat?
2: Ja, liefde. Liefde. Sowieso met elkaar blijven praten.
0: Mm-hmm.
2: En liefde. En ik denk dat onze jongste dochter daar ook heel belangrijk mee is. Die was 10 maanden toen dat allemaal gebeurde. Ja, daarbij moesten door.
0: Ja.
2: En dat is altijd een hele vrolijke meid. Die is geboren met een glimlach. Dus ja, dat samen, dat maakt dat ik nog steeds heel gelukkig kan zijn. En heel dankbaar.
0: Wat ontzettend mooi. Ik denk dat ik hem al heb gevonden voor jou.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie, beste Andy. We krijgen ook allemaal ideeën binnen via de app, maar ik ga ze allemaal negeren. Ik ga ze allemaal negeren, want ik denk gewoon dat ik hem echt heb gevonden. Dit, beste Andy, is jouw karaktertrek.

0: Jam, Just Breathe, speciaal voor Andy. Dit is zijn karaktertrek. Waarom? Nou ja, Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam. Ook zo'n ruwe bolster met een blanke pit, grote mond, klein hartje. Net zoals Andy. En dit liedje is eigenlijk een ode aan familiebanden en aan de mensen van wie je houdt. Jij en je gezin zijn ontzettend sterk en hecht samen door dik en dun. Dus ik dacht, Just Breathe, dat is perfect voor Andy. De vraag is alleen natuurlijk, is dit ook zijn karaktertrek? Wat vond je ervan, Andy?
1: Nou, ik heb eigenlijk een zakdoekje nodig.
0: Oh.
1: Maar oh, nee, die is door merg en been. Dat is, Eddie is een muzikale held. En dit nummer is heel belangrijk voor mij. En dat jij dat al uitkiest als karaktertrek.
0: Oh, wow.
1: Die is recht in het hart.
0: Wauw, oh, ja, ik sta er zelf ook een beetje van te kijken. Ik bedoel, het is wel eens bullseye, maar dit is wel echt een schot in de roos. Dus. Oh, wat fijn. Dus dit nummer omarm je dus. Ja, daar hoef ik eigenlijk weinig woorden mee aan vuil te maken, denk ik.
1: Die omarm ik en daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Wat fijn. Nou, hartstikke leuk dat je mee wilde doen. Je krijgt ook nog eens Tim's avondslot sleutelhanger. Maar ja, een liedje voor het leven. Krijg je er ook nog maar zomaar een keer bij. Ja, het gaat alle kanten op hier. Ik ben net Oprah Winfrey. Hey, maar gefeliciteerd. Je krijgt het toegestuurd. En een liedje voor het leven. Dankjewel, Andy.
1: Hey, fijne avond, Tim. Dankjewel.
2: Tim's karaktertrack.
0: Nou, wil je zelf ook een keer meedoen? Je krijgt een persoonlijk plaatje en een sleutelhanger. Laat het weten met de NPO Luisterapp. En tik dan in karaktertrack.

De plaat met die meeuwen. Zo werd hij even een keer bij mij aangevraagd in een café. Draai die plaat met die meeuwen nog eens. Younger Days of Fatal Flowers bestaan 40 jaar... en ze vieren dat met wat shows dit jaar. 5 juni in Den Haag bijvoorbeeld op Zuiderpark Live. 12 juli in Bospop Weert. Oh ja, morgen ook natuurlijk allemaal festivals in het land.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. In 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij
10: Tuinprogramma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee... naar het Parijs van begin 20e eeuw... waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op Concertgebouw.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet dat alvast in je agenda.

de geluiden uit de echoende kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer een.

17, Going Under. Sam Fender op NPO Radio 2, Tim's avond slot. En straks nog muziek van Spinvis, onder andere. Ik heb ook nog de Late Night Track. Een track die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En morgen Bevrijdingsfestival. Ja, ik vind dat echt Nederlands cultureel erfgoed. Ik bedoel, het is zo'n beetje het enige overgebleven gratis festival. Je kunt er gewoon hele grote namen zien, hè. Direct bijvoorbeeld, Kensington, La Fuente, om maar wat te noemen. Ja, en de Jossie Band. Ja, ze zijn ambassadeur van de vrijheid. Ik vind dat heel mooi. Nou is het zo, het kan op sommige plekken een beetje bewolkt zijn met misschien een spatje regen. Ik meen met name in het zuiden van het land is dat het geval. In het noorden is er wel heel veel zon, maar ik roep echt iedereen op. Ga op zijn minst gewoon even één biertje drinken om die festivals te steunen en de vrijheid te vieren. Maar ook die festivals te steunen, want ze hebben het keihard nodig om overeind te blijven. Zeker na corona is alles veel duurder ook voor die festivals geworden. Dus dat ze nog geen entree heffen, dat mag een godswonder heten. Laten we dat ook vooral zo houden. Joyce zegt bijvoorbeeld, ik ga morgen naar het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Heel veel zin om daar Direct te zien in Case Choice. Ja, Direct, die moest je eerst een godsvermogen van neerleggen in, was het, Rotterdam, in de Kuip. Nu kun je ze gewoon gratis zien, weet je wel. Patrick zegt, ik moet morgen eerst nog tot 5 uur werken. Maar daarna wil ik me echt even aansluiten bij mijn vriend op het Bevrijdingsfestival in Rotterdam. En dan ben ik hopelijk net op tijd voor Zoe Tauran. En Anagia, die zegt, heeft geschreven, nog nooit ging ik naar een Bevrijdingsfestival. Leek me altijd wel leuk hoor, maar het is er nooit echt van gekomen. Nu is het de bedoeling om morgen in de loop van de dag op de fiets vanuit Noor naar het festival in Assen te gaan. En nu ik dit heb gestuurd, moet ik natuurlijk wel. Ja, nee, dat vind ik ook. Veel plezier, Anagia.

Merlijn zegt zoveel fijne nummers deze avond. En ook nog Spinvis. Dat maakt mijn giga-fomo weer een Steam en Palace en show deze avond weer een beetje goed. Oh. Allemaal Marjolein. Nee, ik heb ook geen kaarten voor Thema Paan. Ik had ook heel graag willen gaan. Dus een kleine troost. Madonna op 2 en Holiday.

is 65 geworden dit jaar. Erik de Jong, Spinvis. En hij heeft zijn band na 20 jaar vaarwel gezegd, omdat hij toe is aan iets nieuws. En ik vind dat echt ongekend stoer. Zijn eeuwige vernieuwingsdrang. Hij heeft er zelf over gezegd, ja, die eerste plaat die is gemaakt uit niets. Niemand kende je, niemand verwachtte iets. En nu zit ik in een soort machine. Plaat, tour, repetities. Er zit geen druk op, maar er wordt wel, op gewacht. En daar wil ik gewoon uitstappen. Het fijne is dat ik niet meer weet wat ik ga doen. Gewoon echt helemaal vrij. En ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren. En we kijken ernaar uit, want er komt altijd iets moois uit de handen van Erik de Jong. Dat weet ik heel erg zeker. Spinvis dus op NPO Radio 2. Straks Late Night Track. Een bijzondere van Prince. Hoor je naar Deep Blue Something. Dit is Breakfast at Tiffany's op 2. You'll see.

0: Breakfast at Tiffany's.
1: Oké. Ben je er klaar voor?
2: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
1: Ja, zeker. Liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Die hoor je dus wel in Tim's Avondpot. We gaan het hebben over Prince. 10 jaar na zijn dood duikt er nog steeds nieuwe muziek op van Prince. En sommige van zijn beste nummers die ontstonden gewoon omdat de tape bijna op was. Ja, het ging de laatste tijd wel heel erg veel over Prince. Dat is niet zo gek natuurlijk. 10 jaar na zijn overlijden komt er dus opnieuw werk van hem naar boven. Inclusief een nieuw nummer uit zijn legendarische kluis. En die kluis heeft bijna mythische proporties. Want Prince die werkt echt als een bezetene. Nam alles op. Uren, dagen, weken, jaren aan muziek. Het ligt gewoon allemaal in die kluis. Ja, het is nu aan zijn erven om te bepalen wat er wel en wat er niet naar buiten komt. En hoe hard hij werkte, dat hoor je ook terug op het album Around the World in a Day. Dat verscheen op 22 april 1985. Nog geen jaar na zijn waanzinnige succes Purple Rain. En het was voor die tijd echt super, super snel. De platenmaatschappij die zag er echt helemaal niks in om zo kort op dat succes van Purple Rain weer een nieuwe plaat te promoten. Dus op een dag lag die plaat gewoon in één keer in de winkel. En de fans hadden zoiets van, hè? Nieuw album? Nu al? En op die plaat staat America. En ik vind dat nummer echt fantastisch. Het ontstond uit een hele lange studiosessie waarin Prince en zijn band gewoon bleven doorspelen. De tape liep, de band speelde, niemand stopte. Maar de tape op een gegeven moment wel, die hield ermee op. En ja, dat was het einde van het nummer. En dat hoor je ook meteen. Het klinkt alsof een DJ een plaat start en dan weer afremt. En dan knalt hij er in één keer weer in en dan haalt hij hem weer terug. En het is super weird. Het is ook op single uitgebracht. En het is nooit echt een grote hit geworden. Maar ik vind het fantastisch.
2: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
1: America, Prince.

0: Radio 2, Tim's avondslot. En er is nog 20 minuten 4 mei. En dat betekent dat het verzoekiemonster langzaam maar zeker tot leven komt.
1: Hello, heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De buurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Zijn zware voetstappen echoen door Tim's avondslot. Het verzoekie monster dwaalt door de eindeloze gang en is naastig op zoek naar iets om zijn honger te stillen. Wil je hem een liedje voeren? Laat even weten wat je wil horen met de NPO-luister-app. Waar heb je zin in? Wat wil je horen? Drop het nu in de app. Misschien kom je net van het concert van Tame Impala. Die speelde vandaag in de Ziggo Dome. Laat het wel even weten wat jij graag zou willen horen. Alles mag, alles kan. Als je het maar geeft aan de verzoekie monster, als je het durft. Ilse Lange, I'll be yours.

George Michael, Careless Whisper. Vandaag een beetje rondgehangen in YouTube. A rabbit hole. Ik had het eerst met Whitney Houston, dat hoorde je al eerder. Maar ik had het ook met Careless Whisper van George Michael. Ik heb namelijk een versie gevonden, gezongen door Arnold Schwarzenegger. Ja, nee, natuurlijk AI, maar ik moest wel erg lachen. Nee.

Dit zijn de luisteraars van het avondslot. En ik ben er damn proud of. Dat kan ik je wel vertellen. Dat dit gewoon binnenkomt in de audio-app. Iemand die denkt, ik heb ergens een kazoo liggen. Is het niet een leuk idee om dit misschien in te sturen met de NPO Luister-app? Dankjewel. Goed gedaan. Tijd voor nieuwe muziek van Sienna Spyro. Die in this Hill hebben we heel veel van haar gedraaid. Maar ze heeft nu een nieuwe track uitgebracht. En die zit in de film The Devil Wears Prada, deel 2. Material Lover, dit is de nieuwe Sienna Spyro. Ik ben er gek op en ik ga hem de hele week voor je draaien.

0: is dit goed, zeg. Wat is het lekker. Material Lover. We gaan het verzoekje monster even voeren. Dat doen we met Stefan. Stefan, goeie avond.
1: Ja, goedenavond, Tim.
0: Wat doe jij in godsnaam nog thuis? Je had eigenlijk in Tivoli moeten zijn vandaag.
1: Ja, en jij doet zo'n heel lieve oproepje voor mij.
0: Ja.
1: En ik denk, nou, dan komen er wel luisteraars die hebben dan voor mij een kaartje open. Die denken van, ga ik niet, dan geef ik hem aan Stefan.
0: Ja, maar nee, hè?
1: Maar,
0: nee.
1: Krekels.
0: Ik zal even uitleggen. Ik had inderdaad vorige week, je stuurde mij een berichtje. Eigenlijk stuurde je Radio 5 een berichtje. Daar moeten we nog eens even over praten, want dat was heel raar. Jij schreef op een gegeven moment, ja, ik kan niet naar Christopher Cross. Dat is allemaal uitverkocht en ik wil zo graag. En toen dacht ik, nou, zo aardig als ik ben, dan ga ik gewoon even een oproepje doen op de radio. Misschien dat Stefan dan alsnog kan gaan. En toen heb jij, oh shit. Het verkeerde station was van Radio 5 bedoeld.
1: Ja, ik was vreemd dat gaan, sorry.
0: Ja, nee, dat kan gebeuren, dat is niet erg. Ik zie het voor één keer door de vingers. Maar ik kan natuurlijk wel iets voor je draaien van Christopher Cross. Moet je me eerst even uitleggen, wat vind je zo goed aan hem?
1: Nou, net als jij was ik laatst in de kort van YouTube aan het kijken.
0: Ja.
1: En ik begreep dus dat Christopher Cross, zijn carrière is stuk gemaakt door MTV. Omdat hij was heel populair, maar ja. Hij was dus niet MTV waardig. En daardoor wilde niemand zijn platen meer kopen, want hij was niet hip voor videoclips.
0: Dat is wel waar, dat is zo erg.
1: En toen ging ik kijken van, leeft hij eigenlijk nog? En toen zag ik, hij leeft niet alleen, hij komt naar Tivoli. En dacht, nou, dan ga ik kaartjes kopen. En dan was het stijf uitverkocht.
0: Nou, net achter het net gevist, maar hey, je weet nooit, hè, hij komt vast nog wel een keer terug. Gevaarlijk trouwens om te zeggen, want dat heb ik ooit een keer over Tom Petty gezegd. En toen ging hij dood. Dus laten we hopen dat Christopher Cross het uithoudt voor jou. Ik ga draaien Ride Like the Wind. Als jij hem even naar binnen gooit, verzoek je monster, dan hebben we het geregeld.
1: Hey, verzoekje monster, ik heb hier twee artiesten voor je. Niet alleen Christopher Cross, maar je krijgt erbij in de bonus. Lekker, Michael McDonald. Hier is Ride Like the Wind.
0: Zo, kijk eens. Huid en haar heet je op. Dankjewel, man. Geniet ervan, Stefan. En voor iedereen, slaap lekker. Tot morgen. Voor weer een nieuwe editie van Tim's Avondslot.

0: NPO Radio 2.
1: Gezondheid, last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van dinsdag 5 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Dat gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Ze droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Gisternacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.